0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
1: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
2: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld, elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
3: meter. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
12: Radio Oost.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
8: Vandaag is het koopzondag bij Leenders Fietsen in Hengelo. We zijn geopend van 12 tot 5. Kom je langs?
9: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
10: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
11: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
10: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
12: Check de meter.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden. Dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53. Onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl
12: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haarco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
16: Ja, ook bij Haarco in Raalte.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
22: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
13: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Het Allegro Molto was dat. Er. Het concert in C groot van Antonio Vivaldi. En je hoorde de English Concert onder leiding van Trevor Pinnock.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.

0: Een hele goedemorgen. Het is ruim 10 minuten over 8 op deze zondag 17 mei. Welkom bij Thuis op Zondag. Tot 12 uur op Radio Oost met in het eerste uur licht klassieke muziek. Collega Monique Slijdering die presenteert de tweede helft van dit programma van 10 tot 12. En tot 10 uur ben ik je gastheer. Het is vandaag half tot zwaar bewolkt en plaatselijk valt er af en toe wat regen of een bui. En vanmiddag valt er een enkele bui met mogelijk een klap onweer. Met maximaal van 14 tot 15 graden is het ietsjes minder fris dan gisteren. De wind neemt toe tot matig uit richtingen tussen zuid en zuidwest. En straks na het bulletin van 8:30 meer van onze weerman Gert Voerman. In het volgende uur heb ik na 9:30 muzikale uitgangstips voor je. En in dit uur de vaste onderdelen zoals de inspiratiecolumn, het bulletin, het weerpraatje en muziek van onder andere Handel, Barber en Leonard Bernstein. Tot 10 uur zijn technicus Jeroen Huijts en ik bij je in
1: Thuis op Zondag.
0: Kantate BWV 44 van Johann Sebastian Bach. Sie werden heuch in den Bann tun is bedoeld voor de zondag Exaudi. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, wat het vandaag is, ook wel Wezenzondag genoemd. Jezus heeft zijn discipelen juist verlaten en pas met Pinksteren zal de beloofde Heilige Geest tot hen komen. En in de bijbehorende lezing waarschuwt Christus zijn volgelingen voor hun lot als gelovigen in een wereld die hem afwijst. Ze zullen jullie in de ban doen, zegt hij. We gaan luisteren naar twee deeltjes uit deze kantate. De eerste aria, Sie werden euch in den Bann tun, en het chorus Es kommt aber die Zeit. En je gaat luisteren naar het Collegium Vocaal uit Gent onder leiding van Philip Herrewegen.

0: Twee delen waren dat uit de kantate BBV 44... Sie werden euch in den Bann tun van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Collegium Vocaal uit Gent... onder leiding van Philip Herrewegen. Het is 16,5 minuut over 8 tijd voor onze inspiratiecolumn. En die wordt vandaag verzorgd door Klaas van der Kamp. Hij is klassispredikant voor Overijssel en Flevoland.
1: Tiental kerken in Overijssel bent tussen Hemelvaart en Pinksten langer open. Van de Westerkerk in Kampen tot de Grote Kerk in Bloeksiel. Van de Deupsgezinde Kerk in Giethoorn tot de Dorpskerken in Olst. Het is leuk om naar binnen te gaan en de sfeer van zo'n kerken te snoemen. Maar er is meer. In de kerken is kunst te zien. Schilderijen van kunstenaars, meest uit de streek, textiel, beelden. Het festival duurt 10 dagen en heeft de naam Feest van de Geest. Ik vind het een goede keuze om een kunst aan te bieden in die periode tussen Hemelvaart en Pinksten. Want beide feesten zijn best wel ingewikkeld. Met Hemelvaart denken we aan Jezus die naar de hemel giet. We kunnen dus geen foto meer van hem maken. Het verhaal zegt: een wolk onttrok hem aan het ogen. In onze tijd zullen we zeggen: hij is in nevelen opbelust. Voor vele mensen voelt het vaag. En dat is met Pinksteren ook al zo. Met Pinksteren stouden we stille dat God nou als geest in ons is en onder ons is. Ook dat kunnen vele mensen zich maar moeilijk voorstellen. Juist door we religieus analfabetisme toesleggen, kan kunst ons redden. Kunst kent namelijk niet de beperking van het woord. Een woord heeft een specifieke betekenis. Het maakt onderscheid en het bakent af. Maar kunst werkt anders. Kunst roept beelden op en gevoelens. Het ene beeld heeft nog geen wuttele scheuten, of er komt weer een ander beeld overheen. Kunst gaat over de werkelijkheid, maar ook over fantasie en droom en verlangens en soms zelfs geheim. En dormen passen kunst en geloof goed bij elkaar. Uli van Ittersen, betrokken bij de organisatie van het festival, zei het zo. Die zei: kerk en kunst hebben allebei iets overstijgends. Iets dat boom het menselijke bevattingsvermogen uitgiet. Nou zou die beste luisteraar kunnen denken dat de kunstenaars in de kerken allemaal een bibelverhaal uitbeelden. Nou, hij dat verwachten, dan moet ik u teleurstellen. Maar Jan Grimme uit Meppel maken bijvoorbeeld een schilderijen met een vroomgezichten. Reugisch ben bijna dichter en op haar schouder zit een oele met een scherpe blik. Als ik er naar kijk, dan denk ik: giet het met die oele over de wijsheid van die vrouwen? Of giet het met die toegeknepen oogjes juist over de gespletenheid? En die twee gedachten rond dan over elkaar heen en brengen me helemaal in verwarring. Want wat zegt dat over mij? Dat ik bij een vrouw met toegeknepen oogjes direct aan gespletenheid moet denken. Dat kan kunst dus ook doen. Ons ontregelen.

Dat was het menuet, het andante larghetto uit de opera Berenice van Georg Friedrich Händel. Door sommige kenners beschouwd als een van de meest gracieuze en aangename delen ooit gecomponeerd. Tja, dat moet u zelf maar beoordelen. Overigens wordt Händel samen met Johann Sebastian Bach beschouwd als de belangrijkste componist van de barok. Hij was niet alleen componist, maar ook nog organist en werkte vrijwel zijn hele leven voor het Engelse Hof. Hij was een meester in het schrijven van opera's en componeerde er meer dan 40 en daarnaast ook meer dan 2000 aria's. Dat gezegd hebbende gaan wij verder met muziek van Leo Delibes, Franse componist. Het bloemenduet uit de opera Lakmé. Het is een heel beroemd duet tussen de voornaamste karakters Lakmé en Malika. Je hoort Catherine Jenkins, de sopraan, en de andere sopraan is Kirite Kanawa, samen met het Philharmonisch Orkest onder leiding van Anthony Inglis.

Het bloemenduet uit de opera Lakmé van Leo Delibes. En je hoorde de sopranen Catherine Jenkins en Kirite Kanawa. Zo direct heb ik het regionale bulletin voor je. Maar eerst nog muziek van Georges Bizet. Het feest uit Jeux d'enfance. Het London Symphony Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth.

Muziek was dat van Georges Bizet. Het feest uit Jeu d'Enfance door het London Symphony Orchestra. Het is bijna 8:58 en ik heb het regionale bulletin voor je. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een ernstig ongeval op de Turfweg in Rijssen. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ook werden meerdere ambulances ingezet. De politie heeft de afdeling verkeersongevallenanalyse, het FOA, ingeschakeld om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. En in Deventer stonden gisteravond voor- en tegenstanders tegenover elkaar bij een rotonde aan de Diepenveense Weg, waar het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, in een kantoorpand 50 minderjarige asielzoekers voor een periode van 10 jaar wil opvangen. De sfeer bleef rustig. Vanuit de groep tegenstanders werd zo nu en dan de leus AZC Weg ermee geroepen en ook was af en toe vuurwerk te horen. Na ongeveer 3 kwartier was de demonstratie voorbij. De gemeente Deventer heeft nog geen definitief besluit genomen over een vergunning. De nationale sleepbootdagen in Zwartsluis waren een groot succes de afgelopen dagen. Tijdens de 17e editie van het tweejaarlijks evenement meerden ruim 200 sleepboten aan in het dorp. Met rondleidingen aan boord, live muziek en een braderie was er voor ieder wat wils. RTVO's nam een kijkje aan boord van de SS Maarten. Die geldt al jaren als publiekstrekkers op allerlei scheepvaartevenementen. Op onze site en in de app een verhaal over de sleepbootdagen en een video over die bewuste sleepboot, de SS Maarten. En het is vanmiddag erop of eronder voor FC Twente. De ploeg van trainer John van der Brom kan zich dan uit bij PSV plaatsen voor de voorronde van de Champions League. Honderden Twente-supporters verzamelden zich gisteren aan het einde van de middag op 13 viaducten boven de snelwegen. Onder luid gezang en met spandoeken en fakkels werd de selectie uitgezwaaid op weg naar de laatste en belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Want de selectie heeft in Eindhoven overnacht. De ontknoping is vanmiddag vanaf 2 uur live te volgen bij de Oosttribune op Radio Oost en via de RTV-Oost-app. De andere clubs die spelen vanmiddag ook, want alle wedstrijden worden in deze laatste ronde gelijktijdig gespeeld. Go Ahead speelt uit in Nijmegen tegen NEC en PEC Zwolle thuis tegen Feyenoord en Heracles thuis tegen Groningen. En alle wedstrijden beginnen om 3:30. Dit en meer nieuws en verhalen vind je op onze site en in de app.

0: Salut d'amour, opus 12 van Edward Elgar. En je hoort de cellist Yo-Yo Ma samen met pianiste Catherine Stott. En deze Elgar componeerde dit nummer toen hij een romantische relatie had met Caroline Alice Roberts. En hij noemde het Liebesgruß vanwege de vloeiende beheersing van het Duits door Miss Roberts. Die was kennelijk iemand die Duits sprak. Helemaal goed. Dat brengt ons bij het weerbericht om ruim 6 minuten over 8:30 met Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Wat kunnen wij vandaag verwachten van het weer? Want het was vanmorgen toen ik opstond en naar buiten ging best wel fris eigenlijk.
1: Ja, vanmorgen vroeg, althans afgelopen nacht, temperaturen van 4 tot 5 graden. En momenteel op veel plaatsen weer 8 tot 9 graden. Het is op het moment ook bewolkt in de provincie. Plaatselijk valt er wat regen. Het sluit mooi aan bij de afgelopen week. We hebben een hele kille week gehad. Het is geen nieuws. Met Hemelvaartsdag hele lage temperaturen. Maar gelukkig ook de nodige neerslag de afgelopen week. De Lutte bijvoorbeeld 31 mm. Enschede West 15 mm. Kamper Eiland dan liefst 35 mm. Oost 42 en in Heldoren zelfs 45 mm. Nou, vandaag passeert er een front dat zorgt voor vrij veel bewolking. Plaatselijk valt er wat lichte regen. Er zijn zeker ook droge perioden. En met de matige zuidwestenwind wordt het 14 tot 15 graden. En in de loop van de middag kan er plaatselijk ook een bui ontstaan. En pas eind van de middag hier en daar wat zon met de grootste kans in het westen van de provincie. En dan vanavond vannacht blijft er vrij veel bewolking. Af en toe valt er wat regen. Temperatuur 8 tot 9 graden met weinig wind. En morgen een beetje vergelijkbaar, ook dan worden we grijs wakker. Plaatselijk valt er wat regen. In de loop van de ochtend en de middag komen er ook een paar opklaringen. En dan gaat er weer een plaatselijke bui ontstaan. En daar kan soms onweer bij zitten, ook een beetje hagel. Maar mooi is, die temperaturen gaan heel langzaam omhoog. 15 tot 16 graden. Dus die kilte raken we langzaam zeker kwijt.
0: Ja, want ik heb wel begrepen dat wij waarschijnlijk met het Pinksterweekend wat beter weer kunnen verwachten.
1: Ja, het gaat heel stapgewijs. Ja, zeker. We moeten geduld hebben. Maar langzaam en zeker zie je dat er aan gewerkt wordt. Morgen bijvoorbeeld die 15 tot 16 graden. Dinsdag gaat je erbij. Plaatselijk 17 graden. 'S Ochtends droog. In de middag een beetje regen. Woensdag plaatselijke bui. Maar ook zeker zon. 18 graden. En dan donderdag en vrijdag en zaterdag krijgen we te maken. Maar dan ook het gebied die bouwt zich op boven onze omgeving, eigenlijk boven Frankrijk. En die komt onze kant op. We hebben steeds meer zon en oplopende temperaturen. En met vrijdag bijvoorbeeld 20 tot 25 graden. En ik denk dat zaterdag en zondag het ook nog aardig warm blijft met een regelmatig zon. Dus er komt duidelijke weersverbetering aan. Alleen het gaat stapgewijs tot en met woensdag toch nog wat wisselvalligheid. Maar ook droge periode dat de zon wat zichtbaar is. En een langzaam maar zeker oplopende temperatuur.
0: Ja, dat zijn mooie vooruitzichten. Gert, volgens mij was dit de laatste keer in ieder geval. Het is de derde keer dat jij Hans hebt vervangen, geloof ik. Hè?
1: Ja, volgens mij volgende week nog. En dan,
0: volgende week ook nog. Nou,
1: ja, dan hoopt Hans weer aan te sluiten.
0: Dan spreken we elkaar volgende week weer.
1: Ja, gaan we doen.
0: Fijne dag. Hoi.
1: Hoi.
2: Thuis op zondag.

Isaac Stern samen met de New Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein. Die horen we straks trouwens later hier ook. Leonard Bernstein, maar dan als componist. Het is 9:12. We gaan verder met muziek uit Rusland. Net als Europa raakte ook de Sovjet-Unie tussen de twee wereldoorlogen in de ban van de jazz. De platen van de swingorkesten uit Amerika werden met enthousiasme nagespeeld. Alleen, Sovjet-leider Stalin verbood een al te spontane verspreiding van deze decadente Amerikaanse muzieksoort. En in 1938 werd een staatsjazzorkest geformeerd door politiek correcte en door de partijleiding geschreven jazz moest spelen. En componisten van eigen bodem kregen de opdracht jazzstukken te componeren, zoals Shostakovich, met als resultaat zijn jazz suite nummer 1. En je hoort het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Riccardo Chailly.

Het tweede deel, het Andante uit het vioolconcert opus 14 van de Amerikaanse componist Samuel Barber. En je hoorde violist

De wals uit de Jazz Suite nummer 1 van Shostakovich, gespeeld door het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Wij besluiten dit eerste uur van Thuis op Zondag met muziek van Leonard Bernstein. America uit de West Side Story. En je hoort onder andere Angelina Tau, Louise Edeken, Stella Zambales, Tatjana Troyanos en een orkest onder leiding van de maestro himself.

America uit de musical West Side Story van Leonard Bernstein was dat. Het volgende uur heb ik na 9:30 muzikale uitgaanstips voor je. Verder onze natuurrubriek en veel muziek van onder andere Mavericks. Gerard Buysman staat op de lijst. De Traveling Wilburys en Laurie Spee. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9:00 en de reclame.

0: Zelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
9: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
10: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
9: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
11: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de

0: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
3: Beeldentuin Mariënheem, ook op eerste en tweede Pinksterdag geopend.
5: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin, sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Dance the Night Away, de Mavericks waren dat.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.
0: Een hele goede morgen, waar je ook bent of wat je ook doet. Fijn dat je hebt afgestemd op Radio Oost met Thuis op zondag. Na 9:30 heb ik muzikale uitgangstips voor je. Verder onze natuurrubriek. Monique komt even langs om te vertellen wat zij gaat doen tussen 10 en 12. En uiteraard veel muziek van onder andere Gerard Buisman, Neil Diamond, Queen, Conquistador en hierna Olivia Dean met So Easy. Tot 12 uur is dit
1: Thuis

0: Een van de meest succesvolle artiesten van dit moment, Olivia Dean, met So Easy to Fall in Love. Om 9:12. De Dag van het Kasteel is een jaarlijks terugkerend evenement in Nederland dat vanaf 2008 op Tweede Pinksterdag gehouden wordt. En ook in onze provincie doen landgoederen en kastelen mee aan dit evenement, waarin natuur, muziek, erfgoed en kunst samenkomen in een programma. Bijvoorbeeld op landgoed De Horten bij Dalfsen, waar je de geschiedenis van het pand te horen krijgt van een gids van Landschap Overijssel. Daarna wandel je door de natuur, langs bossen, lanen en open plekken, waar je wordt verrast door live muziek door singer-songwriters. Verslaggever Oene Loonsa ging naar De Horten en sprak er met Christian Victor van Ignite Music over die wandeling.
1: Je hebt dus niet alleen het geluid van de instrumenten zelf en de zang, maar je hebt dus ook het geluid van de natuur zelf. Je hebt het ritselen van de blaadjes, je hebt de wind, je hebt af en toe heb je het geluid van dieren bijvoorbeeld. En dat maakt het extra bijzonder.
2: Natuurleuk.
3: Jij gaf een voorbeeld van een artieste die over de vier seizoenen zingt. Geef nog eens een voorbeeld van een nummer die echt gelieerd is aan de natuur.
1: Nou ja, ik gaf ook even een voorbeeld van in ons voorgesprekje over Roos Bluffpand bijvoorbeeld. Zij heeft ook al vaker bij ons dingen gedaan, bij muziekwandelingen. Zij is een artiest die echt bekend staat om haar voorvechten voor de duurzaamheid in de planeet. En eigenlijk alles wat ze zingt gaat daarover. Ze noemt dat zelf alleen maar liefde. Dat is een soort van het thema van al haar liedjes. Dus lief zijn voor elkaar, maar ook lief zijn voor de wereld. En ja, die liedjes vielen dus echt zo mooi samen met in die natuur zijn. Omdat het daarover gaat. Hè, over het behoud en over hoe bijzonder dat is.
3: Ik kan me ook voorstellen dat er liedjes bestaan die gaan bijvoorbeeld over bloemen, planten, over dieren. Is dat repertoire ook te horen?
1: Nou, dat ligt heel erg aan de artiesten zelf. Wij geven eigenlijk artiesten gewoon de vrijheid om binnen hun eigen repertoire te kijken van, heb je iets wat goed aansluit op de natuur? Of dat ze soms iets schrijven. Dus niet specifiek nu één voorbeeld van dat daar een liedje is die bij ons gespeeld is.
3: Ja, maar er zijn heel veel liedjes die over vogels gaan, over planten, bloemen. The birds and the bees.
1: Ja, zeker. Dus dat is ook iets wat we dus echt als opdracht meegeven aan de artiest. Zo van, kijk in je repertoire, kijk in het bestaand repertoire. Past er iets bij? Niet alleen de natuur, hè, want het gaat over de geschiedenis van de plek. We hebben ook al een keer iemand gehad die dus echt helemaal in die geschiedenis was gedoken. En daar specifiek een nummer over had geschreven. Over dat landgoed en over dat huis en over wat daar was gebeurd. En dus dat is iets wat ook kan gebeuren. Dat mensen dus dat gaan doen. En inderdaad, of ze pakken inderdaad bekende liedjes die al over de natuur gaan.
3: Je hebt al twee artiesten genoemd. Hoeveel zijn er in totaal?
1: Nou, we hebben dit keer drie artiesten. We hebben dit keer Julian Boon. Hij is een pianist die op dit moment ook internationaal toert met Sven Ratske. Hij gaat een aantal bestaande nummers spelen over de natuur. Maar hij gaat zich ook, dat is echt bijzonder, laten inspireren in het moment. Dus hij kan heel goed improviseren. Dus hij gaat een improvisatiestuk maken, gebaseerd op de natuur. We hebben wat meer opkomende artiest, Louise de Zeeuw. Zij gaat dus ook inderdaad binnen haar repertoire kijken wat daar mogelijk is. Dus zij heeft ook zij is bezig met nieuw werk en wil dat ook inderdaad gaan laten horen. Dus dat is wel spannend voor haar, want het zijn allemaal nieuwe liedjes waarmee ze komt. En dan hebben we nog Frederike Berendsen. Zij is dus ook al eerder geweest, Free. En zij is ook met een nieuw project bezig. En zij gaat ook een aantal, want zij is nu in New York. Nee, vanaf morgen is ze in New York. Dan komt ze terug, net voordat het, voor het optreden van Dag van het Kasteel. Want zij is dus bezig met een nieuw album. En zij gaat ook een aantal nieuwe liedjes van dat album uitproberen. Dus super spannend.
3: Tweede Pinksterdag, 25 mei. Hoe laat begint het?
1: We hebben drie wandelingen. En de eerste is om 12:30. En de tweede om 13:00. En de derde om 13:30. Het is belangrijk dat mensen zich aanmelden via de website van Landschap Overijssel. Dat is landschapoverijssel.nl/activiteiten.
3: Dankjewel.
1: Heel graag gedaan.

Hoezo een Leels kopje die nou iets neugt? Eerst dachten ze, ja, dat lukt wel lus, maar het werd onverwacht een enorme klus. Hoe was die verdeeldheid nou in één seconde?

0: er is niks mee weer te zunnen. Ik heb soms mijn beste normaal geslacht een riem.
1: Ja, maar je moet wel alle nemen.
0: Ja, dan wil ik wat proberen en dat doe ik dan in het volgende bas lopen, hoor.
1: Er komt nog wel zo'n gat.
0: Sieven, wij moeten het democratisch doen. Wij maken er een spelletje van gewoon. En ze vrungen iedereen zoals de gemeente maar zegt. Dan neem wij het gewoon stiekem toch weer stevig. Want wij zijn toch de baas in de politiek. En dan kunnen we rustig al die voorstellen weer vergeten.

0: de pont.
1: Dus man, hier hebben we zo gehad.
0: Nou, ik ga het proberen. Eetveld, Ronduut, Dwarsbrak, Marijnkaven, Westeinde, Wonnaar.
1: Oh, stap maar in, stap maar in. Eerst nog even naar de zonne lussen.

over identiteit. En nu alle kennen kwam fikse termostaat. Ze stemde het besluiten, want die nu thuis lijkt ineens een heel ander geluid. En dan wat huzzel en stem werd het gewoon stuk.

0: Wijnen dan, Buusman?
1: Ik ben maar nooit meer zo'n grote gemeente, Merten. En ik kan nog helemaal niet alles op de fiets doen. Dus
0: ja,
1: ik weet
0: het is wel goed met jou en dat zal wel weer goed wezen.
1: Wat denk je wel?
0: Ik denk het wel.
1: Stevig laat.

Traveling Wilburys, de supergroep zou je kunnen zeggen, met onder andere Bob Dylan, Tom Petty en George Harrison. The End of the Line. En daarvoor hoorde je Gerard Rutger Buysman samen met Wilma Dijksma. Ene vuur ene. Een liedje wat Buysman ooit schreef naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling in de Kop van Overijssel. En dit is Duitsstalig Herz über Kopf van Joris.

0: De Oosttribune.
1: Vanmiddag om 14:30. PSV FC Twente, NEC Go Ahead Eagles, PEC Zwolle Feyenoord en Heracles Almelo FC Groningen. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Een van de vele hits van Madonna, Borderline was dat. Het is 1:30 over 9:30. Ik heb het eerste blokje muzikale uitgangstips voor je. Ons pap wil bij de revue is een nieuwe voorstelling met onder andere John van Eerde en Stanley Burleson. Met grappige sketches, opzwepende dans en aanstekelijke liedjes. De oude rotten en 4 jonge talenten dagen elkaar uit om tradities los te laten en zich te laten verleiden door de tijd van nu. En samen met een live orkest en pluimen en veren kan deze voorstelling vanaf 2:30 in de Deventer Schouwburg niet meer stuk. Orkest Fion, onder leiding van Alexei Ogrinchuk, speelt vanaf 2:30 in het Muziekcentrum in Enschede een romantisch programma. Onder meer de overture Rosamunde van Schubert, het enige pianoconcert van Schumann met pianist Nelson Görner als solist en de 8e symfonie van Antonín Dvořák. Het is ongetwijfeld een van Dvořáks vrolijkste werken waarin hij zijn liefde voor zijn geboorteland Tsjechië duidelijk laat horen. Alsof je op een Tsjechisch dorpsfeest bent beland. 2:30 dus in het Muziekcentrum in Enschede. En de 5 muzikantes van de Blue Bats uit Zwolle hebben een enorme voorliefde voor muziek uit de tijd dat zij nog niet geboren waren. De voorstelling Op de Nostalgische Tour vanaf 2:30 in Odeon in Zwolle zit vol swingende rock'n'roll en de mooiste liedjes uit de jaren 60 en andere decennia. Dusty Springfield, Annie M. G. Schmid, Harry Banning, Simon en Garfinkel, Willeke Alberti en de Beatles, allemaal aanstekelijk gebracht met humor en fraaie samenzang. En dan de laatste van dit blokje. Trio Gillette met Frank Dijman op piano, Bert van der Veen op accordeon en Marcel Leblanc op gitaar begon in coronatijd bijna wekelijks te spelen en zijn daar altijd mee doorgegaan. Hun repertoire omvat Syrische, Argentijnse, Braziliaanse en Europese nummers met invloeden variërend van salsa tot tango, bossa novas tot zigeunermuziek en van klassiek tot jazz. En ze treden vanmiddag op vanaf 3:00 in Theater Van Zandt. In Deventer.

0: Neil Diamond, I Am, I Said. Nou, een van mijn persoonlijke favorieten van Neil Diamond, moet ik zeggen. Nelis Diamant, zeiden wij vroeger.
1: Ja, ja, oh ja, dat is misschien nog net iets voor mijn tijd. Het is zo fijn om dat te kunnen zeggen.
0: Ja, ik zit een beetje te denken aan de week van het vinyl die we net achter ons hebben natuurlijk.
1: Oké.
0: Goedemorgen Monique.
1: Goedemorgen Bas.
0: Jij gaat straks natuurlijk vanaf 10 uur de tweede helft van Thuis op Zondag doen. Ik heb net de deur open gedaan voor een gast. Die komt straks, neem ik aan, in uitzending.
1: Gaaf hè?
0: Ja.
1: Dat doet jou ook plezier en de luisteraars ook denk ik de hulleboer.
0: Kijk, kijk
1: 40 jaar bestaat ze dit jaar, Bas.
0: Ja, een heel zet.
1: Dat is een heel zet, kan ik wel zeggen. En jij en ik werken ook al heel lang hier bij de omroep. En eigenlijk kan ik me niet denken dat de Hulleboer er niet was. Dus prachtig, daar zijn we eigenlijk een beetje mee opgegroeid ook. Dus leuk om ze hier te verwelkomen. En ze gaan nog live zingen ook nog.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Dat heet helemaal mooi.
0: Hartstikke
1: dus
0: mooi.
1: Dus dat dus tussen 11 en 12, het laatste uur. En straks tussen 10 en 11 gaan we ook starten met een Limerick-wedstrijd.
0: Oh.
1: En dat doen we een aantal weken in de aanloop naar Zunnewende. Op vrijdag 26 juni.
0: Festival
1: in Hellendoorn, streektaal, streekcultuurfestival. Op landgoed Schuilenburg in Hellendoorn. Op
0: prachtige
1: vrijdag.
0: Locatie.
1: Ja, fantastisch. Als je er nooit geweest bent, zou je er daarom alleen al naartoe moeten gaan. En ons heel sfeervol met allemaal in zo'n soort groot parkachtige tuin. Met allemaal optredens van poëzie tot zang, tot noem maar op. Heel mooi festival. En wij gaan dus mensen uitdagen om een limerick te schrijven. Askan in de streektaal.
0: Zo.
1: En dat doen we in samenwerking met de Overijssel Academie. En dan mogen we dus elke week twee vrijkaarten weggeven voor Zunnewende.
0: Kijk,
1: straks
0: nou,
1: meer
0: prijs.
1: Over die limerickwedstrijd. Als mensen denken, oh ja, hoe zit het ook alweer? Hoe moet ik een limerick maken? Dat leg ik dan straks uit. We hebben de column van Ivor Koch. We hebben de quizwet IDAT. Een heel leuk telefoontje om 10:30. Vertel ik nog niet te veel over. Maar het heeft te maken met het Overijssels volkslied.
0: Kijk. Ja, we hebben een volkslied in van Overijssel.
1: Ja, kun je hem even zingen?
0: Nee, ik kan hem. Dat klinkt wat.
1: Klinkt wel ook wat belegerd.
0: Ja, dit is het oude volkslied volgens mij.
1: Ja, nou schijnt dat hij ook, onze technicus Jeroen Huijts weet daar meer vanaf, dat er inmiddels wel een nieuwe versie gekomen is. Misschien gaan we die straks dan nog een stukje laten horen. Maar er zijn op dit moment jongeren bezig. En dan moet ik toch weer niet te veel verklappen. Met weer een nieuw volkslied.
0: Nou, helemaal goed. Het klinkt allemaal goed, Monique. Heel veel plezier straks.
1: Dankjewel. Okay.

voor je. De musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice wordt donderdagavond nieuw leven ingeblazen in de Stadsgehoorzaal in Kampen. De energieke familievoorstelling Joseph vertelt een tijdloos verhaal over grote dromen, verborgen talenten en de moed om jezelf te blijven, wat er ook gebeurt. Een cast van 29 spelers, 2 kindercasts, een live orkest en strakke choreografieën vertellen het verhaal na 13 jaar nog een keer. En het is donderdagavond is de première en de dagen daarna zijn er nog een aantal voorstellingen. Maar daarvoor kun je naar de website van de Stadsgehoorzaal in Kampen. Opera Zuid brengt, begeleid door orkest Veel Zuid onder leiding van Nicolaas Kruger, donderdagavond in theater De Spiegel in Zwolle de opera bouffe L'Étoile, moet ik zeggen. De opera laveert tussen luchtige komedie, zwarte humor en scherpe satire. Chabriers muziek is even verrassend als het plot, een speelse mix van sprankelende melodieën, impressionistische tinten en onderhuidse duisternis met muzikale vondsten, zoals een kieteltrio en een Nice-aria. L'Étoile wordt gezongen en gesproken in het Frans met Nederlandse en Engelse boventiteling. Donderdagavond dus in Theater de Spiegel in Zwolle. En op het erf van Hoeve Springendal in Hezingen komt vanaf 3 uur vanmiddag en vrijdagavond een bijzondere locatietheater tot leven. Los van de grond de ballade van Brunninghoes. Onder oude eiken en tussen keien en schuren wordt het verhaal verteld van Frans en Bels. 2 vrienden uit de regio die terugkeren naar de plek waar ze opgroeiden. Met spelers, muzikanten en vrijwilligers uit de regio wordt dit Twentse verhaal tot leven gebracht. Een levenslustige vertelling over loskomen van de grond en ontdekken dat er altijd grond is om op terug te vallen. Vanmiddag dus om 3 uur, maar ook vrijdagavond dus in Hoeve Springendal in Hezingen.

Conquistador was dat, een instrumentale hit uit de jaren 70 met Argentina. Ik heb nog het laatste blokje muzikale uitgaanstips voor je. 5 bekende musicalartiesten van Nederland staan dinsdagavond op het podium van de Voorvechter in Hardenberg om samen met jeugdleden van muziektheatergroep Vak uit Dedemsvaart de mooiste musicalklassiekers en moderne hits tot leven te brengen. Muziek uit The Phantom of the Opera en Les Miserables, de energie van Mamma Mia en We Will Rock You en tijdloze favorieten uit Grease en Siske de Rat. En ook natuurlijk Broadway en West End hits zoals Disney's Aladdin, Wicked en Mary Poppins mogen niet ontbreken. Dinsdagavond dus op het podium van de Voorvechter in Hardenberg. En de Edwin Evers Band treedt donderdagavond op in het Openluchttheater in Nijverdal. Deze keer komt de band geen thema bedenken. Daarom spelen zij onder de noemer de Classics Tour de beste en leukste muziek aller tijden. Een compleet nieuwe show vol energie, herkenning en feest met klassiekers uit vele decennia. Donderdagavond dus Openluchttheater in Nijverdal. En het Geistliches Consort, een jong en professioneel muzikaal ensemble dat zich toelegt op muziek uit de 16e en 17e eeuw, treedt vrijdagavond op in de Bergkerk in Deventer met een speciaal Pinksterprogramma met de mooiste oude muziek. Het consort onder leiding van Maurits Bunt met vocalisten, een baroktrompetist en een organist heeft zich voor dit concert versterkt met 2 cornetisten en een gambist. Vrijdagavond dus de Bergkerk in Deventer. En de laatste van vandaag. De zomer van Jazzpodium De Tor in Enschede begint vrijdagavond na het zomerconcert door de big band The New Sound Jazz Machine onder leiding van Joris Bolhaar. Met big band muziek, maar dan net even anders. De band is opgericht om muziek te spelen. Die is geschreven door de bandleden zelf en de bandleider. Want behalve bandleider is Bolhaar ook vaste componist en arrangeur van het gezelschap. Vrijdagavond dus op Jazzpodium De Tor in Enschede.

Bob Seger en zijn Silver Bullet Band. Main Street was dat. En ook de laatste plaat in dit programma. Althans, dit eerste deel. De eerste helft van Thuis op Zondag. Gemaakt door Oene Loonstra, Jeroen Huijts en mijn naam is Bas Treffers. Na 10 uur de tweede helft met Monique Sleijderink. Heel veel plezier daarbij. En wij zijn er volgende week weer vanaf 8 uur op de vroege zondagmorgen. Heel graag tot dan. Fijne zondag verder. Goed gaan met Bert Comfort.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
1: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Voor de grootste keuze in

0: Office op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
3: Check de meter.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
6: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Bendy en Losser.
9: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
10: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
9: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
11: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: Vandaag is het koopzondag bij Leenders Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Kom je langs?
11: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
18: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
18: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
18: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Emmylou Harris, c'est la vie.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Een hele goede morgen. Welkom bij Thuis op Zondag. Het programma, vind ik, met dat heerlijke zondagmorgengevoel. En ik hoop dat jij dat ook merkt. En je lekker bij ons aansluit. En gewoon lekker blijft luisteren. Straks de column vandaag van Ivor Koch. Om 10:30 geef ik weer een streekpakket weg. Een heel leuk verhaal dit keer. Het heeft te maken met een nieuw Overijssels volkslied. Jawel. En volgend uur te gast de Hulleboer. Ik heb ze vorige uur bij Bas Treffens al heel even kort mogen aankondigen. Dit jaar bestaan ze 40 jaar en die gaan straks voor ons optreden. Natuurlijk gaan we terugblikken, maar vooral ook vooruitblikken. Want wat doe je nog na 40 jaar zo'n artiest te zijn geweest met zoveel naam? Nou, pak lekker een bokje koffie erbij of thee. Maak het je comfortabel, maak het gezellig. En dit is
1: Thuis op Zondag.

0: Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight. Een oudje, maar altijd nog lekker om naar te luisteren. Ja, de column komt deze week van Ivor Koch. En wat houdt haar nu bezig?
1: Column op zondag. Ivor Koch.
2: Laatst sprak ik af met een kennis van begin 60 die ik een lange tijd niet had gezien. Tijdens het gesprek merkte ik dat ze iets herhaalde wat ze zojuist al had verteld. Ook kon ze zich namen die ze eerder nog noemde niet meer herinneren. Aan het einde begon ze opnieuw over onderwerpen waar ze eerder over uitgeweid had. Hetzelfde zag ik bij een andere vrouw van dezelfde leeftijdscategorie. Tijdens corona merkte ik in mijn omgeving dat de ouderen boven de 70 die alleen woonden heel snel geestelijk en lichamelijk achteruit gingen. Ze kregen te weinig prikkels en waren minder actief. Corona versterkte hun eenzaamheid en versnelde het dementieproces. Het besef dat dit verouderingsproces al zo vroeg kan beginnen, liet me niet los. Ik begon alles wat voorbij kwam door die bril te bekijken. Zo viel me op social media een bericht op over een ouderarts die 108 jaar werd. Wat mij raakte in dat bericht was het idee zelf niet loskoppelen. Dat wil zeggen dat je niet oud wordt door de tijd, maar op het moment dat je geen doel meer hebt in je leven, van betekenis en echt aanwezig kan zijn. Of hij daadwerkelijk heeft gezegd, is een vraag, want in interviews vertelt hij zijn lange leven vooral toe aan geluk, ondanks dat hij meerdere malen aan de dood ontsnapte. Dat bericht spookte een tijd door mij heen. Ik herkende dat wel in mijn omgeving. Ouderen die zich dagelijks inzetten met betekenisvolle activiteiten zoals vrijwilligerswerk in een zorginstelling, bij de voedselbank of als taalcoach, zijn vaak fitter, staan vaker positief in het leven en zijn minder vaak ziek. Toen ik daar meer over nadacht en zelf een leeftijd heb bereikt waarop je ook het aftakelingsproces steeds meer aan de lijve ervaart, begon ik al plannen te maken om dat zoveel mogelijk te vertragen. Werk doen dat echt betekenisvol is, meer sporten, meer ontspanning en meer vrienden ontmoeten. Toen het denken een aardig plaatje opleverde en mij geruststelde, verscheen op mijn tijdlijn het bericht van een oud collega die op 65-jarige leeftijd was overleden. Dagenlang had ik daar een leeg en naar gevoel van. Een half jaar geleden had hij gehoord dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij was niet losgekoppeld van het leven, maar het geluk gunde hem geen langer leven.

Deze week bij RTV Oost, de week van het nieuws. Al jouw vragen over het nieuws worden beantwoord. Stel je vraag op oost.nl/week van het nieuws.

0: zeggen.
1: Nou zeg, ja, nou, dat stopt wel even heel...
2: Thuis op zondag, streekpakket.
1: Nou, we gaan maar eens door naar het streekpakket. Onze technicus wil even druk met alles klaarzetten voor de artiesten die zo dadelijk hier gaan optreden, de Hulleboer. En dan krijg je dan wel eens, als je op twee plekken moet wenden, dat er wat misgaat. Nou, dat maakt helemaal niks uit. Ik kan vast aankondigen dat wij zo dadelijk gaan bellen voor een streekpakket met, ja, vind ik wel heel leuk, jongelui die iets willen met ons Overijssels volkslied. Maar misschien, Jeroen, moet jij, want je moet ze ook nog gaan bellen, ook nog moet je nu maar eventjes eerst een plaatje gaan instarten. En dan gaan we dan wel even bellen met ze en dan gaan we eens luisteren wat dat is met dat Overijssels volkslied.

0: Conny van den Bossen, Sjaki van der Hoek. Nou, dan gaan we eens bellen ergens in de provincie. Dus laten we maar eens kijken of we daar een mooi tuintje van het streekpakket bij onder hebben. Oh, we gaan gewoon cold turkey bellen, dat kan ook. Ja, ergens gaat men opnemen, maar kan jullie alvast verklappen, niet in de provincie. Dat is wel weer het leuke. We gaan het hebben over een Overijssels volkslied, maar ik wil goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
1: Ja, met Otto.
0: Met Otto?
1: Ja.
0: Ik dacht dat ik met jullie zou gaan spreken.
1: Ja, inderdaad. Ik dacht inderdaad ook dat zij en Jikke gebeld zouden worden.
0: Ja, nou, maar nou ik jou aan de lijn heb, ga ik maar even met jou praten dan, Otto. Want op de een of andere manier hebben we daar toch een ander nummer doorgekregen. Maar dat maakt niks uit, want met jullie kan ik binnenkort nog wel even gaan bellen. Vertel eens even, Otto. Er is sprake van een nieuw Overijssels volkslied. Maar dan wil ik je eigenlijk eerst, want jullie weten, kennen jullie het oude Overijssels volkslied?
1: Nou, niet als in dat ik het kan meezingen.
0: Oké.
1: Nee.
0: Nee, dat niet. Nou, nee. Otto, ik ga eventjes iets laten horen alvast van het aloude Overijssels volkslied. Nou, dat hebben we denk ik redelijk snel in de smiezen. En we horen althans redelijk snel ook dat er nogal wat, hoe fraai het misschien ook klinkt, gedateerd volkslied is. En Otto, jij bent betrokken als docent bij het Stedelijk Gymnasium Leiden, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat doe je daar precies?
1: Nou, daar geef ik muziekles.
0: Aha.
1: En twee zeer bevlogen leerlingen.
0: Ja. Jikke en Julie, vijfde klas leerlingen. En die zijn bezig met hun profielwerkstuk.
1: Ja, dat klopt. En ze hadden bedacht van, we gaan, want ze houden van Nederlandstalige muziek. En ze vinden ook het nummer van Guus Meeuwis Brabant, vinden ze zo mooi.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik, als ik dat nummer hoor, ook altijd wel denk dat zou eigenlijk gewoon het Brabants volkslied moeten zijn, hè?
1: Ja, nou, dan bent u niet de enige.
0: Nee. Nou hebben die meiden bedacht, we willen een ander volkslied maken.
1: Ja,
0: maar hoe kwamen ze nou bij Overijssel dan?
1: Ik een of andere manier sprak dat hen aan. Ja, daarvoor moet u echt bij Jikke en Julie zijn.
0: Dan moet ik dat toch nog even gaan bellen met hen. Luister, dat snap ik.
1: Ja.
0: Maar inmiddels is er van deze oude versie van het Overijssel volkslied is er ook al sinds 2011 een nieuwere versie. Die laten we ook even horen.
1: Kijk.

0: Nou kijk, dat is weer een hele, toch wat modernere en nog steeds heel gedragen versie. Ja, en nou wil ik eigenlijk de technicus toch vragen om ook het andere nummer wat in het draaiboek staat nog even te bellen. Want ik ben wel heel benieuwd hoe Julie en Jikke, waar zij eigenlijk... Ja, dat staat dus wel... Nou ja, maakt niet uit. Het staat er wel in, maar dat gaan we dan zo wel even doen. Maar dat kunnen we hierna ook nog doen. Maar wat voor opdracht krijgen ze dan nu? Is dat een hele vrije opdracht van maak maar eens een mooi nieuw volkslied? Hoe pakken jullie dat aan vanuit de opleiding?
1: Het is een onderdeel van het eindexamentraject. Ja. En het is een profielwerkstuk, dus we moeten daar een onderzoek in doen. Ze zijn daarmee bezig om te onderzoeken hoe dat, die volksmuziek ook, hoe dat in elkaar steekt. Zowel eigenlijk heel technisch, dus met muziek, met bepaalde clichés die je kan gebruiken, maar ook in tekst. Ja. En daar zijn ze nu mee bezig. En ze gaan dan, als ze alle bevindingen bij elkaar hebben, gaan ze ook... componeren en gaan ze zelf dus aan de slag. Dus het wordt een heel praktisch gedeelte zit eraan vast.
0: Ja, en hoeveel tijd krijgen ze daarvoor?
1: Ze hebben, als het goed is, hebben ze tot begin juni hebben ze nog de tijd. Dus dat was dit schooljaar hebben ze daar voor gestaan.
0: Ja, prima. Sorry, ik luister even naar de technicus. Oké. Nou, dat gaat. Ik hoor net dat we helaas op dit moment Julie en Jikke niet aan de lijn krijgen. We gaan ze wel straks nog even bellen. Maar ik ben heel benieuwd hoe zij dat willen gaan aanpakken. En we gaan dat natuurlijk volgen. Want als dat binnen een korte tijd gebeurt, ben ik heel benieuwd naar het resultaat natuurlijk. Nog dit schooljaar. Of dit studiejaar. Ja?
1: Otto, voor ons.
0: Ja, ik wil je zeker bedanken. En fijn dat je toch even aan de telefoon wilde komen om dit eventjes toe te lichten. Later meer over dit Overijssels volkslied. Ik zou het mooi vinden als er een nieuw volkslied komt. Hoe mooi dat gedragen volkslied van de Vuurvogels uit Zwolle ook klinkt. Wat mij betreft trouwens hoeven we helemaal niet zo heel lang te zoeken. Want eigenlijk vind ik dat het nummer van Bukkes, Nobus, voor mij gewoon het volkslied van Overijssel is.

0: Een nummer waar ik heel erg blij van word. Bukkers, nummer Nobbers. Straks gaan we nog heel eventjes bellen met jullie en Jikke. Want ik ben natuurlijk benieuwd hoe zij dat gaan aanpakken met dat Overijssels volkslied. Ik had al aangekondigd dat we ook aandacht gaan schenken aan Zunnewende. Nou, Zunnewende is pas, zeg ik pas, vrijdag 26 juni in Hellendoorn. Maar je kunt 2 vrijkaarten daarvoor krijgen. Moet je wel even iets voor doen, namelijk een limerick. Ja, hoe zat dat ook alweer met een limerick? Een limerick is een rijmpje, een kort rijmpje van 5 woorden. En de rijmschema is dan A, A, B, B, A. Dus de eerste 2 rijmen op elkaar. En de laatste rijmt ook weer op de eerste 2. En de derde en vierde, die rijmen ook weer op elkaar. Het lijkt wat ingewikkeld. Maar we hebben wel even een voorbeeldje. Maar onze technicus kan het laten horen, onze promo.
1: Ja. Ik noem 2 kaarten voor het Zunnewende Festival in Hellendoorn.
2: Heb je het wel eens geprobeerd? En hoe zelf op een limerick trakteert? Met slechts 5 korte zin, 2 tickets voor Zunnewende win. En best een limerick wat hier presenteert.

0: dat was dus de limerick. Hè? En je hoorde hem al, dit was al een limerick voor hem. Hij had wel eens geprobeerd, hoe zelf een limerick trakteert. Met slechts 4 korte zin, 2 tickets winnen. En een beste limerick wordt hier gepresenteerd. Nou, bedoeling is dat jij zo'n limerick mag in het Nederlands, hoor. In dialect zou mooi zijn, maar mag in het Nederlands. Als jij een limerick op wilt sturen naar de Overijssel Academie, dan gaan wij elke week een winnaar kiezen. Vanaf volgende week ga ik het hier noemen in de uitzending. Je wint dan 2 vrijkaarten voor Zunnewende. En je mag jouw limerick ook nog eens zelf voorlezen tijdens een opname van een podcast op dat evenement daar. Nou, dat is hartstikke leuk. Dus ik zou sowieso meedoen als ik jou was. Het mailadres info@overijsselacademie.nl. info@overijsselacademie.nl. Een limerick. Mag overal over gaan. Wel leuk dat het over Zunnewende gaat. Maar maakt mij niet uit. Maak gewoon een leuke limerick van 5 regeltjes. En ik ben heel benieuwd welk limerick talent er in Overijssel aanwezig is. info@overijsselacademie.nl. Dan even terug naar ons volkslied, want dat ging even mis net. Maar ja, dat kan gebeuren natuurlijk, hè. De techniek staat voor niks. Dus we hebben ze toch aan de lijn nu. Julie en Jikke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie zaten te wachten en ik denk, waarom belt Radio Oost nou niet? Julie van Leeuwen en Jikke Taverne, beide studenten in Leiden. Wat studeren jullie precies?
1: Ja, we zitten nog op de middelbare school, maar we doen gymnasium nog.
0: Oh, jullie doen gymnasium. Ja. Nou, is toch ook studie eigenlijk al,
1: ja,
0: hè?
1: Studie, ja.
0: En dat doen jullie voor je profielwerkstuk, moet je dan iets maken. En jullie kwamen op een Twents volkslied. Hoezo?
1: Ja, het begon dus, zoals meneer Van Dijk net al zei, bij Guus Meeuwis met Brabant. Wij zijn gewoon Guus Meeuwis fan. Groot idool. Of droomidool. En toen eigenlijk gingen we toen maar een beetje wat verzinnen. En toen kwamen we met het makkelijkste was Overijssel over de IJssel. Dat is uiteindelijk niet in ons nummer gekomen. Maar en toen zijn we maar bij Overijssel blijven hangen eigenlijk.
0: Maar hebben jullie ook verdiept in, ik heb dat net laten horen, al die nummers die er al waren?
1: Ja, we hebben naar het oude Overijsselse volkslied geluisterd. Maar we wisten eigenlijk niet dat er al een nieuwe was.
0: Die symfonisch, hè, van het Jeugdsymfonieorkest van de Vuurvogel uit Zwolle, die kennen je niet?
1: Nee, okay. Nee, maar... We hebben wel naar een volkslied geluisterd.
0: Maar, nou komen jullie niet hier bepaald uit de buurt.

0: dialect in, dames?
1: Ja, dat willen we wel nog doen, maar wij spreken dus het dialect helaas niet. Dus dat wordt wel
0: een beetje. Kan jullie wel een beetje bijspijken hoor, als je een dagje komt. Maar, maar hoe ga je het aanvliegen dan? Je tijd is kort.
1: Ja, de tijd is niet zo lang, nee. Maar we hebben wel het redelijk lang gehad. We zijn nu op de helft ongeveer. De andere helft van het nummer moet nog komen.
0: En hoe gaat de eerste helft? Zeg eens iets. Zing eens iets, laat eens iets horen.
1: Nou, het begint. Ik kan het verhaal uitleggen van het nummer. Dat zingen. Ja.
0: Kort graag. Ja, geef niet alles weg, hè? Spoiler niet alles.
1: Nee.
0: Want dan gaan jullie volgen.
1: Nee, het gaat eigenlijk over dat je bent getrouwd. Nou ja, de hoofdpersoon komt uit Overijssel. En die is getrouwd met iemand uit Amsterdam. En die woont in Amsterdam, maar nu heeft ze heimwee naar Overijssel. En nu gaat ze terug verhuizen. En dan gaat ze eigenlijk zingen over hoe mooi Overijssel is.
0: Hmm.
1: Een beetje de weg naar Overijssel wordt ook een beetje omschreven. Ja,
0: Overijssel. Jullie maken het wel heel spannend. Ik ben wel wat steeds benieuwder. Heb je er vertrouwen in halverwege nu?
1: Nou, we lopen een beetje achter. Maar hoe gaan die dingen, ja.
0: Je snapt wel dat de spanning nu, of dat de verwachting heel hoog is. Hè? In heel Overijssel horen ze dit. Ja?
1: Ja.
0: Okay, wat spreken wij af? Wanneer ga ik jullie weer bellen, meiden?
1: Nou, de inleverdatum is 29 mei.
2: 29 mei, dus
1: dan zou het goed af moeten zijn. Dus daarna kan er gebeld worden.
0: 29 mei. En daarna, oké. Dat is al heel snel, joh.
1: Ja, klopt.
0: Nou, ik ga jullie bellen en we gaan het. Dan moet je het echt laten horen, hè?
1: Ja, we laten het horen. Zeker.
0: Oké. Enige moed is jullie niet te ontzeggen. Dank jullie wel dat we toch nog even fijn dat het gelukt is om jullie toch nog even aan de lijn te krijgen.
1: Ja. Ja.
0: Heb je nog tips van Overijsselaars nodig of niet?
1: Nou, als er een snelle tip is dan.
0: Als er een snelle tip is. Nou, mogen mensen dat naar RTV Oost mailen? Ja. Thuis, thuis op zondag, apenstaartje. Ja, thuis op zondag, apenstaartje, rtvoost.nl. En dan kunnen wij zorgen dat jullie nog even gevoed worden met wat laatste tips. Dank jullie wel.
1: Dank u wel.
0: Heel veel succes en tot heel gauw. Ja?
1: Ja, tot.
0: Hoi, hoi. Hoi, hoi.
3: De plaat van Poorthuis.
4: Vandaag gaan we voor een nieuw nummer. Ik moet zeggen, een prachtig mooi liedje. Jazzmuziek met een Twentse tekst. Ik heb het over het nummer Grus van zangeres Judith Nijland. Geboren en getogen in Saarsveld en tijdens het studeren in een big band gaan zingen. En daar is haar liefde voor jazz ontstaan. Inmiddels is haar omgeving iets groter dan Saarsveld, want ze treedt over de hele wereld op. Bij het horen van haar stem moest ik eigenlijk direct denken aan de Carpenters. Luistert u zelf maar eens. Judith Nijland met Grus.

0: Ja, mooie tip van Poorthuis, de plaat van Poorthuis. Judith Nijland. Weet je, jazzy, je moet er ook wel wat van houden. Maar dat jazzy-achtige ook in dialect kan, is natuurlijk prachtig. Achter me heren die geen jazz speelt, maar een hele andere soort muziek. Maar heel gezellig ook. De Hulleboer, welkom.
1: Yo.
0: Hans Nieuwenhuis en Gerard Oostelaar. Ja. Fijn dat jullie de bind van morgen. Gerard, dat is aan een knap zetten, dat die bij mij te gast van.
2: Knappen zetlen.
0: Man, hè? Ja, mooi, hè?
1: Dat is mooi plaat Twentse. Oh, dat vind ik zo
0: donders
1: mooi,
0: ja. Een knappen zetlen, een beste zetlen.
1: Daar zie je het verschil tussen Twentse en het Sallands. Ik heb heel erg tussen de...
0: Het Sallands is denk ik wel iets lieflijker.
1: Ja, weet
0: denk
1: niet.
0: Denk ik. Heb ik zelf het idee, maar... Twentse is soms wel wat hard, maar... Hoe geet het de heren van de Hulleboer?
1: Heel goed.
0: Ja,
1: je hebt de F-schik van met je benen weer...
0: Treedt jullie weer heel veel op?
3: Dat is toch wel redelijk, joh.
0: Ja, zeker. Zeg Hans.
3: Je bent niet druk met optredens binnen te halen, maar het lukt eigenlijk wel gestorig een beetje vandaan.
0: Oké.
3: Iedere keer wel.
0: Dat is ook wel mooi.
3: Iedere keer komt er weer.
0: Jullie hoeft er iemand te lijmen, hè, kerels?
1: Op die leeft hij een beetje. Dat is maar goed ook, anders zou ik niet zo tikken.
0: Wie gaat straks het volgende uur luisteren en jullie gaan met uw praten? Wil je een klein stukje, handig voor onze techniek, maar ook handig voor ons allen toe, om even te huren. Even een stukje hulleboer laten huren met elkaar. Ja, doe even een kleintje try-out.
3: Komt-ie.

0: win nu twee kaarten voor het Sunnewende Festival in Helmdoorn.
1: Heb je het wel eens geprobeerd? En hoe zelf op een limerick trakteert? Met slechts 5 korte zin, 2 tickets voor Sunnewende win. En best een limerick wat hier presenteert.
2: Ja, aan het eind van dit eerste uurtje van 10 tot 12 bij Thuis op Zondag. Nog heel even aandacht voor die limerickwedstrijd. Klim in de pen of gewoon lekker achter de computer. En maak jouw limerick, verdien dus 2 kaarten voor Sunnewende. Straks meer Thuis op Zondag met de Helleboer. Heel graag tot de andere kant van het nieuws en reclame. Want wij blijven nog lekker tot 12 uur bij jou met Thuis op Zondag.

0: ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Welkom bij Ruud Gerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Ruud Gerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Ruud Gerink.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd 2e. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
5: Truly's met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
15: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
16: Steen, Ebenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Nou ja, dat was er eentje uit de jaren 80 en past helemaal mooi bij onze vinylweek natuurlijk van Radio Oost. Gloria Estefan Conga.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: En we racen er doorheen deze zondagochtend. Welkom alweer bij het laatste uurtje van Thuis op Zondag. Nog een uur lang lekkere muziek, de quiz, wet IDAT. En we hebben artiesten en wat voor artiesten. Welkom, Halleboer, zeg ja, ik dan nog ja. maar eens een keer. We waren een beetje aan het discussiëren. De een woont in Nijverdal en de ander in Rolte. Is dat allemaal verbonden door die tunnel? Hoe heet die ook alweer?
2: Ja, de
0: Twente-tunnel. Wat mooi dat het... Ja, goed ook, dat het niet een of ander is, maar de verbinding is al legd.
3: Zo is dat.
0: Ja. Wie gaat lekker met jullie kuien, wie gaat... Nou, jullie luisteren zo dadelijk. En voor de rest, vuil muziek erin. Was het droog bij jullie vanmorgen toen je voor erin in rolde?
3: Nee, het snotteren, Betty.
4: Ja, heel klein beetje.
0: Het snotteren, Betty.
4: Miseren noemen wij dat.
0: En in Bihans in Nijverdal?
4: Miseren.
0: Ook miseren. Nou, dan hopen dat het nog beter wordt vandaag. Dat zal heel erg fijn zijn. Blijf in ieder geval lekker luisteren, zon of regen. Ons kom je overal tegen. Dit is Thuis op Zondag. Thuis.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 14:30. PSV FC Twente, NEC Go Ahead Eagles, Pek Zwolle Feyenoord en Heracles Almelo FC Groningen. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Danny Christian, Rosamunde. En terwijl we dat plaatje draait, zegt Gerard Oostelaar van de Hulleboer in één keer: ja, die heeft onze Duitse talige versie van Busje Kom Zo nog beoordeeld. Hoe zat dat
1: dan? Ja, want Jo die had toen het idee van: je moet dat liedje van Busje Kom Zo is zo populair. Nee, maar ook in Duitsland weer brengen en in Engeland. En ja. Jo die maakt een Duitse vertaling.
0: Slim.
1: En een Engelse vertaling. Maar toen heeft Guus Meeuwis heeft dat ook gedaan van Het is een Nacht in het Duits. En heeft Danny Christian heeft dat beoordeeld toen of dat wat was. En Guus Meeuwis, daar kon er nog bij deur. Maar Van Hulleboer, dat went verder.
0: Weet hij nog hoe dat ging? Hoe ging dat in Duits? Weet nog?
1: Busje komt gleich, geloof
0: komt
1: ik. Gleich.
0: Maar gleich is ook niet lekker om nog te zingen.
1: Nee, dat
0: natuurlijk.
1: Ook, maar goed. Nee. Je moet het ijzer smeden als het heet is.
0: Ja, ik zie trouwens nog de groeten, Gerard, van Wim Heterbrei. Daar heb je nog spreuken tijdens het Bevrijdingsfestival, zeggen net.
1: Oh, kijk eens aan. Ja, zo spreek ik af en toe mensen dat ik daar weer denken van, ja.
0: En Wim heeft een begin maken met een limerick. Er was eens een boertje uit Lutten die af en toe een beetje zat te dutten. Maar van wie komt er nog niet met een limerick?
1: Nou, Luttenberg, hè?
0: Ja, hij zegt Lutten, precies.
1: Lutten is een heel ander dorp.
0: Dat is wel heel anders, natuurlijk. Nogmaals, fijn dat jullie er bent. Wie gaat het niet meer echt hem over dat over busje komt zo, hè?
1: Dus flintiet, hè?
0: Ja,
1: dat denk ik wel.
0: Ik merk ook wel, ik heb op jullie site gekeken dat jullie door ook wel, ik wil niet zeggen, maar klaar met bent, maar toch.
1: Ja, wie speelt het ook eigenlijk nooit meer?
2: Bij hoge uitzondering, als je zingt.
0: Als mensen het echt willen, zeg maar.
2: Het echt ontbrocht.
0: En waarom is dat dan, Gerard? Ben je er gewoon te vaak dan, of?
1: Ja, ook dat. En het is een Nederlandstalig liedje. Het is ook geen dialectliedje. En het was ook eigenlijk voor een eenmalig gebeuren. Dus.
0: Ja. En dat was eigenlijk ook met een hele andere interpretatie maakt destijds volgens mij, hè?
1: Ja, ik ben er ooit eens uitgebreid geïnterviewd door Atze de Vries van de VPRO. En die heeft toen de hele diepere laag van het busje boven tafel gehaald. Ja,
0: maar dat vind je ook volgens mij wel jammer, dat het een beetje een hele andere lading heeft gekregen.
1: Ja. Maar het was toen ik het zong de eerste keer, was het heel duidelijk waar het over ging. Maar dat later heel Nederland met oploop ging.
0: De methadonbus, verslaafdenhulp. Daar ging het hem. Maar het werd heel wat anders.
1: Ja, het werd heel wat anders.
2: Maar het heeft wel opgeleverd, uiteindelijk.
0: Bedoel je qua geld?
2: Nee, dat zal ook. Hè. Maar gewoon qua bekendheid.
0: En, ja, uiteraard. Zeg je Hulleboer, dat is al een ding. Van de tien zal zijn busje komen.
2: En daar kreeg wel de gelegenheid om in theaters te spelen. Om ook op bepaalde dingen.
1: Ja, het opent wel een paar deuren.
2: Ja, het opent wel deuren. En we hebben van 4 jaar terug nog in Amsterdam in een kleine comedie staan. Want er is toen een liedje, een antwoordliedje op het busje komt zo. Maakt door iemand, door een aankomend talent. Ja. Een cabaretier. En dat was een heel mooi gebeuren. En dat levert het dan wel op. En dan, dat biedt wel een mooie ervaring natuurlijk.
0: Ja. Ja. Als je zegt Hulleboer, dan kan iedereen meteen denken aan Gerard Oostelaar. Hans Nieuwenhuis zal meniging toch die naam nog even weer, Hans met alle respect, omhoog men halen. Terwijl hij er toch best wel lang bij bent. Waar ik ook een beetje was vergeten, dat jullie heel lang ook als trio hebben gedaan, hè, Hans?
2: Ja, klopt. Ja. Vanaf 2007 ben ik te Bierkom. Als de Bas dus.
0: Mm-hmm. Bas van de Toren, helaas niet meer onder ons.
2: Ja, die had al een... ik vormde al een duo en daarvoor zat ik al bij hem in de band. Zo heb ik hem ook leren kennen. En vanuit dat duo ben ik toen bij Hulleboer gekomen. Eigenlijk als een soort van extra voor een show die toen in voorbereiding was.
0: Weet je, ook extra muzikale ondersteuning?
2: Ja, en ook een stuk instrumentaal onder de dia-serie die vertoond werd. Okay. Maar van lieverlee werd Gerard enthousiaster en ben ik wat meer liedjes gaan meespelen. En uiteindelijk, die avond heb ik de hele tweede helft helemaal meegespeeld. Ja. En in de eerste helft heb ik af en toe een bijrolletje gehad als een soort van figurant. Was ook wel heel leuk. Ja. En en van daaruit zijn dus ook die theatershows eigenlijk een beetje ontstaan. En ook het feit dat we allemaal weer nieuwe liedjes gingen maken. Mm-hmm. Maar toen was ik er dus al bij.
0: Ja, en help ons nog even in herinnering. Bas van de Toren, wanneer is er overleden?
1: In het eind 2022.
2: Ja,
1: dat was het. Ja, dat was wel een trieste periode. Maar, maar Bas heeft ons nog wel ook met C2 zien optreden. Want op een gegeven moment hij al een beetje afscheid nam van Hulleboer. Maar hij vond het heel goed wat Hans en ik deden. Hij zei, jullie doen maar mooi met verdaan.
0: Mooi, hè? Dat je dan die goedkeuring
2: in het
0: hebt.
2: Voorjaar, toen waren we nog bij Bas Treffers. In zijn zaterdagprogramma, Ziezo Zaterdag. En dat had Bas ook gehoord. En die zei later, toen wij dat boek gingen aanbieden... wat jij een beetje in elkaar had gezet als afscheid... Maar jongens, ik heb mezelf helemaal niet mist. hartstikke mooi zo.
1: Ja.
2: Vooral zo weer gewoon. Dus hij had er helemaal vrede mee. Op dat moment
0: mooi.
2: Al. Dus dat, nou.
0: En is voor jullie, heeft dat meteen weer een vlucht nemen? Hoe gooi je daar vandaan als duo?
1: Nou ja, wie had nou wel vele dingen samen maken. Ja. Van ook Bas deels de muziek, maar ook Hans had al heel veel muziek zelf gemaakt. En hij deed vaak de tweede stem. En we konden eigenlijk zo heel veel liedjes van Hallenboer gewoon doorzingen.
2: Ook de oude liedjes, die kende ik natuurlijk ook allemaal. Want ik was helemaal wat eerder gegroeid. Ja. Ik bedoel, ik heb net wat ik net zei, 15 jaar met Bas erbij gespeeld.
0: Die overgang ging vrij
1: naar. Ja, dat ging vrij soepel.
2: Maar
1: het was wel een lucht op het podium natuurlijk.
2: Ja. Je moet de boel wel anders invullen. Maar als je twee gitaren hebt, heb je een andere verdeling dan hij alleen
0: wat
2: speelt.
0: Wat kenmerkt, vertel eens even, als Leuner een optreden gooit van de Hallenboer, de nummers kent, wie een aantal nummers kent, wie gooit jullie voor ons zingen, maar wat kenmerkt jullie?
1: Het is de gitaar is wel een belangrijk instrument, maar wie hebt ook iets meer, de mondorgel komt erbij, de banjo, weet ik veel wat. Wie zingt hoofdzakelijk in het Sallandse dialect? Ik ben een liefhebber van de streek. Dus wie probeert ook in de tussenverhaaltjes heel erg het Neder-Saksisch te promoten. Ik ben trots op waar vandaan komt.
0: En is het ook theater echt? Met een prodiet aan elkaar?
1: Vroeger had ik altijd zoiets van... dan zei de bands van... en het volgende nummer is... En dan konden ze dat aan en dan gingen ze dat zingen. Maar dan zei ik van, ja, dat vind ik zo saai. Dus je moet er iets van maken. En die kleine tussenzinnetjes, die werden op een gegeven moment halve conferences. Dus ik zei niet, het volgende nummer is... maar dan zei ik, het volgende nummer is 0572. En is het nummer van onze...
0: Nou ja, dat bedoel ik wel, zo ken ik ook wel. Ja. Dus het is ook wel een beetje
1: cabaret. Ik vond het ook wel leuk om de lachers een beetje op de hand te krijgen.
2: Ik ben zelf ook af en toe... ik heb wel zeker in het beginperiode, die kende al die tussenstukjes nog niet.
0: Nee.
2: Want ik ken Hullebo ook nog niet zo heel goed. Nee. En dan hadden we die tussenstukjes. En dan lag ik er dom van. Dan ben ik daar ook van eerst.
0: Wie, kerels, wie gaat eens even lusten naar jullie? Dat titel is even aan de bak.
2: Maar waar
0: ik kopieer me niet meer over niks.
1: Nou.
0: Als jullie nu even lekker de plek opzoekt, dan ga ik vertellen dat jullie bewust ook de nieuwere nummers won zingen. Hè? Niet het oude werk. Dus dat je denkt, als je dat verwacht, dan zou je toch echt zelf even naar Spotify of zo om de oude nummers van Hallenboer te gaan horen. Het volgende nummer heet Binnensmonds. Ik mag hopen, heren, dat jullie niet binnensmonds zingt, want dan verstoren wij nog van.
1: Het is wel een probleem, binnensmonds.
0: Dat is een probleem voor hoe?
1: Je hebt Harry Scholtmeijer, dat is onze grote dialectprofessor.
0: Ja, die ken ik heel goed van de Friesland Academie. Ja.
1: En die verstaat eigenlijk alle dialecten, maar er zijn zelfs soms mensen die praten zo hard. Scholtmeijer toch niet kan volgen, wat dat precies over ging.
0: Dan kom je hard vast, het volgende nummer. Nou, kompen.

0: Scooby-Doo-a.
1: Scooby-Doo-a, ja.
0: No.
1: Het
2: is geen Duits, het is geen Spaans.

0: Als Michael Bublé het zegt, dan zal het ook zeker zo zijn. It's a beautiful day. Hoog tijd voor onze quiz.
1: Weet u dat?
2: Hoe goed ken jij je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? De Overijssel Academie stelt de vraag.
0: Ja, elke week een mooie vraag van de Overijssel Academie. Soms ook wel een pittige vraag. Vandaag ook weer een open vraag. We gaan niet met antwoordcategorieën werken. Dus de beller is sneller. Luister goed en bel 074-2456-665. Maar wat is die vraag? Goedemorgen, Anne Zwaverink.
3: Hallo Monique.
0: Hallo. Anne, van waaruit bel jij ook alweer?
3: Deventer,
0: want daar woon je. Nog maar net verhuisd. Woont het goed?
3: Het woont prachtig.
0: Mooi, hè? Hartstikke. Ben je een beetje in de binnenstad van Deventer of buitenaf?
3: Nou, ik ben met 10 minuten sta ik nog op de Brink, dus dat is prima.
0: Oh, dat is mooi op tijd. Moet nou nog iets warmer weer, dan kun je het terrasje pakken daar.
3: Ja.
0: Vertel ons, maak het ons moeilijk. Wat is jouw vraag?
3: Ja, deze zondag even een stukje over immaterieel erfgoed. Het gaat over hunkersoep. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of mensen dat kennen. Wat is dat voor een soep?
0: Niet zeggen, hè, heer en hier. Ik ga even de heren hier waarschuwen dat ze niet alvast nu iets roepen. Oké. Praat door, Anne.
3: Ja, wat is dat nou dan, die hunkers die in die soep zitten? Wat eet je dan voor soep?
0: Ja, maar waar komt het woord misschien ook vandaan dan, of niet? Is dat ook wat je weten wilt?
3: Nou, zo ingewikkeld hoeft het niet meer niet.
0: Oh, maar je maakt het makkelijk.
3: Ik ben al lang blij als ze weten van hunkers wat of dat bindt.
0: Oh, nou, 074-2456-665. Als jij een prachtig boekje over Overijssel wilt winnen met 25 vragen over de historie van Overijssel, dan moet je even bellen en dan moet je ons vertellen waar hunkersoep vandaan komt, wat voor soep dat is, of misschien weet je wel waar het woord humke vandaan komt. 074-2456-665. Ik ga ook even kijken of op de app het een en ander verschijnt. We moeten denk ik. We hebben hier al wel eentje binnen en we hebben nog geen beller. Dus ik zeg bij deze ga ik jou voorleggen of dit een goed antwoord is. Anne, luister. Rob Pat uit Hengelo, die was heel snel met appen. En hij appt, hij zegt het zijn de snijbonensoep.
3: Ja?
0: Dat klopt.
3: Ja?
0: Ja, we hebben ook een bellen. Maar die is wel te laat nu, denk ik. Maar, laten we die er nog even inhalen. Vind ik wel leuk. Ja. Hebben we nog? Goedemorgen.
4: Ja.
0: En met wie spreken wij?
4: Goedemorgen. Ik ben Frank van Belt uit Nijverdal.
0: Uit Nijverdal. Kijk eens. Misschien ken je Hans Nieuwenhuis wel. Ja?
4: Ja. Het is hunkensoep, dit is snijbonen. Zo'n beetje een centimeter in doorsnee. Ja. Als groente zijnde, dan kun je de bouillon heb je ervan. Je kan er wat rookworst
0: in doen. Ik heb het gevoel dat bij jou de humkensoep al klaar staat, of niet?
4: Nee, mijn man die kookt dat. Die kookt snijt en bruine bonensoep en humkensoep.
0: Heb jij geluk? Heb jij geluk? Ja. Maar je hebt eigenlijk geen geluk. Want je bent net te laat. Ja, vind ik heel zielig, want je weet er heel veel vanaf. Maar Rob Pat, eerlijk is eerlijk, uit Hengelo. Je mocht ook appen. En die appte al heel snel om heel iets na 11:30. 3 minuten over 11:30 snijbonen. Ja.
4: Dus halleboer de groeten.
0: Oh, de groeten aan de halleboer.
5: Oh, nou, dankjewel. Nou, dankjewel. Ja. Weet je ook waar de Hunke Muller is dan?
4: Hoe zegt dat nou?
5: Hunke Muller.
4: Hunke Muller,
0: dat
4: is
0: een
4: ondergoed.
0: Ja, precies zo. Ik denk wel gewoon, welke kant kreeg dat gesprek in één keer?
5: Oh. Maar die gaat niet in de soep.
0: Helleboer, waar is uw verstaan toch?
4: Hele mooie dames heb van Hunke Muller. Nou. Dat is niet geen soep.
0: Nee, piep. Het is ook, mag ook helemaal niet, helleboer. Nee. Dat weet je ook wel. Dank voor het bellen. Sorry, volgende week weer opnieuw, maar de kennis is top. Humkensoep. Ja, Anne, heb je nog wat meer om te vertellen over de humkensoep?
3: Nou ja, mijn broer maakt het ook altijd. En het is gewoon een hele lekkere, gevulde zomerse soep. En de humkes, dat bindt inderdaad kleine stukjes snijbon. En mijn broer heeft het dan weer van oma geleerd. Dus zo gaat dat generatie op generatie, gaat die soep verder.
0: En jij dan? Maak jij het ook?
3: Nee, ik eet het van mijn broer.
0: Ja, dat kan hij ook. Je hebt ook eters nog. Hey, mijn moeder deed er altijd klapstuk in.
3: Oh ja.
0: In een hunkensoep. Ik moet even nadenken wat voor soort vlees dat eigenlijk is. Maar ja, mijn moeder kon dat heel lekker maken. Nee, het was geen poulet. Het was volgens mij wel een klapstuk. Nou, maar ja, heel lekker vlees en het smaakt heel. Het is ook heel gezonde soep, hè?
3: Ja.
0: En het is ook echt wel zomerse soep, heb ik begrepen, om te eten. Ah, nou, Anne, dankjewel. Heel even, er is nog een immaterieel erfgoeddag.
3: Ja, ik heb nog een klein oproepje voor de luisteraars die dan ook bezig bent met immaterieel erfgoed. Dat kan dus zomaar die humkessoep ween of dat Sallandse dialect. Maar als je dat belangrijk vindt, wij van het erfgoedplatform hebben op vrijdag 26 juni Overijsselse immaterieel erfgoeddag. Toegang is vrij. Daarna kun je naar Tunnewende op hetzelfde terrein.
5: Oh, Tunnewende.
3: In Hellendoorn. Ja, gezellig.
5: Ja.
3: En als je dus vrijwilliger bent en je bent bezig met immaterieel erfgoed, meld je dan even aan via onze website erfgoedplatformoverijssel.nl/agenda.
0: Oh, ingewikkeld allemaal. Maar dat komt goed. Dat, en anders melden ze zich maar bij de Overijssel Academie. Of, dat komt allemaal goed.
3: Ja,
0: dank
3: iedereen
0: je wel.
3: Is van harte welkom als vrijwilliger.
0: Mooi. Ja. Dank je wel, Anne, voor deze mooie.
3: En eet smakelijk.
0: Ik zorg, dank je wel, dat het boekje weer opgestuurd naar de winnaar van vandaag. Hartstikke mooi. Rob Pat uit Hengelo. Tot zover onze quiz.
2: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

0: Jan Moorman met een mooi nummer over de plattelands Leu. De Hulleboer, ze zitten kloofeur. Wie gaat weer luisteren naar hen? En straks verdaan praten. Een nummer, heel even misschien, Gerard. Mooi, ik ben er weer. Hoe geet het, ouwe?
1: Nou, dat mensen altijd op zoek zijn naar een veilige plek.
0: Nou ja, zeker in deze tijd, denk ik. Ja.
1: Ja.
0: Oké, dat dus. Nou, ja. Geen introductie verder nodig. Wie gaat luisteren, de Hulleboer? Mooi, ik ben er weer.

0: Nou, wat ik wil klappen, maar dat vind ik eigenlijk ongepast. Wat een ontzettend mooi nummer. Gewoon lekker Bimi aan tafel zitten weer. Ik moet zeggen, toen hij begon te zingen over die student, ik herken dat wel inderdaad. Daar was je in Utrecht de hele week. En ik mocht altijd heel graag weer met de trein terug.
1: Ja,
0: de Iselauer. En dan.
2: Ja, dat ging niet net zo.
0: En die ziet aan wie geen mobieltjes en dan zelfs paalt. Hij nu even belt in Utrecht, dan haal ik hoe op de Almelo. Ja. En ja, volgens mij, hij was aan met pensioen, me durren dat nageren.
2: Ik moest laatst al het laatste stuk moest ik met de bus van het station Rolte. En die bus die kwam langs ons huis.

0: van Poorthuis.
1: Dag Gerard, dag Hans. Ik moet iets bekennen. Ik toer al jaren succesvol met het streektaal theatergezelschap Tweeduster door Twente.
2: Ja.
1: Als tekstschrijver en liedjesmaker heb ik één groot voorbeeld. Hullenboer. Echt voor.
2: Nou.
1: Satirische liedjes over het hier en nu. Vaak met humor of een knipoog. Mijn vraag aan jullie is, wat zouden jullie ervan vinden om als Hullenboer en Tweeduster samen een nieuw leedkoop te nemen? Salland meets Twente. Wat dacht je ervan?
2: Ja,
3: ja. Hij luistert het, dus ik weet zeker dat Wilfried het antwoord van jullie hoort. Wat grappig, wie had het net ook over Salland Twente Tunnel?
4: Ja, zeker.
5: Ja, dat is,
3: nou, heren.
4: Eigenlijk was ik altijd al van de verbinding. Want Basje kwam uit Almelo en Hansie komt uit Nijven. Al dus Salland en Twente. En ja, wie bent ook heel veel bij Oost. Dus er komt Twente. Maar Twente en Salland hoort bij elkaar.
3: Ja,
4: dus
3: ik ben groot. Ik zie twinkeloogjes bij Gerard Oosterlaar.
5: Ja, zeker.
4: Tweeduster vind ik ook super.
3: Ja. Kent jullie Tweeduster?
4: Ja, van de Sunnewende natuurlijk.
3: Ja, tuurlijk, zeker.
4: En ze komt dit jaar ook weer.
3: En jullie treedt daar trouwens ook op. Want vorig jaar, Gerard, kwam ik door te zingen als bezoeker. Toen zei ik, hoe kan dat nu, de Hullenboer? Waarom treed je niet op?
4: Ja, maar ik vind het ook superleuk om te horen. Want toen ik voor het eerst de Verveners van Albert Bartels hoorde. Nou, met zijn vrienden, man. Wat een fantastische.
3: Vond ik ook heel mooi.
4: En het leuke is, want het liet net of steeds meer mensen geïnteresseerd raakten in het dialect. En zelfs Riet, mijn vrouw, die in het begin altijd zei van prot, netjes Nederlands. Maar die zegt nu ook al van, goh, is toch wel mooi waar je die taal nog kunt bewaren. Zo,
3: ja, ik vind ook zo grappig dat hij zegt netjes Nederlands. Dan moet ik denk een klein beetje van of dat. Ja. Ik kan ook heel netjes dialect praten.
4: Zeker.
3: Het is niet zo. Maar dat is zitten van vroeger, hoe die zat helaas in ramp dat het Nederlands alleen maar netjes is en dat dialect niet netjes zal zijn.
4: Klopt.
3: Gelukkig omarmen we het en Koeder ons voordeel met doen en is het een heel warme taal. Dus ik kan dat tegemoet zien, denk
4: ik. Nou, maar dan gaan we op de Sunnewende de afspraak over maken.
3: Dat lijkt me een hele mooie, want dat en dan wil ik heel graag natuurlijk ook jullie resultaat gewoon horen hier in deze uitzending. Hè? Ja. Als dat tot een heel mooi lied komt.
4: Mooi.
5: Hartstikke mooi.
3: Dus Wilfried wordt door de heren omarmd. Wordt vervolgd, zal ik zeggen. Überhaupt wordt vervolgd. 40 jaar Hullenboer. Kerels, waarom heb ik daar eigenlijk nog niet genoeg van merkt dit jaar?
5: Nou ja, we hebben er toch wel nodige aandacht aan besteed. Al wel. Die Hullenboer's Facebookpagina. En aangekondigd. En ja, nu hier zit.
3: Oké, een hoogtepunt, geef ik toe.
5: Je kunt nu natuurlijk wel een beetje een primeurtje wat dat betreft. Je wil nog niet alles verklaren.
3: Dus Lowe zegt dat het vandaag de aftrap is.
4: Maar het kwam eigenlijk heel per ongeluk te sprake. Want er waren wel eens mensen die zeggen, goh, je hebt je liedjes gemaakt en de muziek staat wel op Spotify, maar wie wil er graag wat teksten bij hem? En toen dachten we, goh, wie gewoon een keer een uitgeven. En Frank, kun je niet een stuk of 20, 30 liedjes van Hullenboer met akkoorden erbij in een boekje uitgeven?
5: Ja.
4: Hij zei, ja, dat is toch geen markt voor. Je moet toch, is er geen ander aanleiding om een boek te maken. En toen verzon ik maar van, ja, wie bent wel 40 jaar dat is de kapstok, zeggen. Nou, en toen ging het van dik al zag met planken, want we hebben ondertussen 160 pagina's vol geschreven.
3: Ja, prachtig. Ik vind het wel mooi dat het een uitgeverij is. De Neder-Saxische uitgeverij die zich ook heel erg inzet. Dus
4: absoluut.
3: Ze het toch. Robert, ze het ook niet voor niks, Neder-Saxische uitgeverij, maar wel dat het tegenwoordig, hè, om het Utrechtse Neder-Saxische streektaalproduct.
5: Ja, zeker.
4: Ah, maar hij maakt er een werk van, jongen. Dus,
5: ja, hij was ook heel enthousiast, hoor.
3: Robert Kemper, hè?
4: Ja, Robert Kemper, ja.
5: Behoorlijk.
4: Een mooie praat dat ook.
3: En dus, wanneer is het boek te dan?
4: 30 oktober met uitkom. Dat is de streefdatum. En we hebben de Plaskerk in Ralte afgehuurd. Dat is een fantastische locatie waar Bas vroeger al die muziekles gaf.
3: Maar dan moet toch jullie nummer dan klaar zijn met Tweeduster?
4: Eigenlijk moet het nummer dan klaar zijn.
3: Toch? Dat zou wel mooi zijn. Dat zou toch heel mooi zijn. Ja, dat is een streefdatum, zal ik zeggen. Hey, en komt er dan een jubileumconcert nog echt?
5: Wel mee bezig, maar is nog niet helemaal definitief. Maar er komt nog wel een jubileumconcert.
3: Oké. Ja. Ze kieken elkaar aan bed kan.
5: Ja, je precies weten wanneer en zo. Ja, in theater is natuurlijk alles aan orenvolle boek.
3: Ja, dan moet je vaak wel eerder
5: hem kieken en moet hem kieken hoe dat nu komt. Maar dat ligt nog wel in de bedoeling.
4: Nou ja, wie kent een boel liedjes en die code dan een keer spelen door elkaar.
3: En jullie bent kind aan Oesbiet Hof Theater door, dus in Rotterdam.
4: Ja, langzaam.
5: Ja, dat is zo'n
4: Happy
5: Oost. Nou ja, precies. Ja. Nou ja, en dan komt er ook nog een, dat is dan het 60 minuten bed, een interview met Willem van Raasdonk, dat is in Ook in het Hoftheater, maar in de foyer.
3: Mm-hmm. Ik dus. Trouwens.

0: Die zegt Oostenrijk. Nou, een jubileumconcert van 40 jaar Hulleboer hier bij Oost klinkt ook niet zo heel gek in de oren.
1: Nee, maar ik wil zeggen, vanuit de dank aan jullie.
0: Misschien
1: een podium
0: is
1: hebben we heel erg te danken.
0: Ja. Nee, ja, nou ja, graag zal ik altijd zingen, want dat is wat ons publiek wil, Gerard. Ja. Zo is het. Hey, en hebben jullie dan tot slot nog een stip aan de horizon, behalve deze 40 jaar, nog een wens voor na dit jaar? Of zeg je van, die gooi ik het gewoon vandaag?
2: Dat laatste, precies. Ja.
1: Okay. Ja. Wie wordt al die overvallen en, weer nieuwe initiatieven?
2: Nou ja, en wie vindt het wel mooi om ook zoveel mogelijk liedjes, en we hebben nog een paar nieuwe liedjes, om die ook weer vast te leggen.
0: Ja.
2: En dat bent wel een dingetje. En dan komt er altijd de optredens.
0: Herend, wat ik kan ook van alles willen drummen, maar de meeste droom, wat zegt Marco Bazzaro?
1: Ja. Zo is dat.
0: Die bent bedrag. Nou, landen erin gooien dan.
1: Ja. Dat mag weer.

ja, dromen zijn bedrog. Marco Borsato uit de jaren 90. Tot zover. We zijn er bijna thuis op zondag. Dank aan de techniek voor straks. Blijf lekker luisteren naar Weekend Overijssel met José. Met muziek en sport. Een hele fijne zondag. Maak er wat leuks van.

0: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
11: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
12: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
11: Goedverblijf.nl.
12: Boek nu jouw fietsvakantie.
13: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
14: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
13: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
15: Check de meter.
16: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. En zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet?
2: Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
21: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
22: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: Radio Oost. Weekend.

0: Dr. Elben en Sing Halleluja op Radio Oost. Weekend Overijssel. Hey hallo, goedemiddag, 8:08.
1: José de Bruin.
0: Oh ja, ik heb een pittige nacht gehad. Maar echt dat je denkt, ach ja José, waarom doe je het jezelf weer aan? Misschien weet je het wel, ik ben echt groot fan van racen. Alles wat met een motor te maken heeft. Ja, daar heb ik gewoon wild van. Ik stond laatst weer op Hemelvaart bij de trekkertrek. Ja, vind ik heerlijk. Lekker bij de trekkertrek. We gaan strakjes trouwens even kijken bij de motocross in Markelo. En we zijn bij de Zitmaier races. Ja, ik word daar dus heel gelukkig van. Hoe harder het gaat, hoe beter het is. En ik had het mezelf beloofd. Ik ging niet de hele tijd kijken naar de Nürburgring. Daar is Team Verstappen, je weet wel, van Max Verstappen aan het racen. Ja, ik vind het zo te gek. Die man die heeft gewoon diesel door zijn bloed lopen, dat kan toch niet anders? Volgens mij gaat hij altijd als een gek. Er is even pauze in de Formule 1. Volgende week dan racen ze weer in Canada. Maar ja, wat doe je dan als je een racegekkie bent zoals Max Verstappen? Ja, dan ga je dus gewoon racen. Hij wilde heel graag de 24 uur van de Nürburgring winnen. Ja, ik heb gisteravond het aangezet. Mijn vriend zei nog, José, we gaan niet de hele avond kijken. Dat hebben we ook niet gedaan, hoor. Tussendoor hebben we nog wel iets anders gekeken. Maar vanochtend, het eerste ding wat weer aanging, was de 24 uur. Ik ben helemaal een soort focused. Ik zie alleen net nu een bericht binnenkomen. En dat vind ik dan toch jammer. Max is uitgevallen, ja.

0: met zo ook het 12-letterwoord.
1: Yo, José, blij dat je er weer bent. Fijne zondag.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 2:30. PSV FC Twente, NEC Go Ahead Eagles, Pek Zwolle Feyenoord en Heracles Almelo FC Groningen. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Sommieu en Morning op Radio Oost. Het is toch niks mooiers dan de liefde. Ja, vind ik echt. Ik vind dat zo leuk. Alle leuke verliefde stelletjes. Kan daar echt van genieten. Ja, ik zag een mooie foto voorbij komen. Ja, die foto die ging rond of die gaat rond via de Facebookpagina's. De Facebookpagina waar ik het over heb heet Zwolle. Ja, in Zwolle heb je dan zo'n app en die, nou ja, daar kun je allemaal foto's in zetten. Hartstikke leuk. En ik zag dat daar een foto rondging met een vliegtuigje. En aan dat vliegtuigje, daar hangt een hele grote slinger. En die slinger zegt, Neeltje, wil je met mij trouwen? En dan een hartje vee. Neeltje, wil je met me trouwen? Dat is toch super romantisch. Ik weet niet of Neeltje ja heeft gezegd of nee heeft gezegd. Of wie Neeltje überhaupt is. Als je dat vliegtuigje nou ook hebt gespot in Zwolle. Of je weet wie Neeltje is of je weet wie Vee is. Meld je dan even via de app. Dat vind ik leuk. 06-4567-1331. Hij wil ze gewoon even geluk wensen dan. Ja, of sterkte, dat kan natuurlijk ook. En over liefde gesproken, er is toch niks mooiers dan de liefde. En hoe leuk is het dan dat je een plaatje aanvraagt voor je geliefde? Ik kreeg net een belletje. Een belletje kreeg ik vanuit Van Ferens. En Ferens die heeft een Franstalig liedje wat hij graag wil horen. Dat Franstalig liedje heeft hij ongeveer 36 keer aan me uitgesproken. En ik kon het gewoon echt niet nazeggen. Maar Ferens die zei, hey José, wil je dit alsjeblieft even draaien? Voor mijn verloofde. Nou natuurlijk, de verloofde van Ferens heet Lien. En nou ja, volgens mij mag jij blij zijn met een man die zo ontzettend romantisch is. Dat hij dit voor je aanvraagt. A tout pour toujours. Ja, dat zei ik best goed.

0: Die LOE-cursus Frans heeft me niet heel veel goed gedaan. Dus ik heb eventjes de translator erbij gepakt. Ja, je spreekt het dus zo uit.
1: À toi pour toujours.
0: À toi pour toujours. En het
2: voor jou voor altijd.
0: Voor jou voor altijd. Wat een prachtig liedje, Ferens. Speciaal voor Lien.
3: Weekend Overijssel.
0: Nou, van romantiek naar romantiek op de baan. Want ik vind het zo ongelooflijk tof. Het zijn ronkende motoren vandaag in Markelo tijdens het Dutch Masters of Motocross. De strijd om de titel wordt verdeeld over 4 wedstrijden. Vandaag staat de 3e op het programma. Die ochtendtrainingen, die zitten er allemaal op. Crossomroeper Marcel Beerten, die heeft alles gevolgd. Marcel, goedemiddag.
4: Ja, een hele goede middag. Ja, ik sta inderdaad hier op de Heerlijke Berg in Markelo, waar die Dutch Masters of Motocross, de Nederlands kampioenschappen, echt volop in gang is. Oh. Ja, die trainingen die zitten erop. De baan is zwaar gereden en zo meteen gaan dan ook de eerste manches dan van start. De saluten, als ik daar zo rondom me heen kijk, ja, die zitten al behoorlijk vol met motorsportfans uit de hele regio zo. En ja, en de sfeer, ja, die vind ik ook al geweldig weer hier op het motocrossterrein. Ja, voor NTVO's is er dan natuurlijk een alle reden om te gaan kijken. Wat ja. Overijssel.
0: Ja, ja, dat is toch te gek, Marcel. Ik word al helemaal enthousiast als ik je hoor praten.
4: Ja, maar dat is het ook. Kijk, wat jij nu Overijssel is vandaag uitstekend vertegenwoordigd. We hebben maar liefst 4 rijders hier die daar aan de start verschijnen. En in die 500 cc-klasse, de koningsklasse wel genoemd, hebben we Rick Elzinga uit Zenderen. Ja, die heeft maar liefst de 13e tijd weten te behalen. Ja, en dan komen we bij die 250 cc-klasse. 2 Overijsselse rijders. Titelverdediger Cas Valk uit Nijverdal. Mm-hmm. Ja, en daar is wel het een en ander even over te vertellen. Maar ook een 3e tijd was er voor de man uit Kampenveen, Dani Heiting. Hij is een jonge man die 16 jaar oud is en die gaat heel goed, zeg maar, zijn weg al vinden in de crossbaan. Cas Valk, ja, ik moet het toch even melden. Door die tijdtraining, er wordt veel van die mannen gevraagd. Hij is gevallen.
0: Ach.
4: En is helaas met de ambulance afgevoerd.
0: Nee.
4: Het letsel is nog niet bekend, helaas.
0: Oh yes, hoe zag het eruit? Was het wel dat je dacht, nou, die komt er wel weer bovenop, Marcel?
4: Ik ben bang dat hij niet in de wedstrijd terug gaat verschijnen. En dat heeft zware resultaten. Zowel hier op de Dutch Masters, de leidinggevende positie verliest hij daarmee. Maar ook, zeg maar, gaandeweg in de Europese kampioenschappen.
0: Oh,
4: en de X2-klasse van de Grand Prix wat hij rijdt.
0: Ja, dat is echt zuur, zeg.
4: Ja.
0: Ja,
4: kijk, en wat we dan... Ja, zeg
0: ja,
4: maar.
0: Ik dacht, hoe gaat het met het weer? Want het is behoorlijk regenachtig geweest. We zagen Rick bij onder andere een reportage bij Oost dat hij best wel blij was dat de baan vrij hard was. Is dat nog steeds zo?
4: Ja, de baan is, zeg maar, vanmorgen was het ook, ja, een beetje wind was er wel bij. En ook wel regen was er af en toe. Het is wisselvallig weer eigenlijk. Ja, en het is voor de rijders natuurlijk goed kijken van hoe ga je die machine afstellen. En heel waakzaam blijven in die baan natuurlijk. Want door de modder en goede sporen moeten ze dan gaan vinden. Ja.
0: Ja, succes ermee.
4: Ja, kijk.
0: Ja, het is best moeilijk, maar goed.
4: Ik had het al gezegd, 3 rijders had ik nog maar genoemd. Maar we hebben er natuurlijk nog eentje meer. En die komt uit Lemelen. Die is de leidinggevende man in die 125 cc over Timo Heuver. Ja, en dat betekent dus dat de Overijsselrijders 3 klassen. Wij houden jullie daarmee dan ook heel graag op de hoogte hier vanuit de Heerlijkeberg in Markelo.
0: Heerlijk, we komen straks nog eventjes bij je terug. Heel veel plezier alvast, hè?
4: Heel graag meld ik mij de volgende keer weer.
0: Tot
4: heel
0: straks.
4: Veel succes met de uitzending.
0: Dankjewel. Doei doei.
4: Dag hoor.
0: Doei doei. Ja, het is toch sneu dat er dan iemand valt en dat het al meteen einde van wedstrijd is. Heftig. Ja, ik weet het. Ik zie die app overstromen. 0645671331. Jij wil weten wat het 12 letterwoord is en of je alvast een paar letters van mij mag krijgen. Ja, dat mag. We doen het na Wham en Club Tropicana op Radio Oost. Het is je zondagmiddag. Dit is Weekend Overijssel. Let me take you.

Heel leuk, want in de app 0645671331 melden zich al verschillende mensen. Ja, dat vind ik gezellig. Nou zegt Bert-Jan bijvoorbeeld. Nou ja, ik doe weer mee hoor. Ik ga wel om 14:30 Twente kijken. Ik geef je groot gelijk, want ook Johan kijkt strakjes Twente. Die zegt, ach ja, we gaan gewoon winnen. Het wordt 1-2. Mooie sfeeractie ook gisteren op de A35 en de A1. Vond ik ook, Johan. Zag er goed uit. Wim, die zit er weer klaar voor. Herma vraagt, hallo, waarover moet het 12-letterwoord gaan? Herma heb ik nog niet gevraagd. Goedemiddag, José. Ik zit er weer klaar voor hoor. 12 puntjes op mijn kladblok. Groetjes van Ernie. Ernie, heel goed. Goed, ik ga je nu wat eerste letters geven. Dat is ook wel eens zo'n triest gezicht, hè, met 12 puntjes. Nou, als je meekijkt via TV Oost, dan kan je meekijken en ook meepuzzelen. Het 12-letterwoord gaat vandaag over boem, boem op je bord. Boem, boem op je bord. Ja, het is altijd een cryptische omschrijving, hè. Dus denk even na, boem, boem op je bord. Er staan verdacht weinig letters in beeld, maar 2. Het eindigt op een C, het eindigt op een H en daarvoor komt een C. Dus plek nummer 11 is een C van code en zo. En op plek 12 is de H van Hendrik. Ik had beter kunnen zeggen op plek 11 de Caroline, de C. Ja, precies. En op plek 12 de H van Hendrik. Boem, boem op je bord. Heb jij enig idee welk 12-letterwoord ik zoek? Meld je dan even in de app. Zometeen krijg je het laatste nieuws.

De Rhinestone Cowboy op Radio Oost. Hey, hallo, goed dat je erbij bent. Het is 1:04. Dit is het laatste nieuws uit onze provincie. Vanochtend is in de Krim een ernstig auto-ongeluk gebeurd. 3 mensen raakten bekneld in de auto en zijn bevrijd door de hulpdiensten. Een traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeluk. De slachtoffers zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. De politie onderzoekt hoe de auto van de weg raakte en tegen een boom botste. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een ernstig ongeluk in Rijssen. Wat daar precies is gebeurd is onduidelijk, maar de verwondingen waren zo ernstig dat er onder meer een traumaheli is ingezet. Een brand in een garage onder een woning heeft gisteravond veel schade veroorzaakt in de wijk Stadshagen in Zwolle. Het vuur ontstond in een geparkeerde lelijke eend. Buurtbewoners hoorden eerst een harde knal, daarna ontstond flinke rookontwikkeling. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand raakte gewond, maar hoe die brand is ontstaan wordt nog onderzocht. Heel ander nieuws is er ook, want er zijn steeds meer ringslangen in Overijssel. En dat komt omdat er extra broeihopen worden gebouwd om de slang te helpen. Landschap Overijssel wil zo kleine leefgebieden van de slang beter met elkaar verbinden. Zo kunnen de dieren zich makkelijker verspreiden en met andere populaties paren. Dat moet ervoor zorgen dat er een sterkere en gezondere ringslangpopulatie komt. De niet-giftige slang kan ruim 1 meter lang worden en hoort volgens kenners thuis in het ecosysteem. En het is erop of eronder hè, voor FC Twente in de laatste speelronde van de Eredivisie. Twente kan zich vanmiddag bij winst op PSV plaatsen voor de voorronde van de Champions League. Concurrenten NEC en Ajax die hopen ook nog op plek 3. Gisteren werd de spelersbus van Twente al massaal uitgezwaaid door honderden supporters langs de snelweg. Met gezang, spandoeken en fakkels gaven fans de ploeg een laatste zetje richting de wedstrijd van het jaar. En die volg je natuurlijk op de Oosttribune vanaf 2:00 op Radio Oost. Nou ja, misschien dat ze een voorbeeld kunnen nemen aan de vrouwen. Want de vrouwen van FC Twente hebben de KNVB-beker gewonnen. Gisteravond speelden ze met 2-2 gelijk tegen landskampioen PSV. En dat betekende dat er strafschoppen genomen moesten worden om de wedstrijd te beslissen. Twente nam die penalties beter. PSV zal er ziek van zijn geweest, want ze stonden kort voor tijd nog met 2-0 voor. Meer nieuws vind je via oost.nl en via de Oost-app. Veel bewolking, hier en daar valt een bui in onze provincie. Het kan soms ook nog gepaard gaan met een klap onweer. Ze graad op 14 en dat is iets minder koud dan gisteren. Ook morgen af en toe regen en een graad of 15. En vanaf donderdag kan de zonnebril weer op. Ja.

Santana en Hold On op Radio Oost. Het geldt ook een klein beetje voor jou. Ja, even volhouden nog, want er komen veel foute antwoorden binnen. Ja, dat is toch jammer. Het 12-letterwoord boem, boem op je bord. We hebben ook nog maar 2 letters staan, dus ik snap het wel. Het is zeer ingewikkeld. Boem, boem op je bord is de cryptische omschrijving. Dus ik krijg binnen, even kijken hoor, vond ik nou...

0: Ja, is ook niet het goede antwoord. Is het misschien, zegt Herma, bestel lunch? Zo niet goed. Betty uit de Zwolle, het is Bourgondisch. Nee, zo niet goed, spijt me. Hey Wilma, leuk dat je erbij bent. Hoi, is het antwoord donderspeech? Wilma, hoop ik dat jij mij nu een donderspeech geeft. Het is muziekgelag. Nee, het is ook niet muziekgelag. Is het dan theoretisch? Zo niet theoretisch, nee. Iets met een lunch, zegt Wim uit Zwolle. Een trommellunch. Een lunchtrommel. Een brainwave? Nee, het is allemaal niet goed, Wim, sorry. Bert-Jan die zegt het is muziekgelag. Dat hadden we al gehad, ook niet goed, helaas. Ik vind deze heel mooi, André. EOC is het plofkiplunch. Het is ook geen plofkiplunch. Wat is een plofkiplunch, Jack? Lambert de Wolf is er ook bij. Gezellig. Het is een zondagslunch, zegt hij. Het is ook geen zondagslunch, nee. Is het 12 letterwoord, zegt Michel. Voetbalcoach? Nee, er is geen voetbalcoach. Helaas. Nou, zul ik er nog maar gewoon een paar letters bij geven? Want anders dan duurt het ook allemaal 3 lang, 3 breed, toch? Even een klein beetje jou op weg helpen. Als je meekijkt via TV Oost, dan kun je de letters ook in beeld zien. Ja, en dan is het maar de vraag wat er nu komt, hè? De cryptische omschrijving. Boem, boem, op je bord. Ik klik door. Oh, we krijgen 2 letters erbij. Nou, dat is best wel oké. Boem, boem, op je bord. Op plek 2 staat nu de L. De L van Lineke of Linette of Leo of, nou ja, hè? Een van die figuren. Dan staat op plek 6 de A. Op plek 6 staat de A. Ja, op plek 11 staat nog steeds de C. En op plek 12 staat de H. Dus we hebben op plek 2 de L. Op plek 6 de A. Op plek 11 de C. En op plek 12 de H. Nou, laat maar weten. We gaan gewoon weer doorpuzzelen. Ik kreeg ondertussen ook nog dit berichtje.
1: José, ja. Heb je Simply the Best van Tina Turner?
0: Even kijken hoor. Tina Turner. The Best. Ja, heb ik volgens mij wel. Even kijken. Als het goed is, komt er nu ook gewoon geluid uit. Ja, nou, gelukt. Dankjewel voor je appje naar de studio. En puzzel nog even mee met het 12-letterwoord.

0: Oh jee, ik heb ruzie met Martin. Sorry, Martin. Martin is boos op mij, want ik draaide de beste. En hij zegt, dat is het liedje wat hoort bij PSV. Ja, ik dacht dat het Kernkracht was. Nou, excuus Martin. Misschien hè, maakt het nu iedereen extra woest en gaan we lekker winnen. Zo, zometeen het 12-letterwoord. Misschien ga jij die ook wel lekker winnen. Maar dan moet je niet insturen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
8: meter. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwert vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ismaël, wrijf het er maar in. Zo naar, hè? Ja, ja, Max Verstappen is niet meer op winst. Ja, ik weet het. Nou goed, misschien jij wel. We spelen zo meteen verder met het 12-letterwoord. De cryptische omschrijving is boem, boem op je bord. Op plek 2 staat een L, op plek 6 staat een A, op plek 11 staat een C en op plek 12 staat de H. Eerst maar even naar de weg en dat op een zondagmiddag 1:02. Je staat 4 minuten bij de grens in de file. Dat is Hengelo richting de Duitse grens tussen Lutte en de Duitse grens. 2 kilometer lang is de file daar. Dan is het ook een opmerkelijke actie op de A28. Als je van Amersfoort naar Zwolle zou rijden, dan kom je bij Strand Hulde. Strand Hulde is leuker, maar goed, Strand Nulde. Ja, daar is een verzorgingsplaats, maar die benzinestations, daar is wat aan de hand. Het is een soort politieactie. Nou, ik ga daar zo meteen eens even achteraan kijken wat er aan de hand is. Dan heb je ook nog vertraging op de A50, Zwolle richting Apeldoorn tussen Hattem en Epe. Daar 10 minuten vertraging over 10 kilometer. Sterkte als je erin staat.
12: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
13: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
14: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
15: Fietsvakantie, ja. Alles geregeld zoals het moet.
14: Goedverblijf.nl.
15: Boek nu jouw fietsvakantie.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort? Check. Zonnebrand? Check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
20: Dynamisch.
19: Maar in de winter wil ik zekerheid.
21: Dat kan. Met het zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
22: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
23: Vernielingen. Bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Het is Waxen Right Between the Ice. Weekend Overijssel. Hey hallo, 9 minuten over 1. José hier.
1: José de Bruin.
0: Gezellig dat je erbij bent en heel leuk dat je probeert mee te raden wat nou toch dat 12-letterwoord moet zijn. Hij is behoorlijk ingewikkeld deze keer. Ja, en stiekem vind ik dat wel leuk, want al die foute antwoorden maken me dan toch ook echt een klein

rondje doen. Een rondje foute antwoorden. Ik krijg onder andere binnen van Herman. Is het een geroosterd broodje? Nou, wacht. Ik zet eventjes weer het beeld op de 12-letterwoord. Het is boem boem op je bord. Er zit volgens mij, voor zover ik weet hoor, geen C in geroosterd broodje. Dat is niet goed. Het spijt me. Goedemiddag, Radio Oost. Ik denk dat het 12-letterwoord allemanslach is. Groeten van Ariane. Ariane. Spijt me is niet goed. Suzanne. Ik denk dat het 12-letterwoord klimaatcoach is. Suzanne, het spijt me is niet goed. En ook deze komt veel binnen. Onder andere Sergio, die stuurt het in. En ook Charlucci Silveira. Wat een prachtige naam. Die stuurt het allebei in. Is het misschien pleonastisch? Pas wel precies, maar is niet goed. Nee, het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving is boem, boem op je bord. Boem, boem op je bord. Je moet even heel goed boem, boem op je bord. Zal ik je toch nog maar één letter erbij geven? Of twee? Kijk, er komen twee letters bij. We hebben nu op plek 4 de B staan. Die is erbij gekomen. En op plek 8 de D. Nou, in volgorde dan. Op plek 2 staat de L van ons 12-letterwoord. Op plek 4 staat de B. Op plek 6 staat de A. Oh, is dat dan plek 8? Ja, dat is plek 8. Staat de D. Wacht even, even tellen. 1, 2 is L, 3, 4 is B, 5, 6 is A, 7, 8 is D. Ja, 11 is C en 12 is H. Kan je hiermee uit de voeten? Ik hoop het wel. Laat je reactie achter via 0645671331. Zometeen even kijken hoe het gaat in Markelo.

0: bootje. Gaan we heerlijk eventjes naar het gras. We hebben een beetje haast. Sorry, ja, sailing, Rod Stewart. Even stilletjes, moeten we heel eventjes naar Esther. Esther die staat namelijk op een plek en die volgt een groep. En heeft alles te maken met grasmaaiers. Toch, Esther?
1: Ja, zeker. Zeker. De knotsgekke kampioenschappen. Dat draaiseizoen is weer begonnen. Ik sta echt in de middenberm van de crossbaan op het evenemententerrein van de zomerfeestjes van de Sint-Isidorushoeven. In Sint-Isidorushoeven. Het is een chaos. Er waren net, de auto's waren net. Nou, echt, ik weet niet wat er vannacht gebeurd is. Maar ze hadden allemaal ruzie met elkaar. De busjes die vlogen over de auto's heen. En zijdeuren en autobanden, alles vloog hier serieus door de lucht. De baan wordt nu schoongemaakt. De grasbaan deelnemers die staan klaar te popelen. Inmiddels regent het een beetje. Nou ja, dat is goed voor het gras, hè. Dan begint dat mooi lekker te groeien. Ja, en naast mij Mick van de bende van 8. Zij organiseren altijd tijdens de zomerfeesten die het crossgebeuren. Mick, het gaat lekker, hè?
2: Ja, het gaat mooi. Het is nog redelijk droog. De baan ligt er mooi bij. En de reders hebben er zin in.
1: Maar wat is er gebeurd? Want die heat hiervoor, wat gebeurde er allemaal?
2: Ja, zodra er een auto over de kop gaat, dan geven we een rode vlag. En dan gaan we kijken hoe het met de coureur is. En dan, als alles goed is, zetten we hem rechtop en dan gaan we weer verder.
1: Ging redelijk veel over de kop?
2: Het ging vrij veel over de kop, ja. Maar,
1: je straalt erbij, dus daar gaat het om.
2: Ja, dit sensatie, daar gaat het ook om, hè.
1: En hoe is het tot nu toe verlopen, die zomerfeesten hier in Sint-Isidorushoeven?
2: Tot nu toe is het, tenminste, het crossgedeelte is allemaal goed verlopen. En daar zijn we echt tevreden over. Er zijn genoeg mensen op de tribunes, dus daar doen we het voor.
1: En de gele vlaggen die staan weer omhoog, dus het is tijd voor de grasbanen.
2: Ja, daar gaan we weer.
1: Het startschot wordt gegeven, José. Dus de grasbaan races die gaan van start. Straks nog de combine races, de vrachtwagens. Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken, want het vliegt hier over de baan.
0: Heerlijk.
1: Ik denk dat je me zo meteen niet meer kunt verstaan.
0: Ik denk het
1: maar ik loop me straks weer goed.
0: Is goed. Joe, tot strakjes. Veel
1: zo.
0: Plezier. Toch een beetje jaloers hoor op Esther die daar staat. Het Sint-Isidorushoeven. Hoe het gaat in Markelo bij het motocrossen, dat vertel ik je zo meteen. Eerst naar UB40.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag om 14:30. PSV FC Twente, NEC Go Ahead Eagles, Pek Zwolle Feyenoord en Heracles Almelo FC Groningen. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: en Can't Stop Loving You op Radio Oost.
1: Nou, zullen we maar even naar de 12 Little Award, want het duurt me nu eigenlijk wel wat lang. Ik denk dat het tijd is om daar weer naar te gaan, denk je niet? Als je meekijkt via TV Oost, dan zie je zometeen een groot rat in beeld. En dan is zeg maar, nou ja, daar zitten heel veel, echt heel veel mensen in met het juiste antwoord. En dan moeten we maar een soort van afwachten waar het rat op terecht komt. Ja, het lastige is dat er heel veel mensen zijn die hebben meegedaan. En ik eigenlijk, ja, ik moet daar toch, ik doe dat altijd normaal gesproken een beetje achter de schermen. Ik kreeg daar heel veel commentaar op dat het niet eerlijk was en dat iedereen mee moest spelen. En nou ja, heel veel gedoe altijd over de winnaar van het 12-letterwoord. Dus nou, kijk mee. Ik heb alle namen met het goede antwoord in een rat gezet. Ja, de bedoeling is dan natuurlijk dat het rat op een naam uitkomt. Dan gaan we. De winnaar van het 12-letterwoord is... Ineke Vos. Ja, hartstikke leuk. Ineke die speelt regelmatig mee met het 12-letterwoord. Eens even kijken of ik Ineke ook aan de telefoon kan krijgen. Vast wel. Vind het echt gezellig dat ik Ineke ga bellen. Eens even kijken ook hoe het met haar gaat. Hoe het is in Marienberg, volgens mij. Ondertussen... Oh, een telefoonnummer aan het draaien. Ik kan niet zo goed twee dingen doen tegelijk. Heel ingewikkeld vind ik dat. Ineke moet ons natuurlijk wel even het goede antwoord geven, hè?
2: Hoi, José.
1: Ineke, hallo. Je bent uit het rat gekomen, zag je het?
2: Ik zag het, ja.
1: Ja, heerlijk. Ja, jij bent altijd fanatiek mee aan het spelen met het 12-letterwoord.
2: Ja,
1: vind
2: dat
1: ik heel leuk. Was deze lastig of viel het wel mee?
2: Nou, best wel. Ik dacht dat hij eindigde op iets met Is of zo, maar dat was ook niet zo.
1: Is, nee, dat is niet zo, nee. Ik zal ondertussen in beeld ook even laten zien dat er nog twee letters bij konden komen. Ik heb dat expres niet gedaan, want iedereen had hem eigenlijk al goed. Boem, boem op je bord. Wat moet het zijn, Ineke?
2: Club Sandwich.
1: Ja, natuurlijk. Club Sandwich. Boem, boem op je bord. Een club en een sandwich. Helemaal goed. Je krijgt van mij een RTV Oost prijzenpakket, Ineke.
2: Dankjewel, José.
1: Ik hoop dat je er blij mee bent. Heb je verder nog leuke plannen voor de zondag?
2: Ik krijg vanmiddag visite.
1: Dus. Oh, heerlijk.
2: Komt
1: dat
2: goed.
1: Is waarschijnlijk visite wat niet van voetbal houdt.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, dat klopt.
1: Anders gaan we ze niet. Heel veel plezier, Ineke. Dankjewel,
2: dankjewel
1: voor het meedoen.
2: Dankjewel, Jozef. Yo, doeg.

Wes en Alane. Het is 1:30 geweest, tijd voor het laatste nieuws. Ja, we beginnen maar met dat heftige ongeluk. Wat is gebeurd in de Krim vanochtend? 3 mensen die zijn bekneld geraakt in de auto toen ze tegen een boom aanbotsten. Ze zijn uiteindelijk bevrijd door de hulpdiensten. Traumahelikopters die kwamen naar de plek van het ongeluk. De slachtoffers die zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. De politie onderzoekt hoe de auto van de weg raakte en tegen een boom botste. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een ernstig ongeluk in Rijssen. Wat daar precies is gebeurd is echt onduidelijk. Maar die verwondingen van die fietser die waren zo ernstig dat ook daar een traumaheli is ingezet. Er zijn steeds meer ringslangen in Overijssel. Dat komt omdat er extra broeihopen worden gebouwd om de slang te helpen. Landschap Overijssel wil zo kleine leefgebieden van de slang beter met elkaar verbinden. En het nieuws van vandaag gaat voor Overijssel voornamelijk over FC Twente. Want gaan ze het flikken? Het is erop of eronder, hè? Het is de laatste dag van de Eredivisie, de laatste speeldag. Het is de dag waarop FC Twente zich kan plaatsen voor de voorronde van de Champions League. Ja, Twente heeft de beste papieren, maar moet nog wel even op bezoek bij landskampioen PSV. En ook NEC en Ajax die hopen nog op een plek 3. Nou ja, je kunt het allemaal volgen live via oost.nl. Daar vind je een live blog. Daar zie je de basis. Daar zie je dat de shirts klaar hangen. Daar zie je dat het Philips Stadion er klaar voor is. Ja, daar zie je bijvoorbeeld ook een hele mooie sfeeractie van gistermiddag, waarop de fans, nou ja, over eigenlijk alle bruggen hingen op de A1 om Twente richting Eindhoven te helpen. Ik vind het te gek. Ik ben ook heel erg benieuwd wat ze gaan doen. Je volgt het allemaal live. Uiteraard ook de andere wedstrijden, hè, in de Oosttribune. Vanaf 2 uur op Radio Oost. Meer nieuws vind je via oost.nl. Daar dus ook het liveblog of je checkt de app. Dat is de Oost-app. Leuk trouwens als je die even downloadt. Rechtsbovenin kan je dan ook meteen met mij chatten. Dus dan kan je me allemaal berichtjes sturen. Bijvoorbeeld om mee te doen aan het 12-letterwoord. Veel bewolking. Hier en daar valt een bui. Er kan soms ook een klap onweer bij zitten. Het is met een graad of 14 ietsjes minder koud dan gisteren. En ook morgen af en toe regen en een graad of 15. En vanaf donderdag ziet het er zonniger uit. José.

0: Het is Miss Montreal. Zij heeft deze week de nieuwe oogst. Schuilen. Goed dat je erbij bent. Leuk om wat van je te horen. Er staat een flinke file. Ik zag op de A35 is het 8 minuten gewoon aansluiten. Maar ja, als ik jou was, zou ik in de file gaan staan richting Markelo.
1: Weekend Overijssel.
0: Vandaag gebeurt het vandaag. Ik vind het zo ongelooflijk te gek. Het zijn, nou ja, alles wat er eigenlijk gebeurt op de Herikerberg in Markelo. Het zijn de Dutch Masters of Motocross. En Marcel Beerte is er voor ons bij. Marcel, hallo, hoe gaat het daar?
2: Ja, hallo. Ja, we zijn er zeker weer bij, live vanuit de Herikerberg hier in Markelo. Op dit moment, ja, de 125cc, jawel hoor, de Overijsselaar en Timo Heuver won die eerste wedstrijd daarmee. Jawel, en dan is het dus daar al een mooie maximale score wat hij mee heeft genomen. Mm-hmm. Nu, op dit moment rijden de 250cc, ja, ik vermeldde het vanmorgen al, dat Cas Valk met die training een klein inschattingsfout heeft gemaakt. Het wordt nog naar gekeken door de artsen, maar kon helaas dus die eerste match al niet starten. Nou, dat is eventjes. Maar dan hebben we Dani Heiting ook. Hij begon met de start op een 6e plaats. Klein foutje gemaakt achter in het veld. Maar nu op een 10e plaats is hij met een opwaartse lijn, de jonge man van 16 jaar, hier naar voren toe gekomen. Dus dat gaat nog steeds goed. We moeten nog 15 minuten rijden en dan 2 belangrijke ronden.
0: Oh, wat denk jij, Marcel? Is het spektakel wat je had beloofd vanochtend al even uitgekomen?
2: Ja hoor, zeker. Dat is het. Maar wel tussendoor kregen we eventjes, want je vroeg het vanmorgen ook al. Hoe is het met de weer geworden? Mm. Ja, de Herikerberg kreeg natuurlijk ook even een klein buitje kregen we over ons heen. Dat verandert de baan ook weer een klein beetje voor de rijders. Waakzaam blijven ze zeker. Nou, en dan ja, zometeen, na deze klasse, dan krijgen we Rick Elsinga uit Zetteren. De koningsklasse.
0: Ja,
2: 500 succes.
0: Ja, hij denkt dat hij meteen mee kan doen, hè Marcel? Meteen weer bij de top.
2: Ja, hij is ook van een blessure is hij teruggekomen. Mm.

0: samen met Benny Jolie zitten dan heel mooi die wedstrijd hier ook van de Overijsselaren te aanschouwen.
1: Wat fantastisch, Marcel. Tot hoe laat duurt het eigenlijk allemaal vandaag?
0: Ja, als het allemaal zonder problemen gaat, dan 5 uur zal dan de laatste match zeg maar, van start gaan. Ja, en dan is het ook Jeffrey Herlings die nog aan het werk moet. Die zit dan samen bij Rick Elzinga in. Ja, heel veel spektakel nog te beleven hier op de Herkenberg.
1: Gewoon die kant op komen. Marcel, dankjewel hè. Veel plezier nog.
0: We blijven erbij.
1: Heel goed.

Rising CCR op Radio Oost. Wat denk jij? Wat gaat het worden? Ik vind het best wel moeilijk in te schatten. Ik krijg allemaal voorspellingen binnen via 0645671331. Wat gaat Twente doen? Gaat Twente winnen? Gaat Twente gelijk spelen? Wat denk jij dat het wordt? Je mag me laten weten via de Oost-app. Hartstikke leuk ook, want zometeen zit hier Piet Kees. En Piet Kees neemt jou mee in nou een soort chaos aan wedstrijden. Ik kwam hier vanochtend aan bij Oost. En echt, nou, normaal gesproken is het niet heel druk op de zondag. Ja, er zijn wel wat mensen aan het werk, maar niet heel veel. Maar onze hele voltallige sportredactie is er. Ze zijn allemaal uitgewaaierd over het hele land. Want overal wordt om 2:30 afgetrapt. En dat belooft echt heel veel moois. Ja, ik ben ongelooflijk nieuwsgierig. Moet heel eerlijk zeggen dat dit soort dagen met bijvoorbeeld een Tijmen van Wissing in Eindhoven, dat dan mijn lievelingsdagen zijn. Omdat er iets op het spel staat. Je voelt de sfeer en je voelt de spanning. En ik hoop dat jij dat ook een beetje mee gaat krijgen in de Oost-tribune. Het 12-letterwoord, mocht je het nou nog niet hebben meegekregen, was Club Sandwich. Ja, boem boem op je bord. Een Club Sandwich. Speel je volgende week zondag weer mee met het 12-letterwoord? Zou ik heel leuk vinden. Zou het sowieso leuk vinden als je erbij blijft. Niet alleen voor de Oost-tribune, maar morgen ben ik er weer. Tussen 1 en 4. Dan mag ik het een dagje overnemen van Paula. Vind het heel gezellig om dan weer van je te horen. Tot morgen en een fijne zondag.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo. Zijn kroegie zag hij maar mondjesmaat. En elke avond weer kassie kijken.

0: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
12: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Marktussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Marktussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Marktussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
17: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Harco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
17: Ja, ook bij Harco in Raalte.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
19: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
20: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
21: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
22: De Oosttribune.
13: Piet Kees van der Wel.
23: Die zegt, goedemiddag, het is 2:04 en welkom op de Oosttribune. En samen met Jan van Staan.
24: Ja, heerlijk. Jezus. Ja, ja, spannende dag, hè?
23: Ja, spannende dag. Ja. Belangrijkste wedstrijd natuurlijk PSV FC Twente vanmiddag.
24: Dat is zeker de belangrijkste wedstrijd voor ons hier in Overijssel. Ja, dat lijkt me logisch. De nummer 1 tegen de nummer 3. Wat wil je nog meer op de laatste speeldag?
23: Nou, dat is een feestje, zeg maar, om te mogen doen. Wij mogen er vanaf afstand naar gaan kijken. We schakelen straks tussen alle vier de wedstrijden. Met ook nog good old Evert ten Apel vandaag, hè?
24: Evert zit bij Heracles. Ja. En dat is altijd een feest om met even op pad te zijn. En de man, als je binnenkomt, hij heeft ook geen parkeerkaart. Hij kan gewoon overal doorrijden. Heerlijk.
23: Ja, er is niemand die even niet binnenlaat.
24: Nee, zeker niet.
23: Nou, misschien goed om even het speelschema van vandaag door te nemen. PSV dus tegen FC Twente. PEC Zwolle speelt ook nog tegen Feyenoord. Ook daar zijn we live bij. NEC, Go Ahead Eagles. Ook natuurlijk van belang voor FC Twente weer, hè, deze wedstrijd.
24: Ja, die Eagles die moeten de mensen uit Twente even matsen, hè, vanmiddag.
23: Dat zou wel heel mooi zijn. En het zou ook mooi zijn dat het dan in Friesland goed gaat. Hè? Heerenveen, Ajax. Daar wordt ook gevoetbald in het Abel Lensa Stadion tussen Heerenveen en Ajax. En ook dat is van belang natuurlijk voor die derde plek die recht geeft op voorronde van de Champions League natuurlijk. Nou, AZ NAC, FC Utrecht, Fortuna Sittard, Heracles tegen FC Groningen dus zoals gezegd. Sparta Rotterdam, Excelsior en tot slot ook heel belangrijk, Volendam Telstar. Want onderin is het natuurlijk ook spannend.
24: Nou, je merkt aan je laatste speeldag, hè, merk je in zo'n week al dat er van alles gaat gebeuren op de velden. En dan zie je in alle voorbeschouwingen, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om 2:30. Ja, en dan begint het. En dan moeten de grote jongens opstaan. In elke wedstrijd.
23: In elke wedstrijd. Dit is de wedstrijd waar het om gaat. Het is money time. Het is crunch time, zoals ze dat dan in Amerika zeggen. If you can't stand the heat, get out of the kitchen.
13: De Oosttribune. Nou.

0: Miles Smith op Radio en Stay If You Wanna Dance. Het is 14:15 en de hoogste tijd is eventjes om een rondje te gaan maken langs de velden. Nou ja, traditiegetrouw worden alle 9 duels gelijktijdig gespeeld in de laatste Eredivisie speelronde vanmiddag. En van de 9 duels zijn er 6 wedstrijden die nog echt ergens overgaan. Bij PEC Zwolle Feyenoord, AZ NAC Breda en FC Utrecht Fortuna Sittard staat er eigenlijk niet zoveel meer op het spel. Maar in Eindhoven staat er natuurlijk wel heel veel op het spel. De strijd om de derde plek, die recht geeft op een ticket voor de voorrondes van de Champions League, ligt met 1 speelronde te gaan helemaal open. FC Twente heeft momenteel als nummer 3 de beste papieren. Maar de Enschedeërs moeten op bezoek bij landskampioen PSV. Ze moeten winnen in Eindhoven om zeker te zijn van de derde plek. En dan is natuurlijk de eerste belangrijke vraag aan Tijmen van Wissing en Nico Wantia. 2 man sterk daar in het stadion. Hoe is de sfeer daar?
1: Ja, nou, de sfeer is hier in ieder geval wel geladen. Want je merkt wel dat er wat op het spel staat. Met name de spanning in het uitvak is voelbaar. We zitten te kijken op dat prachtige uitvak. Het smaakt naar meer. Daar zien we een Champions League logo. FC Twente kan zich dus vanmiddag verzekeren van Champions League voorronde voetbal, Nico. Dan ja, zou een overwinning zeer welkom zijn, gezien ook de andere wedstrijden. Maar ik heb het gevoel dat ze vooraf ook tekenen voor een 4e plaats.
2: Nou ja, het doel was natuurlijk sowieso het halen van Europees voetbal. En ook met de 4e plaats in de Eredivisie ben je verzekerd van deelname aan een Europese competitie. Het wordt alleen minder leuk als je 5e zou worden. Want dan moet je nog in die play-offs komende week aan de bak om het Europese ticket veilig te stellen. Maar ja, het is wel heel gaaf hoor, dat je een heel seizoen hebt gevoetbald. En dat je bij het ingaan van de laatste wedstrijd nog de Champions League kunt halen. De Europa League, de Conference League. En dat je ook nog overal naast kunt grijpen. Ja, zoveel staat er op het spel op deze laatste speeldag voor FC Twente. Vandaar dat het uitvak ook helemaal is gevuld met allemaal mensen die in het rood gehuld zijn. Voor de thuisclub staat er niet zoveel meer op het spel. Goed, die willen gewoon een sportieve plicht doen. En wat dat betreft is het wel jammer dat Twente niet helemaal op volle sterkte is.
1: Nee, dat komt omdat Thomas van der Belt niet fit is. Hij kan ook niet starten in deze hele belangrijke wedstrijd. Zit wel op de bank overigens. Dat is wel opvallend. Afgelopen vrijdag deden ze nog een beetje geheimzinnig over de fitheid van der Belt. Het leek er toen al op dat hij helemaal niet aanwezig zou zijn hier vandaag in het Philips Stadion. Hij wordt vervangen door Weidman, de middenvelder, de Fransman die misschien wel meer had verwacht van zijn overgang van RKC. Hij begon voortvarend ook in die wedstrijd uit bij Sparta, de eerste wedstrijd van John van der Brom. Toen mocht hij aantreden en deed hij het meteen heel goed. Daarna is hij zijn basisplaats kwijtgeraakt. Ook wat blessures gekend. Ook niet helemaal of zo fris, dat is Rami Serouki. Maar hij is er gewoon bij hoor. De patron op het middenveld. Verder de gebruikelijke namen. En ja, we wisten natuurlijk al dat Lars Unnerstal zou ontbreken bij zijn oude werkgever PSV. Maar gelukkig is er een andere oud doelman van FC Twente die hier ook heeft gespeeld bij PSV. Die gewoon op zijn post zit vandaag. Premislav Titon. Vorige week was hij gewoon heel goed in die wedstrijd tegen Sparta 4-0. Ja, Unnerstal zien we niet meer terug. Ook niet in de eventuele play-offs. Titon moet het dus gaan doen. En het is te hopen voor Twente dat dit vandaag zijn laatste wedstrijd is van het seizoen. En dan ook van Titon bij FC Twente. En dan zou hij afscheid nemen met wederom een derde plaats. Dat deed hij ook toen die wedstrijd bij PEC Zwolle, de afscheidswedstrijd van Polen. Daar stond Titon toen ook onder de lat. Die dag werd Unnerstal vader. Vandaag zijn er wederom dezelfde belangen voor FC Twente. Is er alleen een andere tegenstander. En die luistert vandaag naar de naam PSV. En die hebben ook nog een aardig elftal op de been gebracht, Nico.
2: Ja, zeker geen kermiselftal dat Peter Bos vandaag in de wei stuurt. Het zijn bijna dezelfde elfnamen als vorige week toen PSV met 4-1 won bij Go Ahead Eagles. Alleen Bayraktarević is er niet bij. Dat betekent dat rechts voorin Dennis Mann zijn vervanger is. Verder de gebruikelijke namen aan de zijde van PSV. Als we hier in het Philips Stadion langzaam maar zeker gaan aftellen richting de aftrap. Nog 11 minuten en dan begint het sluitstuk van deze Eredivisie jaargang met voor Twente hele grote belangen. Wordt het Champions League, wordt het Europa League, wordt het de play-offs om Europees voetbal. We gaan het meemaken straks vanaf 14:30 hier in Eindhoven.
0: Zo is dat. Nou, we zijn zeer benieuwd. FC Twente moet dus winnen om zeker te zijn van die derde plek. En dat komt omdat nummer 4, NEC, volgt op 2 punten. Maar het doelsaldo tussen beide clubs is gelijk. Dat betekent dat NEC bij een overwinning op Go Ahead Eagles en een gelijkspel van FC Twente over de Tukkers heen zou gaan op de ranglijst. En ze hebben namelijk meer doelpunten voor. En ook Ajax heeft natuurlijk nog zicht op de derde plek. De Amsterdammers kunnen nog derde worden bij een zege op Heerenveen. En een nederlaag van Twente en puntenverlies van NEC. Volgt u het nog? We gaan eens eventjes kijken bij NEC Go Ahead Eagles. Hoe het is in de Goffert bij Michiel Fucking.
3: Volop Volop spanning is er in de Goffert, dat kan ik je vertellen. Want die van NEC die voelen dat het seizoen wegglipt eigenlijk. Hè. Ze hebben de tweede plaats al naar Feyenoord laten gaan. De derde plaats naar Twente laten gaan. Staan nu vierde. De beker hebben ze verloren. Het is niet helemaal pieken op het juiste moment in Nijmegen. En dus merk je iedereen hier dat ze hopen op die volgende Champions League. Terwijl misstapt het dan van Twente bij PSV. Maar ja, je voelt toch ook dat iedereen hier dat doemscenario vreest van vijfde worden. En nog de play-offs gaan voetballen. Ook al is dat gewoon een evenaring van het beste seizoen ooit van NEC. Na 23 jaar dan weer vijfde worden. Maar goed, dat zou hier voelen als verlies in Nijmegen. Voor Go Ahead staat er niks meer op het spel. Het seizoen goed afsluiten. En misschien wel Twente helpen, dat is eigenlijk het belang van vandaag. Betekent niet dat Boel denkt, ik ga mijn opstelling eens even door de war schoppen. Nee, dat heeft hij ook van tevoren gezegd. Ik ga eigenlijk gewoon vasthouden aan mijn gebruikelijke namen. Ik ben nog niet bezig met het volgende seizoen. Dus dat betekent ook dat we eigenlijk geen gekke dingen zien bij de opstelling van Go Ahead. Nou, één wijziging dan ten opzichte van de vorige wedstrijden. Dat is namelijk dat we geen Adelgaard zien. Hij is namelijk vader geworden. Dat betekent dat we de basisdebuut gaan zien van Eus Waaiers als rechtsback bij Go Ahead. 3 keer 15 minuten gespeeld dit jaar als invaller. De jongen die overkwam van de PSV-jeugd. En nu mag hij dus laten zien bij NEC. Daar ligt natuurlijk de druk. Volle bak bij de Nijmegenaren om een goed resultaat te halen. Om in ieder geval Ajax achter je te houden en vierde te worden. En dus Europa League. Maar goed, zij hopen natuurlijk nog op meer hier in Nijmegen. Go Ahead kan nog wel eens een rol van betekenis gaan spelen deze laatste speelronde in het belang van FC Twente. En in eigen belang, nou ja, dan eindigt het in ieder geval boven PEC Zwolle. En dat is toch altijd iets wat ze in Deventer wel erg lekker vinden als dat gaat gebeuren. Een aantal minuten nog te gaan, dan gaan we ook in Nijmegen aftrappen.
0: We gaan het afwachten in Nijmegen. We're gonna win van Brian Adams. Schalt daar door de boksen. Ja, dat had Heracles Almelo iets meer moeten doen het afgelopen seizoen. Want dat is al gedegradeerd. En vandaag speelt het tegen FC Groningen. En Even ten Apel zit in Erva Cito.
4: Ja, zeker. Ik zit in Erva Cito, waar op dit moment afscheid is genomen van de vaste speaker Gerard. En de spelers zijn de tunnel weer ingegaan, de catacomben. En ja, het is het afscheid voorlopig van de Eredivisie van Heracles. Ze hopen volgend seizoen weer met een sterke selectie terug te kunnen komen. En ik hoop dat eigenlijk ook. Het is altijd een warm welkom hier in het Acito Stadion. Allemaal lieve, leuke mensen. Ik mag ze allemaal graag. En ik heb gedurende het seizoen droevig naar de stand van de Eredivisie gekeken. Denk, hoe kan dat nou allemaal dat toch een elftal met aardige spelers zo diep is gezonken? Ja, goed. Dat wordt natuurlijk allemaal geëvalueerd na deze laatste wedstrijd tegen FC Groningen. Dat nog van belang speelt, want FC Groningen heeft nog minimaal 1 punt nodig om verzekerd te zijn van play-off voetbal. Dat play-off voetbal willen ze natuurlijk allemaal graag. Het heeft allemaal te maken met plaatsing voor Europese wedstrijden. Het gaat om de centjes, het gaat om de punten. Het stadion loopt nog niet erg vol. Ik weet niet of iedereen nog die laatste wedstrijd in de Eredivisie wil gaan zien van zwart-wit van Heracles. En anders wordt het vaak op vrijdagavond en op maandagavond in de keukenkampioen-divisie. Heracles speelt met Jansik in het doel, met Benita, Mirani van de Kunst, Engels, Thomas Bruns, Sam Boerek, Van Gils, Mike de Wierik, Scheperman en Oelchiek. Een toch redelijk behoorlijk elftal. En ze willen natuurlijk graag op een positieve manier afscheid nemen van de Eredivisie. Het gaat hier ook weer beginnen om 2:30 onder leiding van scheidsrechter Martens. Tot straks.
0: Straks meer van Evert ten Apel. En dan gaan we tot slot ook eventjes naar Zwolle. Want dat is zo mooi van dit soort voetbaldagen. Dit zijn de mooiste uitzendingen om te doen, Jan.
5: Dit is heerlijk om te doen, hè? Er gebeurt altijd wat.
0: Ja, er gebeurt altijd wat. 4 wedstrijden tegelijk. 1-1 dynamiek. Helemaal top. En in Zwolle zit Joran Zwart. En die gaat zo meteen kijken naar Zwolle Feyenoord.
6: Ja, Zwolle Feyenoord. Een leuke wedstrijd op papier. Maar ja, er staat hier eigenlijk helemaal niks meer op het spel vanmiddag. Feyenoord natuurlijk vorige week plek 2 verzilverd en daarmee de Champions League binnengehaald. PEC Zwolle na die nederlaag bij Fortuna Sittard, de nieuwe nummer 13 van de Eredivisie. Ze kunnen nog wat plekjes stijgen vanmiddag. Maar ja, dan moet het wel gaan winnen van Feyenoord. En dat gaat de laatste jaren heel moeilijk. De laatste 12 duels met Feyenoord werden verloren. Waarvan de laatste 4 duels ook nog veel tegentreffers te verwerken kregen. 4 keer scoorde Feyenoord minstens in die laatste 4 duels. Waaronder eerder dit seizoen de 6-1 in de Kuip. Wel wat veranderingen in de opstelling bij PEC Zwolle. Waar we het debuut zien van Duke Verduin. Hij staat heel verrassend op het doel. Krijgt de voorkeur boven Tom de Graaf en Jasper Schendelaar. En ook Gabriel Reiziger. Hij maakt zijn basisdebuut. Viel vorige week in. Scoorde toen een doelpunt bij Fortuna Sittard. Hij mag het nu vanaf de aftrappen laten zien. En dat komt komt ook omdat er een waslijst aan blessures is bij PEC Zwolle. Nog altijd geen Ryan Thomas, Younes Namli, Faberski, Shortery en McNulty en De Roy vielen vorige week ook nog geblesseerd uit. Kortom, een hele gehavende selectie van trainer Henry van der Vecht. Die dus ook veel jonge spelers op de bank heeft. Waarvan hij dus een basisplaats in petto heeft voor Duke Verduin en Gabriel Reiziger. Nou ja, zoals ik al zei, er staat weinig meer op het spel vanmiddag. Maar we hopen op een mooie wedstrijd die ook hier om 14:30 gaat beginnen.

0: Kid Rock en All Summer Long. En wat willen ze graag bij FC Twente op zomervakantie na deze wedstrijd? Wat zou dat lekker zijn voor...
1: Hè? Ja, voor mij ook.
0: Ja, voor jou ook.
1: Ja, zo werkt het. Ja. Nee, hartstikke leuk, man.
0: Zo werkt het ook.
1: Ja, tuurlijk.
0: Wat wou je zeggen? Je wou wat zeggen.
1: Nou, ik zit er klaar voor. Dus de kriebels komen bij mij boven. Bij jou waarschijnlijk ook wel.
0: Ja.
1: Maar in het stadion voel je dan altijd nog meer.
0: Ja.
1: En met name ook voor de supporters. Maar ja, goed. We gaan het meemaken nu over een... wat is het nog? 1 minuut.
0: Ja, nou, zo is het. En dan is de grote vraag... Ja, zou dat dan ook meespelen, jongens? Ik ben wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Welk belang heeft PSV eigenlijk bij deze wedstrijd? Heeft het er belang bij dat Ajax bijvoorbeeld die voorronde Champions League ingaat? Of NEC of FC Twente? Speelt dat nog mee, denken jullie? Of is het gewoon puur, we doen onze sportieve plichten, dat is het?
2: Maar als je nou het veld opkomt als PSV-speler, terwijl de Erehaag nu is afgerond door FC Twente. Dus wat dat betreft heeft Twente in ieder geval haar sportieve plicht gedaan door de kampioen te eren met een Erehaag. En ja, als je hier het veld betreedt in het Philipsstadion, dan zie je 3 prachtige spandoeken. Dan zie je heel veel blaadjes, een schitterende sfeeractie van PSV. Daar in de nok van het stadion worden op dit moment heel veel fakkels afgestoken. Als je astmatisch bent, dan heb je een heel beroerd moment nu daar in het uitvak van FC Twente. Want daar komt een rook weg, dat is ongekend. Maar ja, deze sfeer, deze ambiance, ja, dan kunnen er misschien weinig belangen op het spel staan, Nico. Maar dan kun je bijna niet slecht voetballen.
3: Nee, en als Ajax nou de nummer 4 was geweest, dan was het nog een direct gevecht geweest tussen Twente en Ajax. Maar NEC staat er nog tussen. Dus al zou PSV winnen van Twente, dan is NEC nog de grootste kandidaat om die derde plaats. En dus de miljoenen van de Champions League in de wacht te slepen. Dus ik denk niet dat dat vandaag een rol gaat spelen. En bovendien, voor heel veel clubs is het een voordeel als je een tegenstander treft die eigenlijk geen sportieve belangen meer heeft. Maar als je nou net tegen het PSV van Peter Bos moet. Want als er nou 1 trainer is die wel altijd het uiterste vraagt van zijn spelers en van zijn selectie. Dan is het Peter Bos wel. Ook als er helemaal niks meer op het spel staat, wil die gewoon heel graag wedstrijden winnen. En dus zal het zeker geen makkelijke opgave worden voor FC Twente. Maar goed, ze hebben er een lange weg voor over gehad om uiteindelijk op die derde plaats te komen sinds vorige week. Nu hebben ze dat ticket voor de voorrondes van de Champions League virtueel in handen. En nu is het zaak aan FC Twente om dat niet uit de vingers te laten glippen op de allerlaatste speelronde. Er wordt nog eventjes gewisseld van kant. De rook uit het uitvak is langzaam maar zeker aan het wegtrekken. Nou, voor de VAR is dat geen enkele belemmering, want die kan volgens mij gewoon alle lijntjes zien. Dus kunnen we zo meteen gaan beginnen aan de 34ste speelronde. Een overwinning, dan is Twente zeker van de voorronde van de Champions League. Bij een gelijkspel, dan is het in ieder geval zeker van de 4e plaats. Maar dan kan het ook nog 3e worden, afhankelijk van wat NEC doet. En bij een nederlaag komt ook zelfs Ajax nog in beeld. Dan komt het ook nog als 5e eindigen in de Eredivisie. Kortom, de belangen zijn heel groot. Als we zo meteen gaan aftrappen, PSV tegen FC Twente. En klaar voor de aftrap staat Ricardo Pepi, de spits van PSV.
2: Ja, en hij zal ook met een gretig gevoel naar het WK willen, de Amerikaan. Hij richt zich tot grotere machten en gaat zo meteen deze wedstrijd in gang brengen. Historische dag voor FC Twente, dat staat vast. Maar wordt het de 3e plaats of wordt het 4 of 5? Het is een zenuwslopende ontknoping, vergelijkbaar met die van 2007. Maar toen ging het om de landstitel. En wat te denken van 2011. Twente heeft wel grote wedstrijden gespeeld in haar geschiedenis. Maar dit is er ook weer eentje, hoor. De laatste overwinning hier in Eindhoven dateert alweer van maart 2012. Ene Steve McLaren kwam toen eventjes terug in Enschede. Toen ging het weer eventjes kortstondig geweldig met FC Twente. Toen zegevierde het hier met 6-2 over PSV. En vandaag zal het ook maar wat graag winnen. 6-2 is helemaal niet nodig. 0-1 is voldoende voor de 3e plaats. De wedstrijd is begonnen met meteen de lange bal richting Perisic. Komt daar een kans van Gustil. Dan is het meteen buitenspel, zegt de arbitrage. Nee, ze fluiten daar ook voor. Ja, daar fluiten ze eventjes voor Til, omdat Til daar wat ongelukkig terecht komt. Maar Perisic wint meteen dat eerste kopduel. En dan maakt Til een lichte hensbal. En hij komt daar een behoorlijk in de mangel bij de 2 centrale verdedigers Nijstad en Lemkin. Dat ziet er niet goed uit voor de enkel van Guus Til, die daar toch eventjes blijft liggen, Nico.
3: Ja, en dat kan. Nou, op zich is niet heel erg leuk om te genieten van een blessure van een PSV'er. Maar dat kan toch een voordeeltje voor Twente zijn. Dat nu allerlei PSV'ers denken van, oh jee, er komt nog een WK aan. Ik moet wel heel blijven in deze laatste wedstrijd. Laten we misschien toch maar eventjes wat rustiger aandoen. Nou, de schade bij Til lijkt wel mee te vallen. Want hij kan zonder blessurebehandeling verder spelen. Dat gaan we nu doen met een scheidsrechtersbal. Die wordt gegeven gegeven door scheidsrechter Jeroen Manschot aan de Poolse doelman van FC Twente. Dat is Titon en die hervat het spel met een uitrol naar Lemkin. Lemkin dan met een lange bal naar Lammers. Die moet in duel met Flamengo. Laat de bal uiteindelijk doorschieten waar die wordt opgepakt door Sil Dilia. En die speelt hem helemaal terug naar zijn eigen doelman. En dat is de jarige Matej Kovar.
2: Kovar, de held van Tsjechië. Hij beslist de twee strafschoppenseries. En dat is de reden dat Tsjechië aanwezig is op het WK. En dus gaan we hem ook deze zomer nog zien. De doelman die nu ziet dat het spel zich vervolgt aan de linkerkant van PSV. Waar Perisic een hakballetje heeft op Van Rooij. Ja, PSV is er alles aan gelegen om de aanval te zoeken hoor. Die gaan echt niet inzakken vandaag. Nu het druk zetten van Gasiarovski op Lammers. Maar dit is een goede kaas van Lammers. En dan ligt het open omdat PSV met heel veel mensen voor de bal is. Dan ligt de ruimte voor Weidman aan de linkerkant van het veld. Weidman met de bal naar Uriasette. Twente in de 16 meter. Sta op voor de kampioen, zingen ze hier. Maar hier komt de kans aan voor Twente. Schieten, Zerouki, schieten. En dan schiet hij met de binnenkant. Wat is dat, een slap pogingje van Ramiz Zerouki. En dan staat Uriasette buiten spel. Maar Nico, we hebben dit Zerouki wel eens zien doen. Ja, ook met de binnenkant. In Deventer kan ik me nog een geweldige goal herinneren. Maar ja, hier zit toch gewoon een mogelijkheid tot een doelkans in.
3: Ja, daar moet je een beetje geluk bij hebben, zegt een commentator dan meestal. Maar dat had hij in dit geval niet. Uriasette stond inderdaad wel buitenspel, maar liet de bal lopen over de achterlijn. En dus wordt het wel een hoekschop voor FC Twente. Die gaat vanaf de linkerkant van het veld indraaiend genomen worden. En dus staat alles en iedereen in het strafschopgebied van PSV klaar voor die bal die nu gaat komen. Een bal hoog bij de tweede paal. Er komen mensen inlopen. Kovar bokst die bal halfweg. Wordt opgevangen daar bij de tweede paal. De Uriasette. Uriasette geeft hem dan bij Linssel. Linssel met het schot in de korte hoek. Maar daar staat Kovar op de juiste plaats om de inzet te keren. En via zijn handen gaat de bal over de achterlijn. Weer een hoekschop voor FC Twente.
2: Christian Linssel, de topscorer van FC Twente. Goed voor 10 doelpunten. Was hier dicht bij zijn elfde, maar in de korte hoek wordt Kovar niet verschalkt. En zo begint Twente goed aan deze wedstrijd hier in Eindhoven. Terwijl er gescoord is in Almelo.
4: Daar is gescoord niet voor Heracles, jammer genoeg, maar wel voor FC Groningen. Dit is Van der Werf die uit een hoekschop scoort. Die hoekschop die ging vele hoofden langs, vele benen langs. Die werd geblokt door verdedigers en door doelman Jansink. Maar uiteindelijk kwam hij voor de rechterschoen van der Werf uit. En die haalde vernietigend uit. En zo is het na 3 minuten 0-1 in Almelo. Groningen is op voorsprong en Heracles weer in mineur.
0: Terug naar Eindhoven.
2: Ja, daar levert die hoekschop van Twente niets op. En nou moet Twente weer in de achteruit. Lemkin werkt de bal over de zijlijn en zo een ingooi voor PSV. En dan zien we daar dus even een korte opleving van FC Twente. Maar dat zal het vertrouwen doen toenemen.
3: Absoluut. Nu een inborp van PSV wordt weggekopt door Nijstad. Dan gaat het uiteindelijk toch weer naar een PSV. En zo probeert ook PSV gas te geven in de openingsfase van de wedstrijd. Slechte bal van Sil Dilia wordt zomaar ingeleverd bij Daan Rots. Alleen die had er niet op gerekend. En dus springt de bal ook zover af van de voeten van de Groenloer. Dat de bal weer in een Eindhovens bezit komt. Via Wanner gaat het dan terug naar de laatste lijn. En zo probeert PSV weer op te bouwen aan de linkerkant van het veld. Met Dest. Dest die ontwijkt één tegenstander. Houdt dan eventjes in. Legt die bal weer terug naar het middenveld. En zo wordt Twente een beetje met de rug tegen de muur gezet. Al zal dat Twente ook wel afgesproken zijn. Dat ze de ruimte heel erg klein houden. Als PSV een bal bezit is toch nu de mogelijkheid voor Peppi. Haalt de achterlijn, geeft hem voor. Maar daar wordt goed verdedigd door Nijstad die de voorzet eruit haalt. En de bal nog via Peppi over de achterlijn werkt. En zo wordt het geen hoekschop voor PSV, maar een doeltrap voor FC Twente.
2: Ja, en Titon gaat zich daarmee belasten. Nee, laat het toch over aan Ruud Nijstad, de jeugdexponent van FC Twente. Hij gaat deze zomer zeer waarschijnlijk vertrekken. En hij heeft amper 20 eredivisieduels in de benen. En dan al een grootste transfer voor Ruud Nijstad. Groot talent die nu de bal naar voren werkt. En dan zien we Weidman in actie op de helft van PSV. Speelt daar Uriasette aan. Aan de linkerkant Uriasette. De Noor met een goede beweging. De Uriasette kan doorlopen. Uriasette nu met een lage voorzet richting Linssel. Oh. En daar moet de openingstreffer toch zijn. Maar een geweldige redding van Kovar. Hier zit heel veel in voor FC Twente hoor. Maar dan is het de Uriasette die uiteindelijk een geweldige actie heeft. En Linssel die bal wel goed naar de hoek stuurt. Maar dan vindt hij Kovar op zijn weg. Linssel moet die bal misschien net iets meer snelheid meegeven. Maar een geweldige actie van Uriasette. En ook dat blok van Mats Rots. Dat is heel slim. Hij loopt heel eventjes daar Sildilia voor de voeten. En daar ligt toch wel de sleutel. de linkerkant van FC Twente. En ja, de rechterkant van PSV, die zijn het zwakst. En dan ook het sterkst bij FC Twente. Dus daar ligt voor Van der Brom echt de ruimte. Nu is Mats Gods weer opgedoken daar achter de vijandelijke linie van PSV. Maar dan lost Cedilia dit goed op. Maar hier was Twente heel dicht bij de 0-1, Nico.
3: Zeker, grootste kans van de wedstrijd tot nu toe komt dus op naam van Linsson. Was nog niet zo makkelijk om die bal langs een aantal PSV-verdedigers door te schieten. Tussen die PSV-verdedigers door te schieten. Maar hij vond het graatje. Alleen hij vond dus ook de doelman van PSV op zijn weg. Nu wellicht weer een mogelijkheid voor Twente om gevaar te stichten. Via Weidman gaat het naar de as van het veld, naar Linsson. De ruimte ligt op rechts. Het wordt gezien door de IJslander. Het gaat naar Daan Rots. Die trekt naar binnen. Kan uithalen met zijn linker. Daan Rots ziet zijn schot dan gekraakt worden in de verdediging van PSV. En uiteindelijk gaat de bal over de achterlijn. Dus weer een hoekschop voor FC Twente. Dat er geen gras over laat groeien in de openingsfase van de wedstrijd. Maar meteen zaken wil doen in Eindhoven. En het zou nu weer kunnen uit die hoekschop van Weidman.
2: Chagrijnige gezicht op de bank van PSV. Affolai, die weer gaat vertrekken als assistent, zit daar een beetje te mokken. En ook zeker Peter Bos. Hij is niet tevreden over de openingsfase van PSV. Want hey, Twente is sterker. Heeft de kansen. Krijgt nu een hoekschop. Die gaat genomen worden door in dit geval Weidman. Die wordt laag getrapt. Een beetje een slordige bal van Weidman. Tweede bal is wel voor Lemkin. Lemkin speelt hem naar Bart van Rooij. Die moet hem eigenlijk voor gaan geven. Veel mensen nog rondom de 16. Speelt de bal dan over de zijlijn. En zo gaat die bal eventjes uit. En dan kan PSV even op adem komen. We zijn onderweg hier in het Philipsstadion. 7 minuten. Twente is beter. Heeft al kansen gehad. Maar het staat nog altijd op 0-0 hier in Eindhoven.
0: Er is inmiddels ook gescoord in Volendam. Volendam-Telstar staat 1-0. Dat is natuurlijk belangrijk voor de degradatie onderin in de nacompetitie. We gaan eens eventjes kijken in Nijmegen. NEC Go Ahead Eagles.
5: Ongelooflijk vlammend begin gezien van NEC. 8,5 minuut onderweg. Het is nog 0-0. Daar gaat Bashar Eunal. Hij staat weer in de basis nadat hij in de bekerfinale geblesseerd raakte. De Doetinchemmer terug bij NEC. En wat is hij belangrijk ook nu in die eerste 8,5 minuut. Eigenlijk iedere aanval gaat ofwel via Bashar Eunal. Ofwel via de andere kant via Sami Uwaisa. Die de bal al zo'n beetje zelf over de lijn liep. Maar daar toch nog tegen de benen aanliep van de Busser. Dit lijkt wel zijn laatste wedstrijd te zijn natuurlijk van Go Ahead. Vorige week genoot hij al even in Deventer. Maar dit in Nijmegen gaat dan waarschijnlijk echt de laatste van hem zijn. Maar het is vooral NEC dat de klok slaat in de eerste 10 minuten. Dat eigenlijk al wel met 1-2-0 voor had kunnen staan. Gezien de mogelijkheden van Sherry en van Uwaisa. Maar gescoord is er nog niet in Nijmegen. Dat is dan een goed teken voor FC Twente. Maar op deze manier gaat het niet heel lang duren totdat NEC wil dat doelpunt gaat maken. Nu opnieuw een aanval. Pakken we deze nog even mee met Uwaisa aan de rechterkant. Geeft hem dan maar mee aan de opkomende Pereira. Iedereen van Go Ahead in het wit dan ook terug om dit moment te verdedigen. Nejasmic rechts Uwaisa weer vrij. Pereira gaat via Sano. Sano dan naar de andere kant waar Unal kwijt vrij staat. Duurt wat lang. De aanval, dat is een goed teken voor Go Ahead en dus ook voor Twente. Via Unal weer terug naar achteren naar Sano. Zo probeert NEC het na 10 minuten Nijmegen. Maar is nog niet gescoord. En dat is op zich een goed teken. 0-0.
0: En er is ook nog niet gescoord bij PEC Feyenoord, Joran.
6: Nee, 10e minuut hier ook nog altijd 0-0. Feyenoord wel ietsjes beter. PEC Zwolle heeft veel de bal, maar is slordig in de opbouw. Dat heeft Feyenoord al enkele mogelijkheden opgeleverd. We hebben één schotje gezien van Verlanas, maar dat kon Duke Verduin makkelijk keren. En zo heeft hij tot nu toe een makkelijk basisdebuut. Nog geen hele grote kans gezien. Feyenoord is iets beter, maar stand na 11 minuten 0-0.
0: Dan gaan we even kijken in Almelo, want daar is al wel gescoord door FC Groningen even ten apel.
7: Zeker, de stand is nog altijd 1-0 voor FC Groningen na bijna 10 minuten spelen. En het is duidelijk wat FC Groningen wil, dat gokt hier niet op een gelijk spel dat voldoende is voor plaatsing voor de play-offs. Dat wil gewoon winnen. Het zet hoog druk op Heracles. En Heracles moet daar maar onderuit zien te voetballen. Dan moet dat proberen. Doelman Jansik is een balbezit die net een geweldige redding verrichtte. Op een schop van Van der Werf, de man die ook 0-1 op het scorebord liet aantekenen. En nu is het weer Groningen in balbezit met Dies Jansen, de linker centraal. Verdediger, huurling van Ajax, Tigo Land, de huurling van PSV. Een hele talentvolle middenvelder. Nog altijd op de helft van FC Groningen. Tiki-taki naar elkaar toe. Breed nu op Tijmen Blokzeil. En dan naar de rechterkant naar Marco Rente. Die kent men hier nog wel in Almelo. En dan is het Tika de Jong die de bal terugspeelt op Etienne Vaassen, de doelman. Heracles probeert het wel. Wil natuurlijk graag iets maken van die laatste thuiswedstrijd in de Eredivisie. Maar echt veel mogelijkheden heeft het nog niet gehad. Eén afstandsschot van Walid Ulcik. En de bal wordt nu weer teruggespeeld naar doelman Jansing. En zo blijft het dus wel een klein beetje in evenwicht. Met licht voordeel van Groningen. Dat dus ook nog altijd gewoon leidt hier in Almelo met 1-0.
0: We gaan gauw terug naar Nijmegen.
5: Het is 1-0. Hij hing al in de lucht. En daar is hij dan inderdaad ook. De hoekschop die komt uiteindelijk terecht. Ja, dus Eunal bij Le Breton. Hij kan inkoppen. En binnen het kwartier is er vreugde in Nijmegen. Want de voorsprong die is er voor NEC. En ik moet zeggen, Go Ahead hebben we nog eigenlijk helemaal niet gezien op de helft van de Nijmegenaren. 1-0 dus voor de thuisploeg.
0: Nou, dat betekent dat het dus echt van FC Twente zelf moet gaan afhangen, mannen.
2: Ja, dat nieuws is hier nog niet doorgekomen in het uitvak. Twente speelt in deze wedstrijd goed, gecontroleerd, krijgt kansen, is misschien wel licht. Ja, beter dan PSV, maar ja, Linsson liet dus die kans achterwege. In de afgelopen minuten is er niet veel gebeurd. Het is een heerlijke slotdag. Er wordt overal gescoord en ja, er wordt overal afscheid genomen. Maar dit is een wedstrijd die FC Twente, naar mijn gevoel, goed aanvliegt, Nico.
3: Absoluut. De virtuele stand is nu dat de NEC dus op de derde plaats staat. FC Twente vierde. Beide ploegen hebben exact evenveel punten. Maar het doelsaldo van NEC is 1 doelpunt beter. Dat zal toch ook wat zijn dat je op 1 doelpunt voorronde van de Champions League misloopt. Maar goed, Twente heeft nog een heel groot gedeelte van de wedstrijd om zelf de overwinning naar zich toe te trekken en het gewoon op eigen kracht klaar te spelen. En nou, de start was in ieder geval veelbelovend van FC Twente. Eens kijken of ze die lijn kunnen doortrekken. Even wat langer balbezit voor Twente nu, maar wel in de laatste linie, waar het tempo ietsjes naar beneden is gegaan. Maar goed, het moordende tempo hou je ook niet 90 minuten vol. Eens kijken waar het nu gaat uitkomen. Het is Mats Rot, die even op de plek van zijn broer is beland, want hij is de linksback, maar speelt nu even rechtsbuiten. Hij zal toch wel weten dat hij weer helemaal terug moet naar de andere kant van het veld. Dat gaat hij nu inderdaad ook doen. Ondertussen heeft hij wel een ingooi voor FC Twente versierd. En die gaat genomen worden door Bart van Rooyen. Een meter of 15 over de middenlijn. Gooit de bal helemaal terug naar de laatste linie van FC Twente. Maar die staat wel ter hoogte van de middenlijn. Want alle veldspelers van PSV stonden even op de eigen helft. Opnieuw Lemkin. Die wordt fel op de huid gezeten door Peppi. Houdt de bal wel in de ploeg. En zo gaat het helemaal terug naar Titon, de doelman van FC Twente.
2: Premislav Titon met de bal naar Nijstad. Nijstad speelt hem weer terug richting Titon. En zo is er eventjes wat rust bij Twente. Nu de lange bal richting Sam Lammers. Maar ja, die bal komt niet goed aan. Sidilia kan hem zelfs aannemen op de borst. Maar die levert hem zomaar in bij Uriasette. Maar ja, die is nog niet helemaal scherp. Die heeft één goede actie gehad waarbij hij de bal terug wist te leggen op Linsson. Maar die ja, wist uiteindelijk Kovar te vinden op zijn weg. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, Nico. Maar die spanning is voelbaar op speelronde 34. En als ik dan even ten Apel hoor, dan daal ik weer even af richting 2007. En toen riep hij, en nu is PSV weer kampioen met Philippe Cocu, die toen de vijfde treffer maakte. Dat is al bijna weer 20 jaar geleden. Nu maken we weer dus een mooie slotdag mee met in ieder geval heel veel spanning om plek 3. Voorronde Champions League. Voor FC Twente zou dat voelen als een kleine titel. Nu is het de bal van PSV. Die wordt voorgezet. Dan zit Zerouki daar goed tussen. En dan is dit een uitstekende onderschepping. Hij blijft ook rustig. Net als Bart van Rooij. Wat heeft hij toch ook een uitstekend seizoen. Dit is uitstekend gedaan door Weidman. Maar dan let Uriasette weer niet op. En dan kan Flamingo overnemen. Gusteel nu met de bal naar de rechterkant. Daar staat uiteindelijk Hennesman. Die moet de bal nu eigenlijk voor gaan geven. Kies voor de korte variant richting Sedilia. En dan is het Bart van Rooij die een hoekschop weggeeft. Aandringen van PSV levert een hoekschop op. En ja, als je dan kijkt naar mannen als Perisic en Peppi. Dat hoef je ze in Deventer helemaal niet te vertellen. Ja, die kunnen koppen. Dat bleek vorige week. Al hebben ze van die Kroaat nu op dit moment geen last. Want dat is de nemer van de hoekschop.
3: Ja, een beetje onnodig weggegeven hoekschop. Omdat de coaching misschien niet helemaal goed was in de richting van Verrooy. Die daardoor het zekere voor het onzekere nam. Maar wat een hoekschop op de koop moet toenemen. En dus is het alarmfase 1 voor FC Twente. Waar de spelers staan te huppen op hun voorvoeten. Om heel alert te kunnen reageren. Bal komt bij de eerste paal. Wordt gekopt. En die gaat erin. Het is het doelpunt van Ryan Flamingo. En zo volgt het ene slechte nieuws uit Nijmegen. Het andere slechte nieuws op vanuit Eindhoven. Over, waar FC Twente zelf op achterstand komt. De voorzet van Perisic binnengekopt door Flamingo. Mats Rots staat nog op de doellijn, maar kan de bal niet op tijd keren. En zo is dit een koude

0: in Nijmegen. Laten we hopen dat het nog iets gaat betekenen voor deze voetbalmiddag.
1: Ja, en dan dus ook een beetje de spanning terug in Eindhoven.
2: Ja, nou, FC Twente zal denk ik geen resultaat meer halen in deze wedstrijd. De hoop zal echt moeten komen van al die andere ploegen. Met name van Heerenveen en misschien wel van Go Ahead Eagles. Ja, Bart van Rooij had van de week contact met Joris Kramer, de aanvoerder van Go Ahead. En die gaan bij een gunstig resultaat deze week beide naar Ibiza. En dan zal FC Twente de lunch betalen van de spelers van Go Ahead Eagles. Als daar nog een gelijkmaker of een, in ieder geval een overwinning volgt voor Go Ahead. Dat kan allemaal nog in het doldwaze speelronde in deze Eredivisie. Waar we met name schrikken van FC Twente. Want wat is er met die ploeg aan de hand? Want op dit moment in het eerste kwartier loopt de band helemaal leeg. Vlak voor rust dus die 2-1. Dat heeft misschien als een mokerslag gevoeld voor de formatie van Van der Brom. Want na de eerste 10 minuten in de tweede helft lijkt het er niet op. Nu weer een hoekschop voor PSV.
3: En dus is het inderdaad weer alarmfase 1. Perisic legt die bal nu hoog op de rand van het doelgebied. Daar is weer een kopkans. En die bal wordt nog net overgetikt door Titon. Het was Gazjarovski die de bal hard binnen lijkt te koppen. Maar de Poolse doelman weet dat te verhinderen. Maar goed, daar is de volgende hoekschop alweer. Weer zo'n bal van Perisic die indraaiend wordt genomen. Al die veldspelers van Twente staan weer in en rond het eigen doelgebied. En desondanks weet PSV steeds een ploegenoot te vinden. Nu bij de eerste paal wordt die bal wel weggekopt. Tweede bal wel voor PSV. Dan gaat het weer eventjes terug naar de laatste linie. En gaat het uiteindelijk weer naar de linkerkant van het veld. Perisic kan de bal met zijn borst binnenhouden. Legt hem eventjes terug. Ondertussen zitten in het uitvak een paar duizend fans heel erg Heerenveen te supporten. Want zolang het daar 0-0 blijft, heeft Twente nog Europees voetbal. Maar als Ajax daar op voorsprong gaat komen, ja, dan moeten we donderdagavond nog aan de bak. Met een wedstrijd tegen FC Groningen waarschijnlijk. Daar zit helemaal niemand in Enschede op te wachten. Dus het is vooral hopen dat het in het Abel-Enstra-stadion goed gaat. Dat daar Ajax niet tot scoren komt. Want de hoop op een goed resultaat van Twente hier in Eindhoven, die lijkt wel vervlogen te zijn. Sterker nog, als de treffers komen, dan zijn het PSV-treffers.
2: Ja, want het doelsaldo kunnen we helemaal uit het hoofd zetten. Ja, bij 7-6 een overwinning van PSV zou Ajax bij een 1-0 overwinning ook nog naast alles grijpen. Maar ja, hier gaan vijf treffers volgen voor FC Twente. Want die ploeg loopt helemaal leeg. Wat is er in vredesnaam aan de hand met de formatie van Van der Brom? Ja, dan staat er toch denk ik te veel spanning op die beentjes van FC Twente. Lienzon in de fout met balverlies. Ruud Nijstad is geen schim van de speler die we hier voor hebben gezien in de Eredivisie. Ja, en hij was tegen NEC al onder de indruk. Ja, en met name hier in Eindhoven zie je gewoon dat het topniveau er is van PSV. Bij momenten laten ze eventjes zien wat voor de kwaliteit ze hebben. Dan drukken ze even het gaspedaal in en dan maken ze gehakt van FC Twente. Nu is Twente in de omschakeling wel gevaarlijk met Uriasetter. Uriasetter die moet wachten op de overlap van Mats Rots. Die bal is niet goed, maar Rots wel in balbezit. Rots met de voorzet, de chip richting de tweede paal. Daar Rots, die kopt hem. Oeh, die kopt hem niet binnen via de rug van Salahidin. Wel een hoekschop voor FC Twente. Dit lijkt er weer een beetje op.
3: Ja, nou laten we hopen dat ze die lijn kunnen doortrekken. Want er is natuurlijk nog wel eventjes te gaan. 30 minuten. En op zo'n laatste speeldag hebben we wel gekkere dingen gezien. Dus wie weet zou 4-4 nog kunnen. Dan zou dat nu moeten beginnen bij deze hoekschop voor FC Twente. Aan de rechterkant van het veld. Die gaat getrapt worden door Douda Weidman. Als ze bij PSV nog eens een keer gaan staan voor de kampioen. En dat doen ze massaal hier in Eindhoven. Maar wij kijken ondertussen naar het veld. De corner van Weidman is slecht. Gaat over alles en iedereen heen. Wordt dan aan de andere kant van het veld nog binnengehouden door Mats Rots, maar daarmee lanceert hij bijna een PSV'er. Het loopt uiteindelijk goed af voor Twente. Dat balbezit houdt via Van Rooij.
2: Van Rooij, de kapitein die uitgeroepen is tot de beste speler van dit seizoen van FC Twente. Is ook vaak belangrijk geweest met doelpunten en assist. Maar kan hij zijn stempel weer drukken in deze wedstrijd? Hij gaat wel diep, maar dan zit PSV ertussen. En zo kan FC Twente niet echt tot een aanval komen. En zal er echt gekeken gaan worden naar die andere velden. Ja, je kunt niet meer zo heel veel last van de Brom zijn. Ja, je moet toch op jacht naar die tegentreffen. Maar ja, de poorten dicht te houden, dat helpt helemaal niet. Want het doelsaldo is helemaal niet meer van belang. En dus zul je echt wel de aanval moeten gaan zoeken. Hopen dat PSV zo meteen veel gaat wisselen. Zodat er misschien wat energie uit het elftal wegvloeit. Nu gaat Weidman richting de kant. Ja, en dan breng je Matthias Kjeulen in. Ja, je hebt niet veel smaken. Dat is misschien ook wel het probleem van FC Twente. Je hebt gewoon te weinig op de bank zitten om echt nog een wedstrijd te doen kantelen. Want op dit moment, met Kjeulen naar Weidman. Ja, dat is een wissel van niets, Nico.
3: Nee, maar ja, had je dan liever Arno Verschuren gehad?
2: Nee, ja, dat is het dus. Dat is het probleem. Maar breng dan Lucas Vennegoor-Wesseling. Geef een signaal. Die heeft een schitterend doelpunt gemaakt gisteren bij Jong FC Twente. En nu FC Twente het moeten doen met Matthias Keuler. Die wel zijn laatste minuten gaat spelen voor FC Twente. De oud-PSV.

0: Die nu nog even wat minuten mag maken hier in het Philipsstadion. Ja, hij zal ook met een schuin oog vooral benieuwd zijn hoe het in Friesland gaat bij Heerenveen Ajax. Maar Jan, jij zit hier ook naar te kijken. Wat is er in vredesnaam aan de hand in het eerste kwartier met Twente?
1: Ja, nou, je gaat kijken naar zo'n ploeg. Ik had al aangegeven hoe ze met het mentale gedeelte, als er zo'n doelpunt valt vlak voor de rust, want daar gaat het uiteindelijk om, kan je je dan nog een keer oprichten. En dan zijn er toch te veel spelers die onder de indruk zijn, met name van het tempo. Want als PSV even tempo maakt, ja, dan wordt het heel lastig. Dus er zijn gewoon te veel spelers die dan niet meer kunnen brengen wat ze moeten brengen. Jij geeft al Nijstad bijvoorbeeld aan. Ja, die is de laatste weken, die is onder de indruk. Het is ook niet erg, maar ja, het verschil tussen een landskampioen en een Champions League niveau en dit Twente. Het zou je dan ook niks verwonderen als Ajax dan toeslaat dat je gewoon de na-competitie gaat spelen. Dus wat dat betreft, als je ze zo ziet spelen, geef je er weinig voor. De enige hoop is nog Heerenveen.
2: En ja, dat is wel beter op dit moment dan Ajax. Want die wedstrijd hebben wij ook natuurlijk hier in de studio aanstaan. We hebben nog 2 minuten. Zullen we eens even kijken hoe het is in Nijmegen? Want ook die wedstrijd wordt natuurlijk steeds belangrijker. Daar is het spannender dan in Eindhoven op dit moment. Michiel Fucking, nog altijd 2-1.
3: Zeker nog altijd 2-1, 62ste minuut. En ik heb het gevoel dat het niet bij 2-1 gaat blijven. Maar wie dat doelpunt nu gaat maken, dat is dan wel even de vraag. Want ik moet zeggen, Go Ahead heeft toch iets in ieder geval beter gedaan. Het eerste kwartier na rust. Geen idee wat Boel dan gezegd heeft in de rust. En hij haalde ook nog notabene Sigurdarsson, de IJslander, naar de kant voor Lindhorst. Dus ik dacht, hij wil de Boel wat meer dichtspijkeren. Daarmee ging Edvardsen in de puntspaan en Lindhorst natuurlijk op het middenveld erbij. Nu hoekschop overigens voor NEC. De zoveelste van Bashar Ünal gaat voorbij aan die Nejasmits. Omhaal van Le Breton, die raakt daar de lat. Al de derde keer deze middag dat NEC de lat raakt. De tweede keer dat of het aluminium raakt. Dus de eerste keer de lat, 2 keer de paal. De tweede keer dat Le Breton dat overkomt. Dan nog een keer inbrengen uiteindelijk van Sherry. Die zijn hele jeugd natuurlijk speelde bij FC Twente. Die bal levert niets op. Kan Go Ahead er dan nog uitkomen? Ja, die bal natuurlijk de diepte in de richting van clubtopscorer Surai. Komt er ook niet aan. Kreta speert hem dan hoog in de richting van Bashar Ünal. En zo hebben we na 63 minuten toch in Nijmegen echt opeens een wedstrijd te pakken. Waarbij Go Ahead, en met name dan uiteindelijk toch ook nog Twente, hè? Want de wonderen zijn de wereld niet daaruit, maakt Go Ahead er 2. Dan ziet het er totaal anders uit op alle velden. En dan blijft hier Go Ahead in de wedstrijd. Hier is het hens of niet. Iedereen gebaard dat er een strafschop moet komen. Omdat Brian Linssen daar de bal uiteindelijk, ja, met een soort snoekduik kopt. Komt dan tegen de hand aan van iemand van Go Ahead. Gaat over de lijn heen. En dan krijgen we nog een hoekschop. Maar ik denk dat we het afloop daarvan gaan horen. Na 4 uur spanning in ieder geval terug in Nijmegen. NEC 2, Go Ahead Eagles 1. Kan Go Ahead er dan voor Twente nog een mooie middag van gaan maken? Dat is de vraag.
2: Dat is de grote vraag en die wordt inderdaad aan de andere kant van vieren beantwoord. We gaan heel even plaatsmaken voor wat boodschappen in het NOS-journaal van 4 uur. En dan de finale van deze eredivisie 2025-2026. Heel spannend. Tot zometeen.
4: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van. Want met de

0: Hartegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Vandaag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Bendy en Losser.
11: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
12: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
11: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. prominent. Het draait om jou.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
16: Ja.
15: Maak er een potje van.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Radio Oost. De Oosttribune. Piet Kees van der Wel.
3: De finale van het seizoen 2025-2026. De allerlaatste speelronde. En wie gaat er uiteindelijk die voorronde Champions League spelen? Het belangrijkste veld op dit moment, waar het voor FC Twente van afhangt, ja, lijkt in Heerenveen te liggen en in Nijmegen. Nou, laten we daar maar eens gaan kijken bij Michiel Fucking.
4: 72 minuten onderweg in Nijmegen. Het is spannend hier. Dat voel je wel bij de supporters van NEC ook. Want zij weten echt nog niet zeker of deze wedstrijd gewonnen is. 2-1. Dus en beide ploegen hebben inmiddels gewisseld. Sivertsen en Baten in de ploeg gekomen voor Tengstedt en Samstedt. En ook NEC aanvallende wissels gedaan. Bashar Unaldon toch echt na 70 minuten opgespeeld. Brian Linssen naar de kant. Kogi Ogawa en ook Danilo. Die kennen we natuurlijk nog wel, gehuurd nu van Rangers. Die komt in de ploeg bij NEC. Dat is wel iemand die doelpunten kan maken natuurlijk. En ja, bij 3-1 dan is deze wedstrijd ook wel klaar gevoelsmatig. Dan vindt Go Ahead het ook wel genoeg om straks naar Ibiza te gaan. Maar goed, ze kunnen nog een grote rol van betekenis gaan spelen deze competitie. Met name dus voor wat er allemaal op de andere velden gaat gebeuren. En bij die 2-1 blijft het toch ook in Nijmegen spannend. Na 73 minuten, en volgens mij lopen we hier qua speelronde met te gaan nog de meeste minuten op de velden, omdat we wat later zijn begonnen. Dus de spanning gaat hier sowieso blijven in Nijmegen. Er staat zeker nog een dik kwartier te gaan. Met dus 2-1 voor de thuisploeg.
3: Ook nog een kwartier te gaan bij Heerenveen Ajax. Daar staat het nog altijd 0-0. Heerenveen heeft het betere van het spel, maar daar win je geen punten mee. Dat moet je doen met doelpunten. En die zijn er al volop gevallen in Eindhoven. In die wedstrijd is ruimschoots beslist. PSV Twente staat 4-1, jongens.
5: Ja, 4-1. En ja, PSV is nog steeds hongerig, hoor. Die heeft ook nog even een aantal spelers ingebracht. En die luisteren naar de naam Joey Veerman, onder andere. En ook Ismaël Saibari, misschien wel de beste speler in de vriendenloterij Eredivisie. Ja, en dan kunnen ze toch wel behoorlijk wisselen. Driewedge is er ook nog bijgekomen. Ja, Nico, ja, de koek is nog niet op voor PSV, hè?
6: Nee. En Twente leeft tussen hoop en vrees. Het hoop natuurlijk dat Go Ahead nog scoort. Dan gaat er alsnog een ticket voor de Champions League voorrondes komen. En het vreest dat Ajax gaat scoren. Want dan moet Twente naar de play-offs. Het is spannend, maar vooral op de andere velden voor FC Twente vanmiddag.
3: Dan gaan we ook nog eventjes op de andere Overijsselse velden kijken. Bijvoorbeeld in Almelo bij Evert ten Apel bij Heracles Groningen.
7: Ja, daar is de stand nog altijd 1-2. Dus in het voordeel van Groningen. Ik heb het al eerder gezegd, dat heeft genoeg aan één punt aan een gelijk spel. Maar wil geen risico nemen. Een beetje een vreemde bal van Vaassen, de doelman van FC Groningen. Heracles jaagt onder de aanmoediging van het publiek dat toch nog trouw is opgekomen. Wel eventueel een begeleidmaker. Krijgt nu ook een kans vlak buiten de strafschopgebied. Is het daar een mogelijkheid? Maar die mogelijkheid voor Hama Mioklo, een van de drie invallers, wordt hij een beetje verprutst. En dan kan Groningen weer weg. En nu is het weer een balbezit voor Heracles. Maar dan een overtreding op Van Bergen. En dat betekent dat vlak bij de middellijn FC Groningen een vrije trap mag nemen. Ja, het is een beetje uitspelen voor Heracles in de Eredivisie. Met nog een kwartiertje op de klok. Het is te hopen dat er misschien nog een punt in zit. Anders is het weer een nederlaag. Heracles dat maar 5 keer dit seizoen heeft gewonnen. 4 keer thuis, 1 keer uit bij Excelsior. En de laatste overwinning dateert alweer van februari 2-1 op Fortuna Sittard. Boxtel speelt de bal terug op Vaassen. En die zal de bal weer in het spel brengen. Voorsprong dus nog altijd voor FC Groningen.
3: En er is ook zo gescoord in Zwolle.
8: Ja, maar niet voor PEC Zwolle. Feyenoord komt 12 minuten voor tijd op voorsprong. Anis Hadj Moussa, ik zei het al eerder, de gevaarlijkste man van deze middag, kan makkelijk naar binnen komen. Floranus pakt hem niet aan. Die was ook degene die het buitenspel ophefte. En dus kon Hadj Moussa er vandoor aan de rechterkant van het veld. Ging naar binnen, dreigen. En toen kon hij uiteindelijk de bal simpel in de korte hoek schieten. En zo komt Feyenoord een klein kwartier voor tijd terecht op een 0-1 voorsprong. Want Feyenoord heeft de beste kansen gehad in deze wedstrijd. En Duke Verduin, ja, heeft een uitstekend basisdebuut. Had nog een uitstekende redding op een inzet van Tengstedt van heel dichtbij. Maar hij moest nu dus toch leidzaam toezien hoe Feyenoord de score vlak voor tijd heeft geopend. 1-0 dus door Hajmoussa.
3: Andere tussenstand op de velden. Heerenveen Ajax 0-0. Dat is de allerbelangrijkste naast natuurlijk NEC Go Ahead Eagles op dit moment waar het 2-1 staat. AZ NAC staat 2-2. Dan hebben we nog Utrecht Fortuna zit daar 2-0. Sparta Excelsior 1-3. En Volendam Telstar nog altijd 1-1.
2: De Oosttribune.
3: Gaan we terug naar NEC Go Ahead Eagles 2-1. Wat kan Go Ahead nog?
4: Ja, dat is de grote vraag. 76e minuut. Het wil in ieder geval, ja, dat merk je wel, toch wel lekker afsluiten. Want hier komt Go Ahead weer met een aanval. Kan het dan 2-2 worden? Daar staan er al wat mensen klaar. Baten onder meer, Breum ook. Victor Edvardsen, ja, daar komt hij wel terecht. Maar uiteindelijk is het Le Breton, de maker van twee doelpunten van NEC. Die moet mee verdedigen, maar die speelt nog een beetje zoals in de eerste helft voor NEC. Waar alles lekker crescendo liep. Nu met een lopje krijgt hij hem niet bij een medespeler. Uiteindelijk heeft hij de mazzel dan dat hij nu alsnog een lange peer naar voren kan brengen. Is hier ongelooflijk veel woede op de tribune bij NEC. Omdat Dirksen daar Ogawa onderuit trekt. Dat lijkt erop dat iedereen in Nijmegen vooral wil dat daar een rode kaart volgt. Maar er liep nog iemand van Go Ahead naast. Dus zegt de scheidsrechter hier, nee, lange peer naar voren. Er liepen er nog meer. We zo lang af tot overbruggen. Ik houd het bij een gele kaart. Ja, ik begrijp wel dat iedereen in Nijmegen wil dat er een mannetje afgaat bij Go Ahead Eagles. Want deze wedstrijd hebben ze de eerste helft volledig in handen gehad en nagelaten om uit te bouwen tot zeker een 4-5-0 stand. Terwijl volgens mij de scheidsrechter nu ook naar de kant loopt om de oud-trainer van PEC Zwolle Schreuder nu een gele kaart te geven. Die wint ze natuurlijk ook op. Maar dat hoor je wel in het gefluit in Nijmegen. Maar de wedstrijd was volledig in handen van NEC. Maar na rust ligt dat anders. Ik moet wel zeggen dat eigenlijk net in deze fase NEC de grip weer een beetje over heeft genomen van Go Ahead. Niet dat Go Ahead die grip volledig had. Maar ja, uiteindelijk merk je wel dat NEC jaagt op die 3-1. Valt die, dan is het ook wel klaar. Dan lijkt het voor NEC ook wel binnen te zijn die voorronde van de Champions League. Maar je merkt de spanning in de ploeg bij NEC dat dit jaar toch ook al een nodige doemscenario's heeft gehad natuurlijk. De tweede plaats uit handen heeft gegeven tegen Feyenoord. Die bekerfinale kansloos heeft verloren tegen AZ. Ja, ze willen het niet nogmaals volledig uit handen geven. En dan moet het vooral niet tegen een 2-2 op gaan lopen met nog een kwartier te gaan. Want dan kan het wel eens heel erg vervelend gaan worden voor NEC. Heeft nu wel de bal uit die vrije trap. Alles bekeken ook door de VAR en dergelijke. Niks aan de hand dus. Blijft bij die kaart voor Dirksen. Dus mag NEC gaan gooien met Nejasmic. Gooit dan naar de oud Twente spits Danilo in de ploeg gekomen. Hij moet helemaal terug. Iedereen moet terug. Go Ahead met alle 11 ook terug op eigen helft om dan een aanval te verdedigen van NEC. Sano draait wat om zich heen. Zou nog naar Ajax gaan natuurlijk. Maar dat deed hij niet. En hij, Le Breton, nu verspeelt daar de bal. Kan Go Ahead er vandoor. Baten aangespeeld. Dan is dit een overtreding op het middenveld. Laat hij verder gaan van de Eijk. Zeker. Sherry neemt dan over. Direct naar Samuel Uwaisa aan de rechterkant. Wat tempo bij NEC. Uwaisa moet hem eerst maar zien binnen te houden. Dat lukt hem. Pereira gaat er overheen. Goed verdedigd dan uiteindelijk door Sivertsen, de invaller. En terug naar Sherry. Sherry voor de rust. Maar weer helemaal terug naar doelman Kretas. En je merkt dat er toch wat spanning in de ploeg zit bij NEC. En we toch gewoon nog 12 minuten te gaan hebben. En vooral te hopen dat in die 12 minuten Go Ahead nog wat wil laten zien. Nu een overtreding gemaakt op Dirkse zelf. Gaat ook gewillig naar de grond. En zo begint het publiek te morren in Nijmegen. En dat kan nog wel eens in het voordeel gaan werken de komende 12 minuten van Go Ahead. 2-1. Dat is de tussenstand.
3: Het is nog altijd 0-0 in Heerenveen. Dat nu opnieuw een ontzettend grote kans krijgt tegen Ajax. Het komt met bakken uit de lucht daar in het Abel Enstra stadion. De bal die valt gelijk plat op het grasveld omdat het zo ongelooflijk nat is en er alleen maar plassen op het veld liggen. Het is bijna onbespeelbaar dat veld. En de kansen rijgen zich aan één voor Heerenveen. Maar op dit moment nog altijd dus de 0-0 tussenstand bij Heerenveen tegen Ajax. En zo is het, ondanks dat het eigenlijk in Eindhoven dus niet spannend is, wel ontzettend spannend voor FC Twente, want het kan nog alle kanten op. PSV Twente, hoe is het daar?
5: Ja, een doelpunt voor Go Ahead zou betekenen een derde plaats voor FC Twente. Maar een doelpunt voor Ajax in de omschakeling betekent gewoon helemaal niets. En dan een vijfde plaats. Wat is het ongemeen spannend. Hier schijnt de zon. En ook nog figuurlijk voor FC Twente. Ondanks die 4-1 achterstand. En PSV had er al 6-7 kunnen maken. Blijft nu ook de aanval zoeken. Daar is Dest opnieuw. Dan is het Saibari. Oh, weer een grote mogelijkheid voor PSV. Wat een kans heeft het elftal van Peter Bos toch ook bij elkaar gevoetbald. Twente zakt echt helemaal in elkaar. elkaar. Maar kan wel eens de meest gelukkige nederlaag leiden in de geschiedenis van FC Twente. Want als het hier 4-1 blijft, dan mag Twente zich gelukkig prijzen. Maar het zal met name van die andere velden moeten komen. Nico, iedereen hier in het stadion is ook bezig met wat er op die andere velden gebeurt.
6: Het is wat surrealistisch. Gewoon een wedstrijd tussen de nummers 1 en 3 van de Eredivisie. En iedereen zit op de schermpjes te kijken naar Heerenveen Ajax. De livescore te verversen. Want die is vaak nog sneller dan zo'n internetstreampje. En ondertussen gaat de wedstrijd hier in Eindhoven ook gewoon verder. Al zijn de belangen van de doelpunten hier wat minder groot dan de belangen op de andere velden. Hier nog 7,5 minuut billen knijpen. Vooral over wat er elders gebeurt.
3: Ja, en we zitten hier in de studio ook te kijken, Jan. Het is bijna onbespeelbaar dat veld, hè, in Friesland.
0: Ja, maar goed, als je ziet wat voor kansen Heerenveen nog heeft gekregen nu. Ja. Hè, dan denk je van, nou, waarom schieten die ballen er dan niet in? Maar ja, wij zijn een beetje gekleurd kijkend. En maar het is onvoorstelbaar en spannend. Ja, natuurlijk blijft het spannend. Want ja, Go Ahead, je weet het nooit in die laatste fase. Hè. Zijn altijd op zoek naar een stuntje.
3: Nou, gaan we gelijk daar maar eens even kijken in Nijmegen. Zit dat stuntje erin, Michiel?
4: Nou ja, het traditionele nuilen in Nijmegen is begonnen. 82e minuut, 2-1 NEC. Alles lijkt even in het nadeel te vallen van NEC op het veld op dit moment. Behalve dan die stand. 2-1 dus nog voor de thuisploeg. En ik denk ook dat Boel, die dus bij het begin van de tweede helft Sigurdarsson juist verving voor Lindhorst, nu weer een aanvallende wissel heeft toegepast. Hij brengt Markerud voor Dirksen, die zojuist de gele kaart kreeg. Die zijn ook wel een beetje uit voorzorg dat hij niet nog tegen die tweede en dus tegen die man aanloopt. Met een aanvallende intentiewissel. Hier komt ook een vrije trap voor Goet. Edvardsen kopt hem door. Daar Le Breton. Deze gaat over de lijn. Maar volgens mij gebeurt er wat op de andere velden.
3: Ja, klopt. We gaan eventjes terug naar PSV Twente.
5: Penalty voor Peppi. Wordt het 5-1 of pakt Titon deze strafschop van de Amerikaan? Het wordt 5-1 voor PSV. Ricardo Peppi maakt hem. En zo wordt de nederlaag nog ruimer voor FC Twente.
3: Dan gaan we gauw terug naar Nijmegen.
4: Ja, ik denk dat iedere ontwikkeling in Eindhoven, ook al lijkt het daar allemaal wel gespeeld, alsnog tot gejuich gaat leiden hier in Nijmegen. Maar ja, dat kunnen ze wel gaan doen. Voorlopig nog 7 minuten binnenknijpen ook voor NEC. Want één doelpunt van Go Ahead kan toch nog wel het nodige veranderen aan die stand. Doelsaldo wel aardig in het voordeel van NEC nu ten opzichte van Twente dan. Maar goed, Go Ahead heeft er wel eens vaker 2 gemaakt in een soort minuut. En dan ziet het er totaal weer anders uit. Zeker met die stand in Friesland. Iedereen gaat staan in Nijmegen voor NEC. Voorlopig kan het toch een heel mooi seizoen gaan worden. Naar het mislopen van de bekerfinale. Iets wat Go Ahead natuurlijk het jaar daarvoor deed. Winnen van de beker. Ja, dat zit er voorlopig nog niet in die 2-2 hier. Maar wel weer een doelpunt op de andere velden volgens mij.
3: Ja, en dit keer in Zwolle.
8: Ja, 0-2 geworden opnieuw. Hadj Moussa, een fraaie aanval van de Rotterdammers. Luciano Valente dribbelt op en legt de bal dan uiteindelijk met de hak terug op Hadj Moussa. En die krult de bal met zijn linker in de verre hoek. Verduin kansloos. En zo gaat PEC Zwolle het laatste thuisduel van dit seizoen verliezen. Stromende tribunes die overigens wel helemaal gevuld waren, nu wel leeg. Want PEC Zwolle gaat niet meer terugkomen van deze 2-0 achterstand. We zitten in de 88ste minuut. Hadj Moussa dus 2-maal trefzeker. 2-0 voor Feyenoord.
3: In de 87ste minuut bevindt zich de wedstrijd tussen Heerenveen en Ajax. Er staat het nog altijd 0-0. Het gaat er alleen maar harder regenen. En het is onvoorstelbaar spannend. Kansen over en weer. Zojuist een hele grote kans voor Ajax. Ook Heerenveen enorm veel kansen gezien.
0: Een waterpolo wedstrijd.
3: Ja, het is bijna
0: een
3: waterpolo.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar laat het zomaar blijven dan, hè?
3: Ja, nou ja, je zou nog in een gekke situatie kunnen komen dat het veld te onbespeelbaar is. Want daar zit het niet heel ver meer vandaan, als je het mij vraagt. Jan,
0: nee, maar
3: dat die wedstrijd niet uitgespeeld kan worden.
0: Nee, maar ze moeten, het moet afgelopen zijn vandaag. Dus ja, wat dat betreft is er weinig keus. Maar ja, ik weet niet of het 0-0 gaat blijven daar bij het waterballet.
3: Ja, we gaan het afwachten. Nog altijd 0-0. Dus wij volgen die wedstrijd een beetje hier in de studio. Maar ja, in Nijmegen zit Michiel Fucking bij NEC Go Ahead Eagles. En wij hopen stiekem natuurlijk ook. Of niet eens stiekem, we hopen gewoon op het doelpunt van Go Ahead Eagles.
4: Ja, en ik denk dat Schreuder ook wel voelt dat dat misschien wel aan de lucht hangt. En denkt, ik ga lekker even wisselen. Ik pak wat extra tijd. Want we lopen hier sowieso 4 minuten achter op de andere velden. Omdat we wat later begonnen zijn aan die tweede helft. De blessuretijd van de eerste helft is daar de reden van. 84,5 minuut wordt er nu gewisseld. Dus bij NEC, Charles Sherry, die een hele jeugd bij Twente speelde, die gaat naar de kant. En is er Bram Nuitink in de ploeg gekomen. En ook Sandler naar de kant gehaald. Moet ik even gaan staan wie er nog meer in de ploeg gekomen is bij NEC. Want iedereen in Nijmegen is gaan staan. Dat is mij even ontgaan. Maar in ieder geval 2 wissels bij NEC. En wel Go Ahead in de aanval. Margaret, die zojuist in de ploeg gekomen is, knokt zich daar in het duel met Pereira. Uiteindelijk via de verdediger van NEC over de lijn heen. En dan mag Go Ahead wel de ingooi daar gaan nemen. Thibaut Baten die dat gaat doen. De invaller sprokkelt wat meters mee. Staat nu zo'n beetje de hoogte van de 16 daar. Dan aan de linkerkant van het veld. Daar moet hij dan ingooi nemen. Is de bal ook alweer kwijt. Blijft iedereen in Nijmegen staan, denk ik, de komende 5 minuten. Want spannend is het zeker. Een doelpunt kan nog het nodige verschil gaan maken van Go Ahead. Maar eerst die bal maar achterin bij de ploeg in het wit vandaag. Boel, zijn ploeg, die toch wel nog wat wissels heeft toegepast. Dat je denkt, nou ja, hij gelooft er wel in dat er nog een resultaat te halen is in die slotwedstrijd. Het hoeft het ook niet meer te doen om boven PEC Zwolle te eindigen. Als ik die stand hoor vanuit Zwolle, Feyenoord. Dus het doet het echt om het seizoen. Een bijzonder jaar voor Go Ahead. Met zelf Europees voetbal en de zegen natuurlijk tegen Aston Villa. Die woensdag de finale van de Europa League spelen. Tot zover hoe bijzonder voetbal kan zijn. Ja, het moet vooral het jaar lekker willen afsluiten. En het kan nog in de komende 4,5 minuten als het een doelpunt maakt. Dan breng je Nijmegen ook wel weer deels in ieder geval in mineur. Dan blijft er wel Europees voetbal mogelijk over voor NEC. Maar ja, die Champions League, is dat dan nog wel of niet? Dat is dan nog een beetje de vraag. In ieder geval blijft Go Ahead nu in balbezit. Edvardsen terug naar achteren gebracht. Even wat rust ook bij Go Ahead. En vooral iedereen van NEC dat dan maar ook compact teruggaat naar eigen helft. De rechtsback bijvoorbeeld is nu Sammy Owaissa. Nou, dat is toch echt een aanvaller. Die daar nu Thibaut Baten wel van de bal loopt. Marker het dan, probeert dat duel aan te gaan. Dan is het Owaissa die zich vastloopt op de benen van Kramer. En Schreuder die zijn ploeg nog maar eens even wat toeschreeuwt. 87ste minuut, bal over de lijn heen. Pereira mag de ingooi gaan nemen. En nu gaat hij daar alle tijd voor nemen natuurlijk. De bal onder zijn arm houden. Want dat is een beetje het devies nu van NEC. Zorgen dat het bij die 2-1 blijft. Want ja, het heeft lang gejaagd op de 3-1. Die viel niet. En nu wil het vooral zorgen dat er niet de 2-1 voorsprong nog uit handen gaat geven. Dit lijkt Hens van Thibaut Baten. Mag dan verder. Wie komt er als gelukkig uit uit dit duel? Dat is dan uiteindelijk omdat de bal over de lijn heen rolt. NEC mag dan ter hoogte van de middenlijn nog gaan gooien. Hebben we nog te spelen? 3 minuten aan officiële tijd. Ik denk wel een minuut of 3-4 aan blessuretijd. Gezien de beide ploegen toch flink gewisseld hebben. Dus zeker nog 7 minuten spannend in Nijmegen. NEC leidt 2-1.
3: Er is 5 minuten blessuretijd in Heerenveen bij Heerenveen tegen Ajax. Nog altijd 0-0. Het is afgelopen in Zwolle. Daar heeft Zwolle verloren met 0-2. En zojuist komt Telstar op een 1-2 voorsprong. Doelpunt van Koeman zowaar. Dat is helemaal bijzonder, Jan. Ja, hij zal hem missen.
0: Ja, nee, maar goed, je ziet dan rode kaart en dan krijg je dit allemaal. Maar Telstar, ja, je hebt ook het idee van, ja, die gun je het eigenlijk wel. Je gunt het ze allebei. Ja. Maar als je nou over het hele jaar kijkt, zeg je, Telstar heeft wel geweldig gepresteerd dit jaar.
3: Nou, dat hebben ze zeker en heel knap gedaan. Voorlopig lijken die dus safe te zitten. Is er een corner op dit moment in het Abel Lenstra stadion. Een corner voor Heerenveen. 4 minuten blessuretijd nog in het Abel Lenstra stadion. Waar de spanning natuurlijk enorm is. Ajax alle risico's neemt, al 4 keer gewisseld heeft. Dolberg in de ploeg gekomen, Regeres in de ploeg gekomen, Bonida en Carrizo en dat allemaal voor Steur, voor Klaassen, voor Berghuis en voor Gods. En is er nu de corner van Heerenveen. Bal wordt hoog voorgegeven. Dat is ook het enige wat nog kan daar in het Abel Lenstra stadion. Want als de bal over de grond gaat, dan ligt hij echt meteen stil. De bal kan echt totaal niet meer rollen. Zo nat is het daar. Het is echt waterpolo, zoals Jan net al zei. En dus is het heel erg spannend. Is het opnieuw een corner voor Heerenveen, omdat de bal hoog werd ingebracht en via een Ajax-speler weer over de achterlijn verdween. Is de corner nu opnieuw ingegeven. Keeper mee naar voren. Dat gaat niet goed uiteindelijk. En kan uiteindelijk Heerenveen weer overnemen. Nou, we gaan even gauw terug in Nijmegen. Het voelt echt heel raar. Maar je moet bijna nu ook verslag doen vanaf het veld inderdaad. Of vanuit de studio, zeg maar. Vanaf het veld, zeg maar, in Heerenveen. Maar goed, we gaan eens even kijken bij NEC tegen Go Ahead Eagles.
4: Waar doelman Kretas er even een slimmigheidje op nahoudt met het ballenmeisje. Even de bal wisselt. Alles maar om tijd te rekken. De slotminuut in Nijmegen is ingegaan. En wat een spannende gezichten ook. Spanning hier echt voelbaar in Nijmegen. Want ja, een doelpunt van Go Ahead en heel de situatie verandert. 1 doelpunt is er maar nodig. Dan is het hier 2-2. En dan gaat de NEC terug van 59 naar 57 punten op de ranglijst. En volgens mij heeft Twente de 58. Dus dat zegt wel voldoende over het belang van 1 doelpunt van Go Ahead. Maar eerst is het NEC Danilo Pereira da Silva. De oudspits van Twente komt er niet aan. Dan is Go Ahead weg. Thibaut Bata aan de linkerkant. Dus heel veel ruimte. Even wat gaten daar bij NEC. Margaret, goed gedaan. Margaret in het 16 meter gebied. Wordt het dan nog 2-2? Victor Edwardsen aangespeeld. En deze wordt weggetrapt door Nejasmic. Oh, oh, wat een mogelijkheid nog van Go Ahead op 2-2 voor Edvardsen. Eigenlijk die bal van Margaret in de richting van Edvardsen niet goed. Dan kan er iemand van NEC terug tussenkomen. Die peert hem dan ook weg. Gejuich is er al Want die wedstrijd zit er qua officiële tijd op. Ik ga even staan en dan zie ik dat we nog 4 minuten blessuretijd krijgen in Nijmegen. Nog 4 minuten voor Go Ahead Eagles om de hele Eredivisie stand op de top te brengen nog met een doelpunt. Dat is wel in de richting van Margaret. Weggepeerd daar door Sano. Zelfs Sano is nu een centrale verdediger. Zweept direct het publiek op. Blijft die bal binnen of niet aan de andere kant? Nee, gaat over de lijn heen. Boel moet hem dan snel weer gaan geven aan Kramer. Gegooid door Go Ahead. Opeens ongelooflijk veel spanning in Nijmegen. Lange bal in de richting van Edvardsen. Maakt het aan Nuiting moeilijk. Goede controle dan uiteindelijk bij Breum op het middenveld. Naar Jasmic zit hem daar dwars. Uiteindelijk is het Go Ahead met Lindhorst die daar de bal krijgt. Overtreding schijnt er dan gemaakt te zijn. Op Nejasmic gaat ook onderuit. Heeft nu kramp eigenlijk. Iedereen bij NEC heeft opeens kramp. Pereira heeft kramp. Iedereen gaat erbij zitten. En ja, we hebben het toch nog echt 3,5 minuut over van de blessuretijd die er zojuist is bijgekomen. Pereira laat nu eventjes op zijn noppen duwen voor de kramp die hij in beide benen heeft door doelman Kretas. NEC publiek massaal gaan staan. 2-1 of 2-2. Het maakt een ongelooflijk groot verschil in de stand van deze Eredivisie. Go Ahead heeft nog een doelpunt nodig. Om ook wel wat goede zaken te gaan doen voor Twente. Voorlopig dan de doeltrap voor Kretas. Lange bal. Ja, zolang NEC die bal heeft, gaat de tijd wegtikken in het nadeel van Go Ahead. In het nadeel van Twente. 91-28 inmiddels op het bord. 4 minuten zijn er dus bijgekomen. Lange bal die uiteindelijk over de lijn heen gaat. Maar wel resulteert in een ingooi voor NEC. Iedereen van NEC het publiek al opzweept. Omdat ze weten dat het bijna zover is. Maar ja, goed. Er kan nog wel wat gebeuren in 2 minuten voetbal die we hier nog te gaan hebben in Nijmegen. Het gaat voorlopig richting het beste seizoen ooit voor NEC. Met uiteindelijk dan een beloning voor de manier hoe Schreuder, de oud-trainer van Zwolle, hier gespeeld heeft. Dat hangt allemaal in de lucht. Maar er wordt nu wel gefloten voor een vrije trap af van achteruit. Als ik het goed zie, want ik moet echt gaan staan om daar over alle mensenmassa's heen te kijken. Daar op de eigen helft in de hoek mag Go Ahead aan de bal gaan gooien, gaan nemen. Heeft het ook gedaan, lange peer naar voren. Dan kan je zelf nog gevaarlijk worden. Gebeurt dat ook? Nee. Want daar heeft NEC de bal weer. Sammy Owaisa zojuist nog als een soort rechtsback. Nu weer al in de aanval. Bram Nuiting zelfs, die daar op de helft van Go Ahead staat. Maar hij brengt hem voor de zekerheid terug voor balbezit naar Kretas. Kretas dan lang in de richting van wie? In de richting van Owaisa. Kan hij daar aannemen of niet? Nee, laat hem dan over de lijn heen gaan. Maar dan is de ingooi wel voor Go Ahead. 1,5 minuut nog te gaan. Ingooi snel genomen in de richting van Margaret. Daar moet hij overnieuw worden genomen. Uiteindelijk zie ik door Van der Eijk. De reden is mij onbekend overigens. Want ik kan echt niet vanuit deze hoek over de mensenmassa heen kijken. Spanning alom in ieder geval in Nijmegen. We hebben nog 1 minuut en 10 seconden te gaan. En ja, de vraag is, blijft er bij 2-1 of niet?
3: Dat is de grote vraag. Het is inmiddels afgelopen bij Heerenveen Ajax. Dat is 0-0. Dat betekent in elk geval Europees voetbal voor FC Twente. Even kijken hoe het is in Eindhoven.
9: Ze lopen richting het uitvak. Zerouki gaat al op de schouders. Een 5-1 nederlaag is nog nooit zo groots gevierd. Ze zijn echt helemaal opgelaten. Maar het kan ook nog een derde plaats worden. Snel naar Nijmegen.
3: We gaan eerst heel even naar Everton Apel.
7: Afgelopen in Almelo 2-1 voor FC Groningen. Dat zich daarmee plaatst voor de play-offs. En zo eindigt een treurig seizoen voor Heracles Almelo. Ook in een treurig afscheid in deze laatste wedstrijd. De fans houden zich gelukkig netjes. Niemand op het veld. Ja, het wordt in plaats van zaterdagavond en zondagmiddag nu de vrijdagavond in de keukenkampioendivisie.
3: Triest in Almelo. Nou, het kan wel nog feest worden in Enschede. Dat zal het sowieso wel worden met in elk geval het halen van Europees voetbal. Maar het feestje kan nog groter gemaakt worden dankzij Go Ahead Eagles. Michiel, maak hem af.
4: Zelfs de busser mee naar voren. Wat zou dat een fantastisch afreis zijn. Maar hij moet nu rennen, want die bal is niet goed. Die vrije trap wordt het dan 3-1. Danilo. Danilo schiet naast. Hij blijft bij 2-1. Het blijft bij 2-1 voor NEC. Maar er wordt nu gefloten. Het is klaar. Het is afgelopen. Dit moment doet er helemaal niet meer toe. Vreugde alom in Nijmegen. Wat barst hier een ongelooflijk feest los. Want NEC flikt het. Het wint met 2-1. En vraag niet hoe in die laatste paar minuten van Go Ahead Eagles. Go Ahead dat er echt nog wel geprobeerd heeft. Zeker de tweede helft. Om er een wedstrijd van te maken. Zeker als je de busser nog mee naar voren neemt zojuist. Om dan nog echt tot een serieus grote kans te komen voor de 2-2. De uitbraak van Danilo doet er niet meer toe. Het is ongelooflijk groot feest in Nijmegen. Want NEC flikt het beste seizoen ooit. Vuurwerk hoor ik inmiddels hier van buiten het stadion. NEC haalt namelijk de voorronde van de Champions League.
3: En dat is reusachtig knap, dat kun je rustig stellen. Nou, gaan we eens even kijken hoe daar in Eindhoven op gereageerd wordt, mannen.
5: Ja, dit is echt heel opmerkelijk. Ja, het is nu weer even rustig, maar er wordt nu wat omgeroepen door de stadionspeaker. Omdat de PSV-spelers afscheid willen nemen. Ja, en daar heeft volgens mij Mauro de microfoon te pakken. Maar die PSV-fans, die zitten mee te springen. Helemaal niets in Amsterdam. Er is dus gewoon een situatie dat er twee play-offs in Volendam gespeeld moeten worden. Volendam om lijfsbehoud en Ajax zal daar om Europees voetbal moeten vechten. Maar FC Twente viert een feestje voor het uitvak. En die PSV-supporters die springen maar een beetje mee. Terwijl Mauro nu het PSV-publiek bedankt. Ja, en ik denk dan dat hij... Heeft hij afscheid genomen? Nee, toch? Ik denk Mauro
6: wel. Nou ja, daar lijkt het thuis wel op. Of ja, niet naar zo'n plichtpleging, zo'n huldiging aan het einde van de wedstrijd. Maar laten we nog eventjes de balans opmaken. NEC is dus derde geworden. Raadt de voorronde van de Champions League in. FC Twente is vierde. Heeft wel rechtstreeks Europese voetbal. Want het mag de Europa League in. En Ajax moet dat Europese ticket nog maar bewerkstelligen in de play-offs. Oeh, dat is een aderlating voor de Amsterdammers. Omdat ze zelf 0-0 speelden tegen Heerenveen. Maar FC Twente gaat dus toch Europa in. En ja, als je naar het hele seizoen kijkt, ik denk dat NEC er misschien ook wel nog iets meer recht op heeft dan FC Twente. Alhoewel Twente heeft ook zo ongelooflijk veel punten laten liggen waar dat al nodig was. Ze hadden het ook gewoon zelf kunnen bereiken, die derde plek.
5: Ja, wat dat betreft absoluut. Twente zal echt nog wel een paar keer achter de oren krabben van, oh, waar hebben we het laten liggen? Bijvoorbeeld alle punten tegen PEC Zwolle. Wat te denken van Excelsior, daar hebben ze niet van gewonnen dit seizoen. Dus ja, wat dat betreft heeft FC Twente echt heel veel punten laten liggen. Maar het is ook zo dat FC Twente uiteindelijk, hè, na die valse start die ze hebben gehad onder Jozef Oosting. En wat een zwarte dag is het ook voor hem, want hij is vandaag voor de tweede keer ontslagen. Jozef Oosting, zo'n plezierige trainer die ooit derde werd met FC Twente na een overwinning bij PEC Zwolle. Ja, ziet nu dat zijn opvolger John van der Brom nu rechtstreeks Europees voetbal haalt met een vierde plaats. Wat dat betreft heeft hij het geweldig gedaan. Ze krijgen nu ook een spandoek uitgereikt door de medische staf van FC Twente. FC Twente supporters, bedankt staat erop. En dan gaat de selectie met de supporters van FC Twente op de foto. En dat na een 5-1 nederlaag. Ja, ik heb ooit EK96, zat ik als jong ventje op de bank. Toen verloor Nederland met 4-1 van Engeland door die goal van Kluivert. En toen ging Nederland nog door. Dat was ook zo'n surrealistische nederlaag waarbij uiteindelijk... en toch lachende gezichten waren. En dit ook. Ja, dit voelt zo onnatuurlijk voor een sportman. Die zojuist is afgedroogd. En dan wordt het nummer van Michel Flap ingezet. Voor zowel het PSV-publiek als het uitvak. Maar ja, na een 5-1 overwinning is het grootste feest, Nico, in het uitvak.
6: Ja, maar toch wel mooi. Hè? Vorig jaar was het natuurlijk een enorme anticlimax. Toen was Twente al heel dicht bij het bereiken van Europees voetbal. Maar ging het in de slotfase mis van de finale van de play-offs uit bij AZ. Nu is dat allemaal vergeven en vergeten. Want het feestje wordt heel uitbundig gevierd. Ondanks die dikke nederlaag die FC Twente heeft geleden. Samen met het uitvak. Want FC Twente gaat gewoon weer Europa in.
3: Ja, en dat is het goede nieuws van vandaag na een 5-1 nederlaag. Dus Jan, kunnen we de boel al een beetje samenvatten. Het enige waar we nog op wachten is het eindsignaal bij Volendam Telstar. Waar Muren ervan afgaat. Een mooie carrière gehad natuurlijk bij Volendam. Maar ja, die lijken het toch niet te gaan redden. 1-2 voor Telstar. En inmiddels de 101ste minuut.
0: Ja, nee, maar goed, bij gelijkspel zijn ze het ook al niet. Dus wat dat betreft, dan moeten ze er nog twee maken in extra tijd. Nee, het is Telstar gegund over het hele seizoen, denk ik. En Volendam had er waarschijnlijk thuis wat meer van verwacht in deze wedstrijd. Ze kwamen heel snel op 1-0. Maar misschien is dat ook wel een beetje het vervelende, dat je zo snel voorkomt. Denk je, het zal wel goed gaan vandaag. Maar nee, het ging niet goed. Maar laat Twente in ieder geval de bloemen naar Heerenveen sturen. Want op een gegeven moment met al dat water op het veld, volgens mij konden er alleen nog spelers opgesteld worden die een paas met de knie konden geven, want over de grond ging niet meer.
3: Niet normaal, wat een weer.
0: Waterbelet, nee, onvoorstelbaar. Maar ja, dit zijn natuurlijk eigenlijk van tevoren, als je gewoon gaat kijken, dan was het voor Twente misschien plaats 4 vandaag uit bij PSV, het maximale wat erin zat. En als je de hele wedstrijd gezien hebt, zeker. Maar ja, Ajax heeft het zelf laten afweten. En NEC thuis tegen Go Ahead. Go Ahead heeft er alles aan gedaan. Dus wat dat betreft denk ik dat het een mooie afsluiter is voor het Overijsselse voetbal. Zeker in Enschede.
3: Ja, en als we dan toch heel eventjes over de provinciegrens kijken, het is natuurlijk reusachtig knap van NEC.
0: Ja, maar goed, als je gaat kijken wat voor selectie hun hebben, wat ze erbij hebben gehaald. Ze hebben natuurlijk een dikke portemonnee. Ja. En de manier van spelen, ja, dan hebben ze alle rechten om plek 3 veilig te stellen. Dat hebben ze keurig gedaan. Maar ja, die hebben gewoon wat meer in de breedte ook. Kwalitatief grotere selectie, andere speelstijl, wat we niet gewend waren ook in Nederland. Maar al met al denk ik van Twente, eigenlijk bij AZ uit, 5 seconden voor tijd.
3: Ja.
0: Nee, maar je gaat terugblikken en denken van je zat er zo dichtbij. Nu ook maar PSV uit, maatje of 2 te groot.
3: Ja, zo'n dag als vandaag is de eindsprint. Maar eigenlijk is zo'n competitie een marathon natuurlijk. En ergens in die marathon laat je het liggen.
0: Dat geldt eigenlijk voor alle clubs wel. Want ja, als je nu gaat kijken, Feyenoord die dan weer op het laatst van je wedstrijden gaat winnen. Maar NEC heeft plek 2 weggegeven. Dus eigenlijk alle ploegen hebben wel een verhaal. Maar als je de ranglijst ziet, dan denk je van nou, van tevoren, niet gek FC Twente.
3: Nee, dit hebben ze heel knap gedaan. En zo is het seizoen 2025-2026 voorbij. Of althans bijna voorbij. Er gaan natuurlijk nog wat na-competitiewedstrijden gespeeld worden. Maar FC Twente eindigt als 4e. PSV is de kampioen. Feyenoord gaat ook de Champions League in als nummer 2. NEC dus als nummer 3 de voorronde van de Champions League. Dan Ajax op plek 5. Utrecht eindigt 6e, ook heel knap. En AZ pakt vanwege die bekeroverwinning natuurlijk ook de Europa League op plek 7. Dan Heerenveen en Groningen op plek 8 en 9. De twee noordelijke clubs van het land. En Sparta redde het net niet en eindigt dus op plek 10. Dan hebben we Fortuna Sittard op plek 11. En dan komen we Go Ahead tegen. Ja, wat was het voor seizoen voor Go Ahead, Jan?
0: Nou, Go Ahead heeft natuurlijk een geweldig jaar achter de rug hiervoor. En dan heb je altijd het jaar daarna dat toch de verwachtingspatroon wordt anders. Je moet internationale wedstrijden spelen. Kleine selectie, veel spelers ook nog. Hè, denk aan Nauber bijvoorbeeld, maar ook Deil die nog tussentijds verkocht werd. Dus eigenlijk, nou ja, we hebben het paspoorttoestanden allemaal gehad. Nou ja, dat gebeurt in zo'n seizoen allemaal. Maar dan zeg ik van, ze zijn eigenlijk niet in de problemen gekomen. Naar beneden toe en met name. Dus wat dat betreft mogen die aan het eind van de rit, denk ik, gewoon heel tevreden zijn. En niet alle wedstrijden natuurlijk, zeg maar, dat je denkt van, we zijn top geweest. Maar al met al denk ik dat die met opgeheven hoofden dit seizoen kunnen afsluiten.
3: Ja, dan Excelsior op plek 13 en dan PEC Zwolle. Uiteindelijk wel verloren vandaag van Feyenoord, maar dat maakt er niet meer uit. Want ook veilig met 37 punten. Wat was het voor seizoen voor PEC?
0: Nou, die hebben hele hoge pieken gehad. Met name de thuiswedstrijden, dat ze heel vaak met 1-0 zijn als winnaar van het veld stapten. Hele diepe dalen met grote zepers bij Heracles en bij Feyenoord en bij Go Ahead. Maar die konden zich steeds weer wat veilig spelen door die thuiswedstrijden met 1-0 te winnen. Dus al met al, ja, dat zal altijd een beetje een ploeg zijn die, ja, erin blijven gewoon altijd voorop hebben staan. En dat hebben ze keurig gedaan. En ja, Van der Vecht zei een paar wedstrijden voor het einde van, we willen toch nog wat punten halen. Dat zit zonder Thomas en Namli. Zit dat er bijna niet meer in. Dus wat dat betreft, jongens die moeten fit zijn. Maar voor Zwolle, keurig netjes met Van der Vecht, keurig als trainer zijnde gedebuteerd.
3: Zo is dat. En uiteindelijk eindigen ze trouwens, ik had nog niet op verversen gedrukt, ze eindigen natuurlijk op de 15e plek, omdat Telstar die wedstrijd wint en op doelsaldo net eroverheen gaat. Dus Telstar 14e en PEC 15e, net boven de veilige plek. Dan Volendam, dus na competitie. NAC Breda was al gedegradeerd en Heracles Almelo al weken geleden gedegradeerd. Ja, wat moeten we daar nog over zeggen?
0: Nou, die zijn blij dat het afgelopen is. Is logisch. Je hebt zoveel.
3: Dramatisch seizoen.
0: Ja, maar je hebt zoveel verloren. Maar er gaat natuurlijk niet alleen op het veld heel veel mis. Maar met name in de organisatie gaat er van alles fout. Ze zijn met zo'n rapport bezig. En dan ben je alleen benieuwd van wat komt daar dan uit? Wie trekt de conclusies? Wat gaat er dan gebeuren? Ja, welke spelers komen erbij? Wie blijven er? Wie gaan er weg? Er gebeurt gewoon heel veel. Want ook die begroting zal naar beneden gaan. Dus ja, wat dat betreft krijgen die een hele drukke periode om de toekomst veilig te stellen. Maar één geruststelling. Volgend jaar vrijdagavond zullen ze wat meer winnen.
3: Die kans acht ik vrij groot. Want anders is het probleem heel groot.
0: Ja, lijkt mij wel. Ja, ja, joh.
3: Ja. Dankjewel, Jan. We gaan even een stukje muziek luisteren. Want daar zijn we nog helemaal niet aan toegekomen bijna in deze uitzending. En terecht, want het ging natuurlijk allemaal om wat er op het veld gebeurde. En dat was een heleboel. Zometeen de Eagles, Hotel California. Maar dit is een prachtig liedje uit eind jaren 90 van Jewel, die eigenlijk maar één hit scoorde. En dat was deze. En die heette, of die heet nog steeds, Foolish Games.

0: Hotel California van The Eagles op Radio Oost. Dat zijn van die liedjes die je echt helemaal van begin tot eind moet draaien. Waar je niet doorheen moet praten. En dat hebben we dus ook braaf niet gedaan. 13 minuten voor 5 is het. De Oosttribune. Ja, het is een beetje. Het valt zo een beetje dood, vind ik, Jan.
1: Nou, ja,
0: zat er vol in die adrenaline.
1: Ja, nee, maar je gaat nu even kijken naar die stand. En je gaat even kijken van wat is er eigenlijk allemaal gebeurd vanmiddag.
0: Ja.
1: Kijk, los van het feit dat jij hier voor het laatst zit. Hè, dat is voor mij ook een hoogtepuntje.
0: Ja, ja.
1: Ja, nee, laten we heel eerlijk zijn.
0: Ja,
1: nee,
0: op het dieptepunt.
1: Nee, hoogtepuntje. Ja, okay. Nee, we hebben samen wat meer showtjes gedaan.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar
0: ja.
1: Dit is natuurlijk wel een geweldig slot, laten we heel eerlijk zijn.
0: Ja,
1: en kijk, voor Heracles was het natuurlijk al gauw klaar. Nou, PEC Zwolle tegen Feyenoord, die kansen dat je gaat winnen zijn ook minimaal. Go Ahead heeft er alles aan gedaan, maar Twente toch nog even een prijs gepakt. En dat is hartstikke leuk op zijn laatste speeldag.
0: Ja, en echt ook dat het zeg maar op het allerlaatst nog fout of goed of nog beter kon gaan. Ja, ja, ik bedoel, hier zit alles in toch? Dit is waar je sport voor maakt.
1: Nou,
0: ja.
1: Weet je wat het is? Je zit naar dat Heerenveen te kijken. En je denkt, hoe lang is die extra tijd, hè? En blijft die bal nog niet een keer in het water liggen? En ja. Gaat het nog fout of niet fout? Dus het spanningsveld blijft dan tot de laatste secondes. En dan is sport natuurlijk wel hartstikke mooi om mee te mogen maken.
0: Ja, er is niks mooiers dan sport. En als je dan toch hebt over radio maken, dan is er niks mooiers dan een sportuitzending maken. Want daar is radio voor gemaakt gewoon.
1: Ja, nou goed, als je normaal thuis zit en je ziet de beelden niet. Of je zit in de auto met name.
0: Ja,
1: En dan als ze gaan schakelen. Dan denk je, het zal toch niet.
0: Ja.
1: En dat gevoel van het spanningsveld, ja, dat vind ik echt heerlijk om te mogen maken. Ja. Dus nee, joh, dit is zijn feest om hier te zijn. Maar je moet wel een prijs winnen.
0: Ja,
1: nou, en dat hebben we gedaan.
0: Ja,

0: Maar na deze, laten we zeggen, grote nederlaag, wat is toch wel een behoorlijke tik, had je dan daar overheen kunnen komen met twee wedstrijden. Dus ik ben blij dat het zo afgelopen is. En we gaan nu kijken, want ja, iedereen roept nu al Ajax naar Volendam. Die gaan daar spelen.
1: Ja, dat gaat gebeuren. En dan ben ik wel heel benieuwd hoe dat afloopt. Want ik bedoel, ja, hoe zou je dat seizoen van Ajax omschrijven? Eigenlijk, ja, het is natuurlijk een slecht seizoen. Hè? Ik bedoel, het had nog slechter gekund. Het had ook veel beter gekund.
0: Ja, nee, maar goed, voor hetzelfde geld als ze er één maken, dan is de wereld heel anders.
1: Ja, dan is
0: maar,
1: het.
0: Maar je zit, Ajax met zo'n begroting. En weet je waar ik me een beetje over... Kijk, die weg was ging naar Ajax toe, hè, 2 jaar geleden, van het idee van ik ga voor het kampioenschap.
1: Ja.
0: Nou, je speelt nu gewoon bij Volendam play-offs.
1: Ja.
0: En dan speel je in het Nederlands elftal, die gaan nog naar de WK. Dan denk je bij jezelf van, ja, zo wil je toch eigenlijk ook het seizoen niet afsluiten.
1: Nee.
0: Maar
1: wat gaat hij doen? Dat is toch ook wel de grote vraag.
0: Nou, voor dit soort spitsen komen er altijd grote clubs. Met name in het buitenland, die kijken naar cijfers, die kijken zometeen weer naar zijn WK. Ja. Dus er komt best een grote club voor hem ook zo.
1: Maar jij denkt niet aan de FC Twente bijvoorbeeld?
0: Nou ja, het ligt er een beetje aan, wat komt er nog meer op zijn pad? Kijk, Twente is natuurlijk een goed alternatief. Laten we dat voorop stellen. Dan zal hij ook graag willen spelen. Maar als er echt grote clubs gaan komen met die geldbuidel, ja, dan weet je het nooit hoe spelers daarin staan. Dus wat dat betreft, zijn management zal daar ook met hem over praten. Maar hij zal zich nu gaan richten op de play-offs en dan de WK.
1: Ja.
0: Maar wij moeten ons richten op voorrondes Europa League met Twente. Dat is natuurlijk geweldig.
1: Er zijn mindere dingen.
0: Nou, ja, je kan slechter treffen.
1: Ja,
0: zo is het ook gewoon mee. Maar we hebben weer zoiets dat je denkt van, nou, je hebt iets om naar uit te kijken.
1: Ja, nee, en dat is ook het mooie van sport. Iedere keer komt er weer wat om naar uit te kijken.
0: Ja. Ja. Nee, ik verheug me erop.
1: En om op terug te blikken. Nou, dat gaan we zometeen ook nog volop doen. We wachten natuurlijk nog even op de reacties. En we hebben ondertussen ook gewoon gezellige muziek. Want daar is de radio ook voor gemaakt.
0: Lijkt mij wel.
1: Ja, zo is het. Shocking Blue, Venus.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: TrueLease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
6: Check de meter.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de 2e keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
14: Vlieg met
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
16: De Oosttribune. Piet Kees van der Wel.
17: Het laatste uur van de Oosttribune op deze toch wel prachtige sportdag. 17 mei 2026 schrijven wij de geschiedenis. En ja, FC Twente pakt de vierde plek. Dat is eigenlijk het belangrijkste nieuws van vandaag. PSV is en blijft de kampioen met afstand 19 punten verschil op nummer 2 Feyenoord. Wat voor seizoen was het eigenlijk voor Feyenoord? Heel veel kritiek op Van Persie geweest, maar die worden toch keurig tweede eigenlijk, hè?
18: Ja, maar goed, die hebben natuurlijk ook een heel wisselvallig seizoen gehad. En de NEC was natuurlijk toch de smaakmaker. Zeker in het begin van de competitie. Het stond in één keer tweede. Ja, en dan is het bij Feyenoord vaak die thuiswedstrijden in de Kuip. Hè. Dat geeft altijd een beetje magie. En dit is nou eenmaal zo. Die winnen die thuiswedstrijden dan weer. En ze hoeven niet goed te spelen. Maar ze hebben die achterban. En dat blijft een topclub. En hoe je het ook went of keert, een topclub met problemen. Maar ze hebben natuurlijk wel paar weinig punten gehaald voor nummer 2. En zo simpel is het ook nog eens een keer. Dus ook die hebben hun eigen problemen. En ik zat de Kloeze te luisteren vanochtend. Die zei ook van ja, het is wel goed om nu afscheid te nemen. Want er komt een nieuwe fase aan. Die moeten nu ook alweer Champions League gaan spelen.
17: Ja.
18: Dus ja, wat dat betreft, nee. Maar Feyenoord heeft het gewoon, laten we zeggen, aan het eind van de rit. Als je tweede wordt, zeg je goed, dat hebben ze goed gedaan. Maar als je naar het puntenaantal kijkt en naar de problemen die ze hebben gehad.
17: Ja.
18: Dan is het wel een heel wisselvallig seizoen geweest.
17: Voor die tweede plek had je van tevoren getekend.
18: Goed.
17: Ja, lieve kampioen natuurlijk met een club als Feyenoord. Maar...
18: ja, maar dan nog. Kijk, als je gaat roepen van we gaan kampioen worden met PSV in de achterzak. Dan, daar komt onze... die mag ook binnenkomen nou. Ja, we hebben het rode lampje aan, maar Bert van Lossen binnenkomt. Ja, dan gaat eigenlijk alle deuren open bij Oost. Nee, maar van tevoren zeg je, we hebben een paar topploegen in Nederland. En dan zet je PSV nog de laatste jaren toch wel echt op één. En ik weet als geen ander. Dan komt hij aan, hij loopt de glunderen. PSV-supporter is hij ook nog een klein beetje toen hij jong was.
19: Ik had Twente wel plek 3 gegund. Maar ja, als je er afgeveegd wordt...
18: Kansloos. Kansloos de tweede helft.
17: Ja,
18: nee, goed. Maar dan word je vierde. Dat is voor Twente het maximale, denk ik.
17: Ja, en dan dus NEC derde. Ik bedoel, dat is natuurlijk reus achterknap. En als ik jou een beetje tussen de regels doorluister, Jan, dan zeg jij van volgens mij is dit geen incident. Dit gaat vaker gebeuren. Dat hoor ik een beetje jou tussen de regels door zeggen.
18: Nou ja, goed, als je zo'n trainer hebt met die instelling dan en je hebt een portemonnee, want die wordt nu ook wat groter. Ja, dan heb je een bepaalde visie en je probeert alleen je beste spelers, maar ook de trainer binnenboord te houden, Bert, lijkt mij. Dat zal nog niet meevallen.
19: Nee, want er is belangstelling voor Dick Schreuder. En ja, eerder wie eerder, we hebben heel vaak Marcel Boudewijn beschimpt. Maar die heeft toch wel het aangedurfd om ooit Dick Schreuder aan te nemen als trainer. Ja. Als trainer in het betaalde voetbal. Want die nam hem aan als opvolger van Ad Langler.
17: Kwam hij bij Quick Boys Katwijk?
19: Katwijk heeft hij ook jarenlang gezeten. Toen zat, dat heeft Marcel Boudewijn aangedurfd. En we mogen blij zijn met een voetbaltrainer. En voetbaltrainers als Peter Bos en Dick Schreuder, toch Jan?
18: Ja, zeker. Nou goed, ik heb hem wel spelen gehad. Toen was hij al, had hij al een eigen mening. Toen was hij niet altijd fit, maar... zijn manier van denken en zijn manier van werken. Want als je kijkt naar de fitheid van hun groep... dan praat ik niet over de eerste elf. Hun hebben echt een selectie van wel 20. En die zijn allemaal topfit. Dus wat dat betreft... ze hebben het de laatste weken wat af laten weten. Maar die, normaal gesproken gun je het hem ook wel met zijn ploegie.
19: Jazeker.
18: Ja.
19: Ja, als je na 34 wedstrijden als derde eindigt in de competitie... sta je daar toch verdiend. En dan heb je voorronde Champions League verdiend binnengesleept.
18: Geweldig voor die club.
17: En vandaag ook uiteindelijk gewoon gewonnen van Go Ahead met 2-1. Hey Bert, jullie gaan zometeen nog een Oosttribune maken, ook op tv?
19: Ja, Oosttribune met... hier heb ik altijd van gedroomd. Oosttribune met betaald voetbal, maar ook het amateurvoetbal. Met Jan van Staaij onder andere in de studio. Ja. En zo moet het ook, vind ik, als regionale omroep. Want ik was vanmiddag zelf bij Borne tegen... Mandeveen. Mandeveen had aan een zegen genoeg om het kampioenschap binnen te halen in de vijfde klasse. Maar ja, het ging mis, want Borne won met 3-2. En Rood-Zwart, dat won bij Buurse, is dus kampioen geworden in de vijfde klasse. En we zijn bij Holte, dat is ook kampioen geworden. Ten koste van Komschaat, want dat was de kampioenswedstrijd. En dat vind ik wel leuk om daar overal bij te zijn. Het amateurvoetbal is best wel groot en vaak een ondergeschoven... Nou, je weet het zelf, ja, met AAC.
20: Absoluut.
19: Ja. Vaak een ondergeschoven kindje bij heel veel regionale stations. En ik ben blij dat Oost dat nog weer beter oppakt dan een x-aantal jaren geleden.
20: Nee, dat is zo belangrijk, dat amateurvoetbal. Daar gebeurt zoveel sociaal leven ook.
19: Nou, jij bent nu wethouder, gefeliciteerd. Ja, want je bent wethouder van de Hardenberg. Maar in mijn netwerk heb ik opgedaan bij het amateurvoetbal. Ik ken alle burgemeesters, kende ik, alle wethouders. Want ja, waar ga jij naartoe straks?
20: Ja, dat geldt voor
19: mij. Zaterdagmiddag. Want daar hoor je het.
18: Ja, nee, maar weet je wat je vaak vergeet? Dat die amateurclubs met name, dat is eigenlijk als je gaat beginnen als jeugdspeler, daar begint het eigenlijk allemaal al. Die basis, want daarna ga je pas, laten we zeggen, naar de betaalde clubs toe. Dus in wezen moet je ze omarmen altijd, want zonder elkaar gaat het niet.
19: Nou, ik zat vanmiddag op de tribune. Dat vind ik wel weer leuker bij Borne tegen. En dat vind ik ook weer de charme van het amateurvoetbal. Er komt dan bijvoorbeeld Harry Stegink, jarenlang keeperstrainer. Die ken je nog bij Heracles.
18: Ja, zeker.
19: Die zit daar met zijn vrouw lekker neutraal te kijken naar Borne tegen Mandeveen. En dat is de kracht eigenlijk van het amateurvoetbal.
20: Ik zal je vertellen, ik kwam in de gemeenteraad ooit 16 jaar geleden. En toen was Bert Mulman, die was nog de burgemeester van Hardenberg.
19: Ja.
20: En die zei van Piquees, ik zie jou dan wel eens langs het voetbalveld staan. Vanaf nu ga jij in elk geval één helft, maak jij een rondje langs dat voetbalveld. En dat is veel belangrijker dan al die stukken die je krijgt te lezen.
19: Ja.
20: En dat is de beste les die ik echt als politicus... Je hoort langs een voetbalveld zo ontzettend veel.
19: Ja, ook bij andere sportwedstrijden wel, waar veel publiek
20: Ja, sport komt. Verbindt altijd.
19: Ja.
20: Het is echt ontzettend leuk. Nou, hoe laat begint het, de Oosttribune?
19: We zijn nog aan half 7 of half 8, denk ik.
18: Ja, tegen die tijd. Want die jongens moeten nog terugkomen natuurlijk.
19: Ja.
18: Dus of zitten wij met z'n tweeën? Nee toch, er zal toch wel iemand bij gaan komen. Maar jij, we zitten hier altijd al met het RTVO's pyjama aan. Dus wat maakt eigenlijk niet uit.
19: Nee, ik moet even wat voetbalwedstrijdjes inspreken. Dus,
18: ja, natuurlijk weer.
19: Nou, dan ga je heerlijk.
20: Veel succes daarmee.
19: Is dit echt, Piet Kees, is dit je laatste uitzending?
20: Is de laatste uitzending,
19: en dan over 4 jaar kom je weer terug.
20: Ik heb net dat weet je niet. Misschien wel eerder, hè? Je weet het nooit. Maar ik heb een fantastische DAB Plus radio gekregen van directeur Danny de Vries. Ja. En een boek, Een Wereld van Gemeenschappen. Dat gaat eigenlijk een beetje, denk ik, ook over waar wij het net over hadden. En een leuk bonnetje.
19: Ik vind het jammer dat je weggaat bij Oost. Ja, had je gewoon dit soort dingen.
18: Goed.
19: Ja, dit soort dingen had je gewoon toch wel kunnen blijven doen achteraan.
20: Ja,
19: Bernard Kobus heeft jarenlang damverslaggever geweest. Ja, Baks, burgemeester, was jarenlang gewoon voetbalverslaggever bij NOS Langs de Lijn.
20: Ja, ja, ja.
18: Hij staat wel op de reservelijst nu.
19: Oh, staat op de reservelijst.
18: We kunnen er altijd een beroep op doen eens een keer weer.
19: Nee, maar ik snap wel dat je heel erg druk bent. Maar ik vind het wel jammer voor Oost.
20: Ja, tuurlijk. Nee, maar je moet wel... dat is het mooie van RTV Oost. Ik bedoel, dit is bijna mijn afscheidswoordje al. Nou, dan hoef ik dat straks niet meer te doen. RTV Oost heeft mij kansen gegeven. Dat is serieus waar. Ik kwam hier als broekie echt binnen. Ik had net mijn rijbewijs en ik mocht hier stage gaan lopen. En vervolgens, dat deed ik een half jaar. En toen kreeg ik een kans om Oene Loonstra op de middag te vervangen. En dat is het mooie van RTV Oost. Bij RTV Oost krijg je kansen. Op het moment dat je je best doet. Hè? Op het moment dat je er echt zoiets van ik wil ervoor gaan. En net dat stapje extra zet. Dan krijg je hier kansen en dan kun je hier heel veel leren. Ik heb van jou heel veel geleerd, Bert. Ik heb van Roland Nijboer en Gerrit Nijboer. Noem ze allemaal maar op. Ontzettend veel geleerd. En die mensen die geven je kansen. En die hebben ervoor gezorgd dat ik ben gekomen waar ik nu ben gekomen. Ja. Dat durf ik echt wel te zeggen. Dat was zonder RTV Oost niet gelukt. Omdat RTV Oost is er altijd als het moet. Hey, jullie zijn er als er nieuws is. En daarom is het ook zo belangrijk dat ik dit dus zometeen niet meer ga doen.
19: Ja, omdat dat ik snap
20: straks
19: ik.
20: Ook het nieuws kan zijn.
19: Ja, nee, dat snap ik. Maar ik vind dat met de sport...
18: Voor ons maakt het geen... geen probleem om even toe eens in te vallen.
19: Ik snap hem wel.
18: Hey, tuurlijk, ik begrijp hem wel. Hij is nieuw. Ja. Hij is net een paar dagen begonnen. Hij zit nou totaal nokkie-nokkie. Vol, joh. In het Hardenberg.
19: Eerlijk, Piet Kees. Maar radio maken is toch het allermooiste. Dat is toch mooier dan wethouder. Dan zit je straks in je wethouderkamer. Maar een lekker liedje instart is toch fenomenaal leuker. Nee, ik snap jouw politieke ambities.
20: Zo'n uitzending als vandaag is natuurlijk waar de radio voor gemaakt is. Ja, dat je 4 wedstrijden tegelijk hebt. Ja, dat is wel.
19: Dat is toch een zegen. Dat is toch mooi dat je straks doe je een knopje omhoog en dan komt er muziek uit.
20: Ja.
19: Dan mag je wat over vertellen.
20: Ja.
19: Nou, dat is het mooiste toch uit het leven.
20: Dat is in elk geval heel mooi.
19: Ja.
18: Goed. Ik vind het heerlijk om met deze twee radiomensen te praten.
20: Ja.
18: Heerlijk.
20: Hier is dan die muziek. Chloe Estevan.

0: de dijk. En laat het vanavond gebeuren. Nou, ik denk dat het vanavond wel gebeurt voor FC Twente. Er wordt nog een klein feestje, toch?
1: Nou, een klein feestje. Ik denk dat ze opgelucht zijn dat ze in de prijzen zijn gevallen. En nee, tuurlijk is het toch een geweldige prestatie als je ziet waar ze vandaan gekomen zijn. In zo'n turbulent jaar, dan denk je bij je eigen van... ja, je hebt de pech dat je uit naar PSV moet. Dat is de laatste wedstrijd, anders word je gewoon derde nog. Ja, dan is het doodzonde, maar laten we heel eerlijk zijn. Ik denk dat ze, als ze zo meteen in de bus zitten... hier van tevoren, en ze zijn vierde, dat ze zelf dat ook wel een klein beetje bedacht hebben.
2: Ja, misschien is het omdat het je bent toch met 5-1 van het veld geveegd. Ik denk dat dat toch in die hoofdjes... uiteindelijk telt die wedstrijd ook nog een beetje.
1: Ja, even is dat zo. Dan een teleurstelling van, we konden geen 90 minuten mee met hun.
2: Nee.
1: Nou, dat is dan een teleurstelling. Maar aan de andere kant denk ik van, ja, dat ben je dan ook... doordat je toch, kijk, als je vijfde had geworden met niks... ja, en je moet dan nog twee keer, dan is het anders. Maar nu stap je de bus in en er zullen ook mensen zijn die zeggen... ja, ze hadden meer de best moeten, ze hadden de kansen. Nou, al met al denk ik dat dit het maximale in Eindhoven was vandaag.
2: Ja, en dat was dus inderdaad 5-1. PSV eigenlijk knap aan zijn sportieve plicht had.
1: Maar daar twijfelde ik bij die Bos en zo het laatste thuiswedstrijd, festiviteiten, dan komt die schaal het veld op.
2: En die mogelijkheid van 100 goals, denk ik. Zou dat ook niet toch, dat ze dat hebben? Uiteindelijk eindigen ze op 101 doelpunten?
1: Ja, nou ja, als je dat dan ook nog erbij wilt betrekken, dat kan. Maar goed, bij hun staat de winst. En weet je wat ze denk ik willen voorkomen? Dat ze denken, we doen er niks aan in het land. Dan verspeel je gewoon zoveel wil.
2: Ja.
1: En dit soort ploegen, ja, die kunnen waarschijnlijk op 80% ook al tegenstanders kloppen. Maar ja, we hebben vandaag weer gezien dat Champions League voetbal en Europees voetbal, dat er zit nog wel een verschil tussen. Dus wat dat betreft een mooie uitdaging voor Twente. Maar ja, natuurlijk ben je teleurgesteld dat je 5-1 verloren hebt. Maar ik denk als ze straks in de bus zitten, dat ze denken van nou jongens, we hebben het toch knap gedaan. Vierde plek.
2: Ja, en zeker aan het begin van het seizoen. Ik bedoel.
1: Evalueren nu, hè? Van waar ze. Nee, goed, je vindt er geen punt meer mee. En elke club heeft zijn verhaal. En er zijn fases in de competitie dat je alleen maar gelijk speelde. Ja, dan denk je bij jezelf. Ja, als je daar van die kleine ploegjes ook een paar had gewonnen. Maar NEC zal hetzelfde verhaal hebben. Nee, hoor. Eind van de competitie. Sta je waar je moet staan. En dan afsluiten met deze situatie. Vierde op de ranglijst.
2: En hoe zou het zijn met Jozef Oosting? Vraag ik me toch een beetje af op zo'n moment. Als...
1: Ja, nou.
2: Dat is niet zijn jaar.
1: Nee, maar. FC Antwerpen weer. Dan denk je van, je zit te kijken naar die uitslagen, maar dan hebben ze 3-0 verloren. En dan zie je al van supporters die eisen dat het vertrek van Jozef. We kwamen ook de familie heel vaak tegen nog bij Go Ahead, omdat daar zijn schoonzoon van de oude Oosting liep. Ja, dan is dat gewoon heel vervelend. Maar je bent snel, zeg maar, je vergeet de goede tijden, want het is natuurlijk een hele warme persoonlijkheid en een warm mens en ook als trainer. Maar je moet ook op de juiste club kunnen instappen. En op een gegeven moment denk je van, ja, wat heb je daar dan te winnen?
2: En nou, wat is voor hem dan nu de juiste club?
1: Nou, misschien zo'n soort Heracles of zo.
2: Ja.
1: Nou, dat soort type ploegen waar je van denkt... Maar je bent natuurlijk ook nu weer beschadigd altijd. Want de mensen, ja, hij kan het daar niet en hij kan het daar niet. Je kent het allemaal wel. Ik denk dat dit soort ploegen gewoon de menselijke kant... gewoon de warmte die hij uitstraalt ook... ik denk dat hij daar gewoon ook een club bij moet zoeken. Dus wat dat betreft zou Heracles gewoon ook... die keuze moeten ze maar maken. Maar voor hem zou het heel goed zijn. En anders moet hij, denk ik, toch maar zijn sabbatical nemen... om dit allemaal te verwerken. Want zijn beleving en hoe hij ermee omgaat... dan loopt er toch wel een deukje op.
2: Ja, misschien ook in je zelfvertrouwen. Maar ik bedoel, want hij heeft natuurlijk ook bij clubs heel goed gedaan. Bij RKC heeft hij natuurlijk fantastisch gedaan.
1: Ja, maar hij heeft bij Twente natuurlijk ook fantastisch gedaan.
2: Ja.
1: En ook de achterban. Ik zie ze nog met Jannes daar met familielid stadion bezingen. En de wedstrijden bij Manchester en noem ze allemaal maar op. Maar mensen vergeten dat heel snel. En dat is ook zo. Als je resultaten achterblijven, dan is dat gewoon vervelend. Want daar word je op afgerekend. Dat zie je zelfs in België bij een kleine club.
2: Als je wint, heb je vrienden.
1: Altijd vrienden.
2: Ja, altijd. Ja.
1: Altijd vrienden.
2: Zo betrekkelijk is het dan ook.
1: Ja, maar dat is ook zo. Je loopt op dat lijntje.
2: Ja. Heb je dat zelf ook? Want jij bent natuurlijk ook best wel lang trainer geweest.
1: Ja. Nou, weet je wat het is? Als je trainer bent tegenwoordig met de media die er rondomheen zitten... met filmpjes die ze maken, met de druk van sponsors... met de begrotingen, noem alles maar op. Er is natuurlijk een hele grote verandering gekomen. Want het presteren. Want je mag niet 5 keer verliezen. Bij supporters niet, bij sponsors niet. En dan zeker bij een club als Twente bijvoorbeeld. Ja, dat zijn grote clubs met een enorme achterban. Dus je moet wel presteren. Dat is ook goed, hè, dat je bij een club zit met ambitie. Maar aan de andere kant denk ik van, het moet ook realistisch blijven. En soms pas je ook niet bij een club. Dus wat dat betreft heb Oosting nu een beetje de pech gehad. Maar ik heb het geluk gehad dat ik dat niet mee hoefde te maken. Maar het is altijd wel zo dat het het verandert wel het voetbal. En dat zien we door de media met name. Dus winnen. Ik denk dat het misschien, dat klinkt een beetje gek, maar bij een hele grote club waar het winnen zeg maar gewoon is. Je ziet het nu aan Ajax bijvoorbeeld. Ja. Dan wat deugde van die hele club niks meer.
2: Nee.
1: En dan,
2: Liverpool.
1: Ja, bijvoorbeeld. Aan de slot, daar zijn we mee weggelopen. En nu roept iedereen. En dan gaan de spelers een beetje mee zanen.
2: Ja, ja.
1: Ja, en als die gaan roepen, dan wordt het wel heel lastig om overeind te blijven.
2: Ja.
1: Dus zelfs die mensen, die toptrainers hebben het lastig. Maar het zou voor Bos ook gelden als hij 5 of 6 keer verliezen achter elkaar. Heeft hij hetzelfde probleem. Dus ja. Dat is inherent aan het trainersvak. Maar het blijft geweldig om met spelers om te gaan. Het leukste is zelf spelen. En dat blijft zo. Maar ja, dat gaat al niet meer. Nee, maar daarna is trainen misschien wel hartstikke leuk. Maar ja, bij een ploeg die veel wint, is alles mooi, hè?
2: Ja, ja, winnen wint nooit. En het,
1: zalvend, zeggen we altijd.
2: En verslavend. Ja,
1: ja. Zeker, ja. Zeker.
2: Mooi al. Nou, we gaan nog eventjes muziek draaien. En we wachten stiekem eigenlijk ook nog even op wat reacties uit den landen. Van verschillende trainers, spelers. Maar voorlopig eerst Jaap Reesema. Toch nog een klein beetje Twents-tintje. Thuis.

Deze week bij RTV Oost, de week van het nieuws. Al jouw vragen over het nieuws worden beantwoord. Stel je vraag op oost.nl/week van het nieuws.

Selma Houston en Don't Leave Me This Way. Het is 6:08. Dit was de ene laatste plaat van de Oosttribune. Voor mij, na 20 jaar, komt er een einde aan freelance presentatie bij RTV Oost. Dat heb ik altijd met ontzettend veel plezier gedaan. Ik wil RTV Oost ook ontzettend bedanken voor de kansen die ik hier heb gekregen. En dat waren er heel veel. Ik wil u bedanken voor al die jaren dat u naar mij hebt willen luisteren. Al de mooie reacties die ik daarop heb gekregen. Dat was echt hartverwarmend om dat maar rustig zo te zeggen. Het zit erop. Ik wens RTV Oost natuurlijk het allerbeste. Het is de allermooiste omroep van Nederland. En ik zou zeggen, tot ooit.

0: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
8: Fietsvakantie, ja, dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
7: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
9: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
10: Check de meter.
11: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boksprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
2: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter. Ja,

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Radio Oost.

0: 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
1: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
2: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips en Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: met goedverblijf.nl.
1: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
0: Goedverblijf.nl, boek nu jouw fietsvakantie.
2: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinksterfair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
3: AP Stijlmeubelen in Vriezenveen gaat stoppen. Nog tot 1 juli spectaculaire aanbiedingen.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Byroot, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben 1000 mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. In 12 steden gingen mensen de straat op. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. Een bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In Bietburg bij Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien, met tussendoor ook wat zon. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: TrueLease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Mieke van der Wij.
2: Bulgarije won gisteren het Songfestival met Bangaranga. Bangaranga, betekent dat eigenlijk iets? Ja, het blijkt een Jamaicaanse straattaalterm die ophef en tumult betekent. Nou zeg, voorwaar een voorspellend lied. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wat lopen is spannend, leuk, maar zo spannend. U hoort zo een van de deelnemers aan die onfortuinlijke tocht naar Ameland. En ze moest met een helikopter gered worden. Een nieuw praktijkboek verschijnt morgen. En dat moet professionals helpen bij grootschalige seksueel misbruikzaken. Hans Renders komt, de maandelijkse biografierubriek. Hij las Zeven Habsburgse Zussen. En Tradwives the Musical komt eraan. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik bespreek het met de drie hoofdrolspelers. En ze gaan ook een nummer zingen hier live in de studio. Maar eerst het nieuwsoverzicht van
1: zondag 17 mei.
3: Now, the World Health Organization has declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo a public health emergency of international concern.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie slaat alarm vanwege een Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Er zijn al tientallen doden.
4: That has already killed at least 87 people.
2: Meer dan de helft van de mensen die de ziekte krijgt, gaat eraan dood.
5: Across all of the strains, on average about 50% of people who get the disease are likely to die.
2: Wat de situatie extra moeilijk maakt, voor deze variant bestaat geen vaccin.
6: We know that without a vaccine, it's much more difficult, and without any treatment, it's much more difficult.
2: Gelukkig hoeven we ons in Nederland geen zorgen te maken.
7: Er zijn in de afgelopen 10 jaar met enige regelmaat uitbraken van Ebola geweest. En die hebben niet geleid tot verspreiding buiten de regio.
2: Spannende uren voor watlopers bij Ameland. Ze kwamen vast te zitten.
8: Iets anders dan waar we voor hadden ingetekend.
2: Sommigen raakten ook onderkoeld. En dat gebeurde bij een speciale nachttocht.
9: Ja, deze tocht die heeft als bijnaam de hel van Ameland.
2: En dat komt vooral door alle modder.
9: En dat heeft ook veel met baggeren te maken. En ja, daardoor loop je een heel groot deel door de modder. Je zakt een eind weg. En daardoor is die extra zwaar.
2: Voor de watlopers liep het gelukkig goed af. Iedereen kon worden gered.
10: Lekker naar huis, hè? Uitrusten, chillen.
2: Ja, zometeen spreek ik dus een van deze onfortuinlijke watlopers. Voetbalfans zaten aan de buis of radio gekluisterd voor de laatste speelronde van de Eredivisie.
11: Het is de ontknoping, hè, vandaag.
2: Vooral NEC deed goede zaken. De club won van Go Ahead.
12: Dat is toch mooi?
13: Nee, dit is nog beter dan de bruiloft van mijn vrouw.
2: De Nijmegenaren eindigen op plek 3 en plaatsen zich voor de Champions League voorrondes.
14: We gaan Europa in!
15: We gaan Europa in!
2: Bij directeur Van Schaik moest dat nog even doordringen.
16: Het is eigenlijk niet te bevatten. Ja, dat is niet te bevatten, man. NEC.
2: Dan naar die andere ontknoping, de finale van het Eurovisie Songfestival.
17: Ja, Bulgarije!
18: Bulgarije en niet zo'n beetje man.
2: Ja, het Balkanland wint dus met een liedje over
19: Bangarang.
20: Bangarang.
19: Bangaranga.
2: En zo klinkt dat dan.
21: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga.
2: Ja, we weten nu dus ook wat het betekent. Een lekker over de top nummer, net als de interviews met zangeres Dara na afloop.
22: Is the first time Bulgaria ever win Eurovision?
23: Bulgaria, how'd you feel?
22: Yeah.
23: Dara, you've won the Eurovision Song Contest.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
22: Everybody! Yeah. Bangaranga! Go! Yeah.
2: Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben er even stil van. Dan maar naar de krant van morgen, gelezen door Michiel van der Velde.
11: Ja, Bangaranga ook in de kranten, maar ook andere onderwerpen. Ja. NRC wil weten hoe het hoge beroep tegen Ridwan Taghi door kan gaan zonder advocaat. Het Hof buigt zich morgen over diezelfde vraag, nu niemand de verdediging op zich neemt. Een advocaat verplichten om Taghi bij te staan ziet het OM niet zitten. En ook Taghi zelf wil niet dat iemand wordt gedwongen.
2: Een draaiboek voor deze situatie is er niet, omdat het niet eerder is voorgekomen. Wie in de wet kijkt, ziet dat het hebben van een advocaat advocaat niet verplicht is. Als echt niemand zich meldt, heeft het Hof nog twee keuzes. Wachten of een uitspraak doen zonder advocaat. Maar ook dat is eigenlijk geen oplossing. In beide gevallen ontstaat opnieuw vertraging of loopt de procedure alsnog vast.
11: Het FD schrijft dat aannemers grote moeite hebben om mensen in te zetten die zelf lastig aan een baan kunnen komen. Ze lopen vast op een wirwar aan regels. Bij veel bouwprojecten van de overheid zijn aannemers verplicht om sociale doelen op te nemen in de aanbesteding. Maar dat is niet makkelijk.
2: Zo is er volgens de bouwbedrijven te veel papierwerk en kunnen voorwaarden per gemeente verschillen. Door alle regels lopen bouwprojecten soms vertraging op. Dat gebeurt bijvoorbeeld als aannemers er na de gunning achterkomen dat ze niet aan alle eisen kunnen voldoen en de opdracht terug moeten geven. Onwenselijk, zegt de sector.
11: Het zou zomaar kunnen dat er deze week weer een lange wachtrij op Schiphol ontstaat, weet het Parool. 5000 beveiligers worden morgen overgeplaatst naar andere beveiligingsbedrijven binnen Schiphol. Die bedrijven zeggen dat het problemen oplost, maar de beveiligers zelf houden hun hart vast. Roosters zijn niet op orde en een deel van de beveiligers krijgt geen nachttoeslag meer. En wie naar de wc moet, moet gewoon tussen de passagiers in de rij gaan staan.
2: Schiphol zegt dat het beeld dat de beveiligers schetsen niet klopt en dat reizigers weinig van de verandering zullen merken. Er is juist veel aandacht besteed aan de overstap om de beveiliging op de luchthaven zo stabiel mogelijk te maken.
11: 40 jaar na het verschijnen van de eerste Flodder-film is de ordinaire familie terug. In een serie die draait om Kees Flodder, opnieuw gespeeld door Tatjana Simic. Gaat dat gebeuren? Wat maakt het kijken naar die familie toch zo aantrekkelijk, wil de Volkskrant weten.
2: Het is cultureel erfgoed, zegt een expert tegen de krant. En dat het een beetje fout en brutaal is, maakt het extra leuk. Maar het houdt ons ook een spiegel voor. De Nederlander denkt altijd dat hij openstaat voor de ander, tot diegene naast hem komt wonen. Dat is ook in de nieuwe serie overduidelijk het geval.
11: Tatjana zelf twijfelde wel even toen ze werd gevraagd, maar stemde uiteindelijk toch in met de serie. En daarin knipoogt ze af en toe naar het verleden. Met uitspraken als "buurman, doe niet zo gek", zullen veel mensen snel terugdenken aan die beroemde uitspraak van Kees.
0: Buurman, wat doet u nu?
12: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Alex Harvey, To Make My Life Beautiful. Ja, u hoort het al, een groep van 32 wadlopers is vanmorgen met reddingsboten en een helikopter van het wad bij Ameland gehaald. Ze hadden een hulpvraag uitgestuurd omdat sommigen zware onderkoelingsverschijnselen vertoonden. Goedenavond, Nienke Heeg.
1: Goedenavond, ja, hallo.
0: Ik mag jij zeggen, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Jij was een van de wadlopers. Had je het wel eens eerder gedaan?
1: Nee, dit was de eerste keer, maar misschien ook wel de laatste keer.
0: Nou ja, de eerste keer en dan meteen volop in het nieuws.
1: Nou jeetje, wat een avontuur zeg. Ja, ja, hij kikte nu pas in hoor, nu ik weer droog aan wal zit en een beetje in de rust kom. Maar ja? Het was een spannend avontuur, ja, ja, zeker weten.
0: Was het zwaarder dan je had gedacht van tevoren?
1: Ja, het was wel pittig. En ik, nou ja, goed, je weet hè, met de temperatuur. En je gaat oversteken naar een eiland. Nou, dat doe je ook niet elke dag. Dus je weet wel, je kan wel een inschatting een beetje maken van dat het zwaar zal zijn. Maar goed, je gaat met een aantal gidsen op pad. En mensen doen het vaker, dus dat voelt dan ook vertrouwd. Ja. Maar ik had dat nooit eerder gedaan. En inderdaad, de eerste meters zit je al meteen vast in het slik. En moet je uitkijken dat je niet omvalt. Want je wilt geen nat pak halen. Want dan heb je daar de hele tijd last van en dan word je koud. Ja. Dus dat is wel eventjes goed focussen, inderdaad.
0: Ja, het was een nachtwandeling. Dat was ja, natuurlijk bewust.
1: Ja.
0: Waarom wilde je een nachtwandeling?
1: Ja, nou, voor mij was eigenlijk vandaag ik wilde eigenlijk een soort serene overgang maken. Nou, hoe zal ik het even zeggen? Het is vandaag 5 jaar geleden dat mijn man overleden is. En ik wilde eigenlijk in stilte iets doen. Ik was eigenlijk op zoek naar een ritueel voor mezelf. En ik dacht, dit kwam voorbij. En ik denk, dit is zo passend. Dat je dan in stilte eigenlijk naar de ochtend toe loopt en de zon op ziet komen. En dat was voor mij eigenlijk een mooie manier om de gebeurtenis van 5 jaar geleden en het gemis van hem ook te kunnen een beetje herdenken en op een fijne manier te doen. Dus en dit kwam voorbij. Dus ik had me daar voor opgegeven met een vriendin. Ja.
0: Maar het is niet helemaal gelopen zoals je had gehoopt.
1: Nee. Nou ja, goed. Ik heb nu wel ook een andere herinnering erbij op 17 mei. Dat is dan wel weer het geval, ja.
0: Maar kun je beschrijven hoe dat was in die nacht?
1: Ja, het begon eigenlijk gewoon, denk ik, zoals het hoort te gaan. Ja, het was natuurlijk voor mij voor het eerst, maar het was eigenlijk een hele goede wandeling. Een prachtige, op een gegeven moment wordt het natuurlijk lichter. En een hele prachtige zonsopgang. Zo'n rode vuurbal die over het wad opkomt, echt schitterend. En de groep was eigenlijk heel relaxed en goed gemutst. En dat liep eigenlijk hartstikke goed allemaal, totdat we vlak bij het eiland kwamen.
0: Ja, wanneer ging het mis?
1: En nog maar een klein stukje hoefde. Ja, we hadden het eindpunt eigenlijk al min of meer in zicht. Maar we moesten nog een laatste geul door. En daar ging het eigenlijk mis. Ja.
0: Want een van die gidsen ging door die geul, begrijp ik?
1: Ja. Dus ja, ze gingen dan, want ze hebben gisteren ook die route gelopen, de gidsen. Die gaan dan altijd voorverkennen of het vertrouwd is en of het allemaal kan. Nou, dat kon, dat hebben ze gisteren gedaan en toen ging het goed. En nu ging een van de gidsen dus ook een oversteek maken door de geul, waar ze van plan waren om langs te gaan. Maar hij zakte eigenlijk best wel ver weg. Ik weet in ieder geval zijn middel voorbij. Misschien wel tot aan zijn hals. Dus hij dacht, dit kan niet, ik moet terug. Dus toen was er een andere gids die aan de andere kant van de groep stond. Die probeerde het een stuk verderop. Maar voordat je daar bent en met zo'n hele groep op die plek bent, moet je ook weer een stuk door het slijk lopen. Dus en op een gegeven moment, je hebt al een paar uur gelopen, dus je bent al best wel moe. Dus toen gingen we daar proberen. Maar die gids ging eerst ook vooruit lopen. En die viel om, ook omdat het ook te diep en te heftig was.
0: Ja, dus die had een stroom natuurlijk ook weer.
1: De stroom. Ja. En ondertussen inderdaad kwam het water opzetten. En toen was er nog een andere gids. Die ging het nog op een andere plek proberen. Maar zei ze wel, we moeten nu wel doorlopen. Want dan voel je de spanning al wat oplopen. Want het water komt nu wel opzetten. Ze moeten doorstappen. Ja. Maar daar was ook geen geschikte overgangsplek. Dus En op dat moment waren er eigenlijk ook twee mensen die een beetje onwel begonnen te worden. Ja, en dan sta je wel midden op het wat, midden in de zee. En dan denk je, als hier iemand onwel wordt, dan heb je wel een probleem. Dus mensen werden ook koud, omdat we nu natuurlijk stil stonden te wachten. Dus dat was het moment waarop zij de gidsen de hulpdiensten hebben ingeschakeld. En toen zijn wij naar een beetje hoger opgelegen stukje. Nou ja, het stelt niet zoveel voor, maar gelopen. En daar hebben we een poosje gestaan en alle vuilniszakken die we bij ons hadden en poncho's uitgedeeld aan degene die begonnen te rillen en te schudden.
0: Ja.
1: En één iemand was er vrij niet zo fijn aan toe, dus die hebben we vastgehouden. Ik heb mijn arm om haar heen gedaan en haar stevig vastgehouden en tegen haar gepraat en een aantal mannen gevraagd of ze tegen haar rug aan wilde staan, zodat we een beetje als een stelletje pinguïns elkaar een beetje warm konden houden. Want ondertussen het water kwam al over onze knieën.
0: Ja.
1: Dat kwam dan, en het eilandje waar we op stonden werd steeds kleiner. Ja. Dus dat was wel even spannend.
0: Ja, raakte niemand in paniek?
1: Ik denk dat er een paar flink hun best deden om in paniek te raken. Maar niet in paniek te raken.
0: Ja,
1: maar het grotendeel van de groep bleef wel kalm, ja.
0: Ja. En de meesten waren er dus redelijk goed aan toe. Vier gidsen waren erbij. Hadden die dit ooit meegemaakt?
1: Nee, want ik vroeg het later ook toen we weer het hoog en droog zaten. Zei ze, nee, dat hebben we nog nooit meegemaakt. En ze zei, dat is voor ons ook echt een verrassing van de natuur.
0: Ja.
1: Want zij hadden gisteren echt de omgeving verkend en alles goed in de gaten gehouden. En zij doen dit al jaren.
0: Ja.
1: En er waren ook mensen, kijk, ik liep voor het eerst, maar er waren ook een aantal mensen die doen dit ook al jaren. En
0: En hoe was het om met zo'n helikopter gered te worden? Alsof je in een film zit?
1: Nou, ja, dat was best wel stoer, hoor. Ja, weet je, je staat daar en op een gegeven moment hoorden we wel dat de reddingsactie in touw was gezet. En toen zagen we ook wel bootjes aankomen, maar die bootjes die konden niet bij ons komen.
0: Nee.
1: Want het water was gewoon te laag voor de bootjes.
0: Ja.
1: Dus gelukkig kwam er op een gegeven moment een helikopter bij. En zijn de eerste mensen die het meest nodig hadden, die zijn in de helikopter gegaan. Ik denk dat er een man of 10 of zo in zo'n helikopter kunnen. Ja, dat gaat als een soort James Bond film, joh. Er komt iemand uit zo'n helikopter zeilen aan een lier.
0: Ja.
1: En je verstaat elkaar ook niet, want het is allemaal lawaai en wind. En die geeft met een paar simpele gebaren, zegt hij wat je moet doen. En die gooit een lasso om je heen en hup, dan ga je de lucht in.
0: Geweldig, avontuur.
1: Ja,
0: hoe is het nu met je?
1: Nou, ik heb vanmiddag eventjes op bed gelegen en toen voelde ik hem wel, zeg maar. Toen dacht ik van, oh man, wat is er toch allemaal gebeurd? Dus, maar ik was samen met een goede vriendin van me. En we hebben de moed wel samen er goed in gehouden. En we vonden het ook wel een spannend avontuur. Maar als je dan in de rust komt, dan voel je wel dat je denkt, oh jeetje, dit was wel heel intens.
0: Ja.
1: En dat voel ik nu wel aan mijn lijf.
0: Dank je wel voor je verhaal en een fijne nacht. Nienke Heeg, bedankt. Ja, wat een avonturen. Grootschalige seksueel misbruikzaken zorgen vaak voor veel onrust en moeilijke situaties voor iedereen die erbij betrokken is. Met een nieuw praktijkboek willen het Centrum Seksueel Geweld, de politie en Slachtofferhulp Nederland mensen die te maken krijgen hiermee beter helpen om daar goed mee om te gaan. Iva Bikanic is directeur kennisontwikkeling van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld en ook initiatiefnemer van dit boek. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, we hebben net de misbruikzaak van Mels de B. in Barendrecht gehad. Er zijn meerdere grote online misbruik- en sextortionzaken geweest de afgelopen tijd. Worden ze steeds groter en akeliger ook?
2: Ja, eigenlijk moet ik wel eerlijk toegeven dat het antwoord ja is.
0: Ja.
2: We worden geconfronteerd met steeds meer zaken waar heel veel mensen bij betrokken zijn. Ook veel kinderen. En het aantal online misbruikzaken, dat volgt elkaar rap op.
0: Ja. Is dat ook de reden waarom dit praktijkboek er nu is?
2: Ja, we vinden toch dat we de bestaande samenwerking van de verschillende partners in de keten nog verder kunnen verbeteren. En daarom hebben we geprobeerd om alles wat er eigenlijk langs aan de orde kan komen bij dit type zaken, die dus maatschappelijke onrust geven, om dat te bundelen. Dus en juridische, forensische, medische, psychologische, psychosociale, al die aspecten om dat bij elkaar te brengen. En dat boek biedt dus tips en reflecties en allerlei voorbeelden voor professionals uit de hele keten. Dan moet je denken aan, ja, hoe moet je eigenlijk bijvoorbeeld medische zorg bieden aan grote groepen? Hoe moet je met de ouders communiceren? Hoe kunnen ouders hun kinderen opvangen zodat die kinderen weer het goed kunnen verwerken? Hoe kun je mensen beschermen tegen publiciteit? Maar ook niet alleen maar de slachtoffers, maar je hebt ook de verdachte. En de verdachte heeft ook weer familie. En wat kun je nou betekenen voor de familie van de verdachte?
0: Dat staat er ook allemaal in. Nou ja, tegenwoordig is het natuurlijk zo dat je met één Facebookbericht een hele school kan laten weten dat er iets aan de hand is, hè, in deze tijd. En voor je het weet is er veel maatschappelijke onrust.
2: Zeker. En kijk, bij dat soort zaken dan kunnen er toch wel verschillende betrokken partijen tegenstrijdige belangen hebben. Dus je hebt van de ene kant politie en justitie en die zijn bezig met hun onderzoek. En daarom moeten zij ook terughoudend zijn soms met het delen van bijvoorbeeld informatie. Terwijl een directeur van een kinderdagverblijf of van een school of een sportclub of de burgemeester, die wil juist de betrokkenen informeren. Dus dat botst, dat kan soms een beetje wringen. En in dat praktijkboek hebben we het zo eigenlijk uiteengezet van hoe kun je nou die kansen die daar liggen optimaal benutten, maar vooral ook de arousal die ontstaat altijd, hè, heftige emoties. Hoe kunnen wij met elkaar reageren zodat die spanning en die emoties, dat die een beetje zakken en verminderen en uitdoven? Want dat is ook voor kinderen zo belangrijk, dat hun ouders en hun leerkrachten en hun buren of vrienden, dat ze omringd zijn door volwassenen die toch soort van kalm blijven, wat bijna onmogelijk is in zo'n situatie. Want je zal maar een vader of moeder zijn die hiermee geconfronteerd wordt.
0: Wat zijn volgens u de grootste fouten die organisaties in zulke situaties maken?
2: In paniek handelen of een bijeenkomst voor ouders niet organiseren of uitstellen, omdat men ook bang is voor de emoties van de ouders. Terwijl, kijk, soms kan je nog niet alles zeggen over een politieonderzoek. Dat kan soms nog niet. En dat begrijpen mensen ook wel. Mensen willen vooral weten, wat kan ik doen voor mijn kind? Hoe kan ik merken of het wel of niet goed gaat met mijn kind? Wat kan ik wel of niet zeggen? Wat moet ik tegen de andere kinderen zeggen? Moet ik mijn kind nou wel of niet naar school laten gaan? Moet ik nou wel of niet bij mij in bed brengen? Of doe ik met mijn eigen gevoelens? Mijn eigen emoties van schuld en angst en verdriet en ongeloof, waar laat ik die allemaal? Hè? Dus ouders, alle ouders willen eigenlijk vooral weten, hoe kan ik er gewoon optimaal zijn voor mijn kind? Ja. En dan zijn ze dit soort ouderbijeenkomsten heel nuttig om dat eigenlijk wel snel te organiseren en mensen handvatten te geven, omdat ze zo belangrijk zijn juist voor hun kind.
0: Ja, dus dit boek is ook voor ouders geschikt?
2: Ja, dus we hebben, het is voor professionals, maar via de professionals komt het bij de ouders. Dus we hebben ook letterlijk audiofragmenten voor de ouders. We hebben voorbeeldbrieven wat een kinderdagverblijf naar de ouders kan sturen. Ja, het is eigenlijk, we hebben geprobeerd om het zo praktisch mogelijk te maken en dat je het meteen kan benutten. Kijk, ik zou willen natuurlijk dat het niet nodig is, maar dit onderwerp is voorlopig nog niet weg.
0: Nee.
2: En tot die tijd moeten we proberen om zo goed mogelijk met de organisaties die daarvoor zijn, politie en hulpverleners, om toch zo goed mogelijk die opvang te bieden.
0: Ja, online seksueel misbruik, we hadden het er al heel even over, krijgt een aparte plaats in dat boek. Dat vraagt om een andere aanpak.
2: Ja, zeker. Want kijk, ik wilde zeggen normaliter, maar het is natuurlijk niet normaal seksueel misbruik. Maar in gevallen van fysiek seksueel misbruik is er één of meerdere personen die dat in een bepaalde gemeente doen. En dan is dus die burgemeester met de driehoek verantwoordelijk voor de opvang. Maar bij online seksueel misbruik kan het door heel Nederland gebeuren. Het speelt zich niet af op één plek of binnen één gemeente, maar soms zelfs over de hele wereld. Ja. Dus dan is het ook heel moeilijk soms ook om slachtoffers te identificeren. Dat betekent ook dat zij ook niet altijd rechten als slachtoffer kunnen krijgen. En daar maken wij ons zorgen om. En hoe kan je dat dan coördineren? Dat is toch wel moeilijker bij online. Ze kunnen verspreid zijn over heel Nederland en daarbuiten.
0: Ja.
2: Plus dat die beelden bij online misbruik, dat is ook nog een extra complicerende factor. Ja. Dat er beelden zijn die niet altijd zomaar verwijderd kunnen worden. Ja. En dat geeft een extra stressor voor de ouders van waar zijn die beelden van mijn kind? En wie kan die allemaal bekijken? En wie heeft daar toegang toe?
0: Laten we hopen dat heel veel mensen er iets aan hebben aan het boek. Morgen wordt het aangeboden aan Ronald Schneider, de burgemeester van Barendrecht. En ook een van de experts die gesproken is voor het boek. Hartelijk dank, Iva Bikanic, directeur kennisontwikkeling van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld. Ja, en dan zijn er inmiddels zijn er drie jonge dames binnengekomen, jonge vrouwen. Sterre Verschoor, Judith Boessen en Ilene Hakkaert. Zometeen ga ik met ze praten over hun show Tread Wives the Musical. Die gaat volgende week in première. Maar eerst gaan ze een lied daaruit zingen, Gender Reveal. En ik zeg er even bij, het is een satirische musical, dus de luisteraars moeten het niet al te letterlijk opvatten. Maar dat horen we zometeen. Ga jullie gang.
3: Lieve luisteraars, er zijn dagen die je voor altijd met je meedraagt. Dagen die je aan je kleinkinderen vertelt.
4: Dagen waarop de familiegeschiedenis wordt herschreven.
5: Vandaag is zo'n dag.

je groeit, dat je vecht, dat je draagt. Je bent sterker dan ooit en gereed voor je grootste missie. Het scheppen van een zoon. Maak me trots en kneed een kerel. Hij die ons voor elk gevaar zal behoeden. Hij die kan zwaard vechten met het kwaad. Hij die ons leidt. De held in mijn verhaal. Daar gaan we.

0: kut. Een meisje.
1: Gender reveal, ja, dat is ook iets nieuws, hè? Dat is volgens mij uit Amerika overgewaaid. Zo'n feestje en dan wordt er opeens ja, een soort... Nou, zeg jij maar, hoe ziet het eruit?
2: Ja, dan zie je ineens nou, blauwe confetti of ja, roze precies, confetti... Ja. En dan weten we allemaal wat het wordt, ja.
1: Ja, precies. Goedenavond, Sterre, Judith en Ilene. Even in dit korte, die musical vindt plaats in een fictieve stad, hè? Drie Treadwives. Ik denk niet dat we dat nog hoeven uit te leggen, toch? Een Treadwife. Nou ja, doe het nog maar even.
2: Ja, Treadwife. Traditional wives, ja. Traditionele vrouwen. Ja,
1: ja, een perfect Treadwife leven leiden tot ze de buitenwereld ontdekken. En dan gebeurt er van alles met hoe zij naar de wereld kijken. Vat ik het zo een beetje goed samen?
2: Ja, zo vat je het heel goed samen, inderdaad.
1: Ja. Goed. Jullie zitten hier met z'n drietjes. Jullie speelden in 2024 deze show ook al. Toen duurde hem nog 30 minuten, hè, op het Fringe Festival. En nu is die avond vullend gemaakt.
3: Ja, klopt. Dat was een 30 minuten versie, een soort pilot, ook voor onszelf. En om te laten zien aan het publiek. En we kregen daar heel veel positieve reacties op. En we voelden zelf ook heel erg dat het een thematiek is waar zoveel over te vertellen is. Ja. Wat we helemaal niet konden vertellen in 30 minuten. Dus toen hebben we dat de afgelopen 2 jaar doorontwikkeld tot een voorstelling van ruim 1,5 uur. En die gaat volgende week in première. Ja.
1: Hoe kwamen jullie überhaupt op het idee?
4: Ja, wij hadden heel veel gesprekken met elkaar over de wereld, de politiek. Op dat moment was volgens mij net de PVV de grootste geworden. En we maakten ons toch best wel zorgen over de politieke stromingen. En toen zijn we gesprekken gaan voeren over... goh, hoe kan het toch dat we zo verdeeld zijn? En moeten wij niet ook uit onze bubbel stappen? We zijn best wel linkse vrouwen. Moeten we niet...
1: Het tegenovergestelde van een Fred Wife zijn jullie,
4: ja? Ja, juist. Ja. Ja,
2: zeker.
4: En toen zeiden we, moeten we niet op zoek gaan naar verhalen die ons nog onbekend zijn? En toen kwamen we op een gegeven moment op de Thread Wives. En dat was iets waarvan we dachten... Dat is iets waar we zo moeilijk bij kunnen, dat we dat juist wilden gaan begrijpen.
1: Ja, want jullie hadden eigenlijk niet echt scherp voor ogen wat het zijn van een Treadwife inhield voordat jullie hiermee begonnen.
3: Nee, of nou ja, we kwamen het tegen op social media.
1: Ja.
3: Dus we hebben de video's wel gezien. Maar
1: hoe zagen die eruit?
3: Ja, dat zijn video's waarin we vrouwen een appeltaart zien bakken met een glimlach op hun gezicht. Terwijl ze vertellen aan de kijker dat de man jouw koning is. En het huis is zijn kasteel.
1: Zonder ironie dus, hè?
3: Ja, nee, zeker.
1: Dat is het, ja. Een kasteel, ja.
3: We hebben letterlijk teksten uit die video's kunnen pakken voor onze voorstelling.
1: Oh ja?
3: Waarin wij dat dan ironisch bedoelen, terwijl dat zijn echt teksten.
1: Ja. En hoe zijn jullie toen onderzoek gaan doen?
2: Nou, wij zijn eigenlijk online gaan zoeken op hashtag Treadwife, ook hashtag thuisblijfmoeder, om te kijken wat is die wereld, hoe erg speelt dat in Nederland. En we hebben eigenlijk mensen gewoon persoonlijk berichtjes gestuurd met wij willen deze voorstelling maken. Volgens mij staan wij anders in het leven, maar wij zijn juist heel benieuwd naar... Nou ja, hoe ziet jouw leven eruit? Hoe is het zo gekomen zonder daar een oordeel over te hebben? En dat waren meteen... Ja, heel veel mensen gingen daarop in en reageerden.
1: Toch wel, want je zou ook kunnen denken dat iemand... dat ze het niet helemaal vertrouwden. Zo van wij worden niet serieus genomen.
2: Ja, daar waren wij eerst bang voor. Ja. Dus we hebben ook wel heel zorgvuldig dat bericht samengesteld. Maar we waren ook oprecht geïnteresseerd. En dat merkten zij ook. En we hebben echt hele fijne... open gesprekken gehad.
1: Jullie konden niet in jullie directe omgeving ronselen of in je familie?
3: Nou, nee. Ik denk dat wij allemaal wel uit gezinnen komen. Onze moeder werkt en...
1: Mijn grootmoeder misschien nog?
3: Nee, ja. Helaas is die overleden, dus die kon
1: maar
3: ik niet meer
1: blijven. Bij haar leven was ze misschien meer toch een traditionele
3: huisvrouw. Zeker.
4: Maar niet zozeer bij vrije keus of zo. Dat is dan gewoon hoe dat dan vroeger of zo was of zo ging. En deze vrouwen... Die willen dat echt heel graag.
1: Nee, dat is ook zo. Want vrouwen waren, geloof ik, tot ze in de jaren 60 handelingsonbekwaam. Maar goed, dat is in. Nee, dat is zo.
3: Ja.
1: Maar goed, maar dit is echt een vrije keuze. En wat waren dat voor vrouwen? Allemaal een rijke man thuis of zo? En iedere dag glimlachend appeltaart bakken?
2: Nou, ja, dat hadden wij verwacht. Maar dat viel eigenlijk best wel mee. Wij hebben hele verschillende vrouwen gesproken. Ja, of tegen. Nee, we hebben heel veel verschillende vrouwen gesproken. Dus ook mensen die zich niet per se als Treadwife identificeerden... maar wel als thuisblijfmoeder en daar openlijk over posten online. We hebben mensen gesproken die heel lang graag kinderen wilden. En dat lukte niet. Dat eindelijk was gelukt en zeiden... ik wil gewoon al mijn tijd met mijn kinderen doorbrengen nu. Dat vind ik belangrijk. We hebben inderdaad mensen gesproken die zeggen... ja, mijn man verdient zoveel geld. Ik hoef niet te werken. We hebben mensen gesproken die juist zeggen... ik kan wel gaan werken, maar dan verdien ik minder... dan wat de kinderopvang kost. Dus dat heeft voor mij... geen zin op die manier. Dus ja, we hebben echt heel veel verschillende gesprekken gehad.
1: Ja, en gingen jullie idee over wat een threadwife is ook kantelen?
3: Nou, ik denk het idee van een threadwife niet zozeer. Maar ik denk wat voor ons heel erg eye-opening is geweest, is dat wij best wel tenminste voor mezelf sprekend, maar ik denk we alle drie wel, best wel een oordeel soms hadden als vrouwen thuis zijn. Omdat ik dacht, ja, je hebt toch ambitie of zo? En ik ben heel erg gaan inzien dat er heel veel vrouwen zijn waarvan hun ambitie het huishouden en de kinderen is. En dat zij gewoon heel gelukkig daarvan worden. Maar ik denk dat wij dat meer thuisblijfmoeders noemen. Want ik denk wat we nog steeds wel gevaarlijk vinden aan een threadwife is de manier hoe dat op social media uitgedragen wordt en hoe zij zeggen, je bent onderdanig aan je man.
1: Ja, dat vooral.
3: En daar zijn we niet over gekanteld. Dat vinden wij nog steeds wel heel problematisch. Maar die thuisblijfmoeders, dus dat is voor ons echt een categorie ertussen geworden of zo, waarvan we dachten, dat snap ik wel. En ik was daar oordelend over voor die gesprekken.
4: En dat was ook inspiratie om ook dat perspectief mee te nemen in de voorstelling. Ja.
1: Welk perspectief bedoel je?
4: Nou ja, van het thuisblijfmoeder, van de zorgtaken die op vrouwen veel meer vallen dan dat mannen.
1: Ja. Maar die blik op die mannen als een soort koning, dat...
4: Ja, daar maken we wel satire over.
1: Ja. En hoe hebben jullie die gesprekken dan verwerkt tot de show?
4: Ja, het is heel fijn geweest dat het dus menselijker werd. Want wij konden het zo niet begrijpen of zo. En nu hebben we in de voorstelling hebben we eigenlijk drie verschillende vrouwen, schetsen we.
1: Heten Molly, Holly en Polly, hè?
4: Molly, Holly en Polly, ja.
1: Ja, ik heb wel beelden gezien uit die kortere show.
4: Ah, ja. Ja.
1: En die zijn dus helemaal in één kleur.
4: In één kleur. Ze hebben allemaal hun eigen kleurtje, hun eigen huisje. Zijn alle drie threadwives, zijn buurvrouwen. Ja. En ze wonen in Oud-Schravendammer Woudeveen. Dat is een stad waar alleen maar threadwives wonen. Waar de mannen werken en de vrouwen thuis op de kinderen passen. En de gazons zijn daar perfect gemaaid. De was is
1: Barbie weer.
4: Ja, de appeltaart wordt gebakken. Het is echt allemaal perfect. En dan op een dag werken ze samen in de moestuin. En dan komen ze tot een ontdekking. En dan allemaal barsten in hun leven.
1: Wat ontdekken ze dan? Of wil je dat niet verklappen?
3: Dat is een verrassing.
2: Maar ze komen die buitenwereld.
3: Ja, ze komen er wel achter dat er dus ook iets anders is dan Oud-Schavendammer Woudeveen.
1: Ah.
3: En dan gaan alle drie de vrouwen hun eigen pad en onderzoeken wat ze nog meer kunnen zijn of niet.
1: Ja. Nou ja, ik dacht ook, kijk, je wil natuurlijk ook niet dat het beledigend is, hè, voor mensen.
4: Nee.
1: Is dat ook nog wel ingewikkeld om die lijn te bewaken?
3: Ja, we maken satire over beide kanten.
1: Jawel.
3: Dat is denk ik wel echt heel belangrijk, want dat willen we ook echt niet, want we willen juist depolariserend werken.
1: Ja?
3: Dus dat is ook wel echt het ding van toen we deze voorstelling gingen maken, vonden wij juist de verdeeldheid zo groot onder mensen. En dat is iets wat we minder willen. En wij geloven dat verzachting naar elkaar en het gesprek openen met elkaar daaraan bijdraagt. Dus dat vinden we ook heel belangrijk, dat de voorstelling dat wel doet.
1: Hè, ik dacht een lekkere keiharde satire. Maar dan
3: zit er zeker in.
2: Oh, dat zit er zeker
3: maar
2: in.
3: Maar het is ook over onszelf satire. Ja. Ook over de linkse, extreem linkse
4: de progressieve
3: feministe
4: vrouw wordt ook op de hak
2: de randstedeling. Ja. Ja, soort, allemaal, we nemen alles mee.
1: Jullie nemen alles mee.
3: Ja, we sparen niemand. Zeker lachen.
1: Nee, dat hoop ik. Hebben jullie de liedjes ook allemaal zelf geschreven?
3: Ja, zeker.
4: Dus Sterre en ik die schrijven voornamelijk. En Helena die maakt voornamelijk de muziek. En dat doen we dan zo met z'n drieën.
1: Ook de muziek?
4: Ja.
1: Alles?
3: Ja, alles is met z'n
2: En we doen natuurlijk ook de fondsenwerking en de marketing en produceren.
1: Gaan jullie me vertellen dat jullie een mannelijke regisseur hebben?
3: Nee, absoluut niet. Imke Smit regisseert ons.
1: Oké. Okay.
3: Ja, zijn vrouw.
1: We komen geen mannen aan te passen aan de hele productie niet?
3: Nou, onze choreograaf is wel mannelijk.
2: Ja, en wat
3: dus
2: voor
3: vormgever. Zeker zijn er ook wel. Maar we vinden het wel heel belangrijk om ook echt te werken met een vrouwelijk team.
1: Want jullie zijn een collectief, Club Satelliet.
3: Ja.
1: En dat zijn jullie drieën.
2: Dat zijn wij drieën.
1: Ik kende jullie nog niet, Club Satelliet.
2: Bestaat... Het is ook onze debuutvoorstelling, dus dat kan wel kloppen. Ja.
1: Okay. Dus dat is meteen wel vrij ambitieus dan.
3: Ja, we hebben wel hele fijne partners. Dus we hebben een impresariaat, Senf, zij doen de boekingen en zo. En we werken samen met Wilmings Kweek en Festival O en Brand New Musicals. Dus we hebben wel echt fijne partijen waarmee we samenwerken.
1: Ja. En bakken jullie wel eens een appeltaart?
4: Nou, na deze tour gaan wij wel eventjes een appeltaartje bakken.
1: Oké. Op 29 mei gaan jullie in de première. Ja. En dan is het in het hele land te zien. Dank jullie wel. Sterre Verschoor, Judith Boessen en Ilene Hakkaert van het collectief Club Satelliet. En hun show heet dus Treadwives the Musical. Dank.
3: Bedankt. Dank je wel.

0: Amour solitaire van Nouvelle Vague.
1: Een leven in letters.
0: Ja, het is de derde zondag van de maand en daarom is onze vaste gast hier, Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond, Mikke.
0: Ja, ik heb het in de inleiding al gezegd, maar zeg het nog maar eens. Wat heb je voor ons meegebracht?
2: Ik heb meegebracht Zeven Habsburgse Zussen, geschreven door Veronica Buckley, uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact.
0: Ja, en wie waren de Habsburgse Zussen?
2: Nou, kijk, ik wil eerst iets over de titel zeggen, als je het goed vindt.
0: Ja.
2: Het past in een soort genre. Dat zegt de schrijfster niet, maar het is ook een beetje knipoog naar, hoe heet ze, Lucinda Riley, dat heet ook Zeven Zussen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de prachtige biografie van koningin Victoria, die heeft als ondertitel Huwelijksmakelaar. Waren negen zussen, of negen kinderen, waarvan zij de acht op de troon hielp. Je hebt ook nog zo'n boek, De Zes Zusjes Mitford. Nou, dit zijn zeven zussen. En dat waren de kinderen van Maria Therese van Oostenrijk, keizerin van het Habsburgse Rijk. Wat is dat voor een boek? Zij is nagegaan hoe die dochters in feite handelswaar waren. Dat biedt het voordeel, voor ons als lezer, niet voor die dochters, dat we de hele 18e en 19e, begin 19e eeuwse geschiedenis door de ogen van die dochters zagen. He, want dit speelt zich allemaal af zo tussen 1850 en 1814. Dus 1750, 1840. Dus in die periode. Nou, die zeven dochters, die werden dus, zoals ik net al zei, ingezet om te huwen. Maria Theresia had 16 kinderen.
0: Ongelooflijk, hè?
2: Ja, het kan nog erger, daar zal ik daar iets zeggen. Maar het kan nog meer, dat moet ik zeggen. Maar vijf waren al vroeg, zoals zij dat zelf noemde, bij God. En van die 16 kinderen waren vier zoons. Die komen ook wel een beetje voor, maar eerder als controleur en als spion van die zussen. Mm-hmm. En dus die zeven zussen. Nou, ik zal ze niet allemaal gaan noemen, maar we pikken er wel een paar uit.
0: Ja, hoe oud waren die meisjes als ze werden uitgehuwelijkd?
2: Ja, de een was 15, de ander was 16. De dochter die trouwde met Lodewijk de 15e, de Franse koning. Mm-hmm. Die was 18.
0: Dat was Marie Antoinette?
2: Ja. Ja, die heette aanvankelijk iets anders, maar die ging pas zo heten toen ze trouwde.
0: Oh, dat
2: maar bijvoorbeeld Josefa,
0: ja?
2: die was 16.
0: Oh.
2: Toen ze naar Italië werd gestuurd om te trouwen met de hertog van Parma. En vlak voordat die trouwerij plaatsvond, overleed ze aan de pokken. De pokken was een veel voorkomende ziekte. Een andere zus had dat ook al gehad, Elisabeth, die daarom niet, ik citeer, niet kon trouwen omdat ze daardoor te onaantrekkelijk in haar gezicht was geworden. Maar deze Josefa, die overleed op 16-jarige leeftijd, en dat vind ik toch wel heel typerend voor dit verhaal. Half jaar later trouwde diezelfde hertog met Caroline. Soms kwam het ook voor dat Theresia dacht van nou, deze Amalia, die is een beetje een lastig meisje, en er is een koning en die is bedoeld voor Christine. En dan vroeg ze gewoon, wil je niet ruilen? Wil je niet mijn andere dochter hebben?
0: Hadden die meiden zelf nog iets in de melk te brokkelen?
2: In feite niet.
0: Nee.
2: In feite niet. Maar, zoals altijd met pubers, want het waren in feite pubers. Ja. Ik noemde net Amalia. Ja, die Amalia wilde eigenlijk niet deugen vanuit het perspectief van de moeder. Die had een min of meer geheime liefde.
0: Ja.
2: De prins van Zweibrücken.
0: Ja.
2: Maar daar mocht ze niet mee trouwen.
0: Oh.
2: Dus werd Ferdinand van Parma, de hertog, werd voor haar uitgezocht.
0: Ja.
2: En toen deed zij iets heel geks.
0: Oh.
2: Ja, het is laat op de avond, dus we kunnen wel wat concreter worden.
0: Ja.
2: Zij had de pijn aan haar rectum.
0: Ja.
2: En toen dat niet hielp, zei ze, ja, ik ben bovendien onvruchtbaar. Waarschijnlijk was dat helemaal niet waar. Ja. Maar werd dat zomaar de wereld ingestuurd. Uiteindelijk trouwden ze toch. En toen werd ze bijzonder promiscu. Want ze vond die man helemaal niks. Er was ook iemand...
0: Ik ben blij te horen dat er in ieder geval nog één van die dames enigszins in opstand is gekomen.
2: Nou, er waren er wel meer. Oh. Bijvoorbeeld Marianne, die trouwde ook niet. Maar die heeft 21 jaar lang een geheime liefde gehad. Maar die naam is tot nu toe nog steeds onbekend.
0: Van die geheime liefde?
2: Ja.
0: Oh?
2: Want dat moet ik even zeggen. Deze Veronica Buckley heeft enorm veel en goed onderzoek gedaan. Want ik haal er nu een beetje de krenten uit de pap. Maar dit is een boek wat heel nauwkeurig is onderzocht. Niet alleen bij al die publicaties, veel van die brieven zijn uitgegeven.
0: Want die dochters hebben veel brieven geschreven ook.
2: Die dochters, maar...
0: Die moeder vooral.
2: Die moeder, maar ook de adviseurs, de spionnen, de familie. Al die koningshuizen in Europa, die correspondeerden met elkaar. Dus er is enorm veel onderzoek gedaan. En daarom komt zij tot zo'n prachtig boek, ik kan het niet anders zeggen. Ja. Nou, je noemde net zelf al Marie Antoinette.
0: Ja.
2: Om te zeggen, ja, die dochters hadden niks in te brengen. Die werd uitgehuwelijkt aan Lodewijk de 16e, Franse koning. Maar zij zelf en de koning wisten daar niets van, tot alles in kannen en kruiken was. Er werd onderling door diplomaten en hofhouding werd het allemaal geregeld. En toen werd zij naar Frankrijk gebracht.
0: Gestuurd,
2: dat duurde 18 dagen voordat ze van Wenen in Frankrijk was. Dan hadden ze ergens in Oost-Frankrijk een speciale loods gebouwd. In twee compartimenten. Aan de ene kant stond de Beense delegatie, de Oostenrijkse delegatie, aan de andere kant de Franse delegatie. En dan moest dat meisje zich spiernaakt uitkleden, inclusief ondergoed, zeg ik er maar even bij.
0: Ja.
2: Ze had ook een hondje, moest ze achterlaten. Dan werd ze naar het midden gestuurd en nam de Franse delegatie haar over. En dan kreeg ze alleen maar Franse kleren met strakke corsetten. Alles werd verfranst en ook haar naam werd toen, vanaf toen, Marie Antoinette. Nou, een heel groot deel van dit boek gaat over Marie Antoinette en natuurlijk Lodewijk de 16e. Dat is zo dramatisch in feite.
0: Het is een gruwelijk verhaal, vind ik.
2: Het is heel...
0: Een naakt meisje in zo'n loods die dan gemetamorfoseerd moet worden.
2: Ja, zij werd, wat we tegenwoordig zouden noemen, van haar identiteit ontdaan.
0: Ja.
2: En ze werd ook niet geacht om alsmaar brieven naar huis te sturen. Maar nu kwam er iets heel geks aan de orde. Die Lodewijk, ja, die Fransen die wilden natuurlijk een erfopvolger. Maar dat lukte helemaal niet.
0: Ja.
2: En toen werd de broer van Marie Antoinette, dus de Oostenrijker, weg naar Parijs gestuurd om uit te zoeken wat er aan de hand was. Ja, dat is een ongelooflijk verhaal. We wisten wel een beetje dat Marie Antoinette is beschimd van alle kanten, omdat ze geen troonopvolger had. Zij stond nummer 1 in de toplijst van pornografische pamfletten. Zelfs al is het laat op de avond, dat kunnen we niet allemaal hier herhalen. Zo ver ging dat.
0: Mm-hmm.
2: Maar die man, ja, die kon de daad niet
0: verrichten.
2: Althans, dat dachten sommigen.
0: Ze konden het in ieder geval niet met elkaar.
2: Nou,
0: om elkaar krijgen, op een of andere manier.
2: De voorhuidsvernauwing, fimose heet dat, geloof ik. Dat was het niet.

0: Marie Antoinette ging. En dan na twee minuten, en dan trok je zich terug. En dan zei hij wel terust. En dan kreeg je s'nachts in zijn slaap een zaadlozing. Met andere woorden, die jongen wist helemaal niet hoe je kinderen moest maken. Er staat een foto van een schilderij. En dan zegt dus ook Veronica Brutley, een stuntel in het seksleven.
1: Nou, ik vraag vaak om juicy details, maar dit overtreft alles, Hans.
0: Ja, dan zijn we er nog niet. Maar goed, we hoeven niet...
1: Ik dacht, ze hebben, die broers werden dus ingezet als spionnen. Dat begrijp ik goed.
0: Ja.
1: Ik dacht nog even van, nou, ze hebben het Habsburgse Rijk uiteindelijk niet kunnen redden.
0: Nou, dat ligt iets ingewikkelder, want de Oostenrijkse monarchie was onderdeel van het Habsburgse Rijk. Dus het Habsburgse Rijk, het zuiden van Europa, heeft het nog lang volgehouden. En weer een andere zus, die was het ook wel weer landvoogdecht des van de Oostenrijkse Nederlanden. Dus dat is een heel ingewikkeld verhaal. En bovendien, diezelfde broer die naar Parijs moest, die werd later wel weer keizer in Duitsland.
1: Dat dus toch wel.
0: Ze werden overal keizers. De kleindochter, om maar één voorbeeld te noemen, hoe ver die vertakking is ging. De kleindochter van Carolina, die trouwde met Napoleon. En toen Napoleon in 1821 stierf, kreeg zij het gebalsemde hart van Napoleon aangeboden. Maar dat weigerde ze. Ze had in de gaten, we leven in een nieuwe tijd, en het is niet de bedoeling dat ik me nog met Napoleon associeer, hoewel ze wel samen een zoon hadden.
1: Hadden die zusters onderling trouwens nog contact, weet je dat?
0: Ja, die hadden contact, maar soms zagen ze elkaar 6 jaar niet, soms 7 jaar niet. En Amalia was de jongste, die had met niemand contact. Die kreeg altijd van de moeder te horen dat die haar zussen beter waren. Dus die brak met iedereen, eigenlijk ook met haar man, hoewel ze daar dan, ik zei net, wel mee moest trouwen. Dus die ging helemaal haar eigen gang. En dan zijn er ook wel die Marianne, dat was een hele intellectuele vrouw.
1: Ja.
0: Ongehuwd, ik weet niet of dat een relatie heeft. Ongehuwd, die organiseerde wetenschappelijke avonden over wiskunde. Hield van literatuur en werd ook een soort van kunstenares.
1: Een mooi boek dus en een interessant boek, als ik jou zo hoorde. Van
0: ik
1: die
0: vind
1: Veronica.
0: Het een heel interessant boek. En we moeten toch met Marie Antoinette eindigen, vind ik. Toen zij voor het gerecht werd gesleept, haalde ze uit die pornoliteratuur dat zij haar kind, was 11 toen, hè, had aangezet tot masturbatie. En toen werd haar het hoofd afgehakt. Ja, het is vlak voor het slapen. En werd ze in een naamloos graf gegooid. Ja. Nadat mevrouw Tussaud nog even een masker van haar had gemaakt.
1: Nou, dank je wel. Ik moet hier wel even van bijkomen. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Straks wat blijft. En morgen doet Pieter van der Wielen het oog. Dag.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: Docs.
4: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
5: Is dat een schrijver?
6: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het Hoofd.
7: Op een dag zal ik weg zijn.
8: En wat dan?
7: En wat dan?
6: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrecht Joti beter te leren kennen.
9: En ik zat daar een beetje te kijken. Stond daar iemand achter een doog met gelakte nagels.
6: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Ster. De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
11: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
12: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt.

0: Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%.